0: De hele nacht non-stop muziek via...
1: In slechte tijden is het nou zo moeilijk om te zeggen, schat, het spijt me. Anders laat ik...
0: De hele nacht non-stop muziek

0: James.
1: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Eemland 1. Non-stop.

0: City Duikers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: van in mijn aura, bitch.
1: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
0: Neem mijn aura, bitch.
1: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: heb jij gedaan?
1: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ja.
1: Een heleboel waren dat. Dus gypsies, tramps, thieves. Nou, kunnen we nog wel even doorgaan. Luiden. Hier hield het bij op. Inderdaad, was de titel. Ze was onlosmakelijk verbonden van Sonny. Maar Cher die maakte zich toch los. En de ene na de andere solo hit. Sterker nog, vandaag de dag zou ze, wat mij betreft ook prima, nog wel eens een nummer kunnen uitbrengen. Nou, over nummers gesproken. 605 en een beetje. Bijna 6 minuten over 6 intussen al. Goedemorgen, Radio M Utrecht te luisteren naar. En wat leuk dat je er bent. De gepresenteerde radio-uitzendingen die zijn van start gegaan. We doen het altijd met Utrecht is wakker. Elke dag tussen 6 en 9 uur. En ik hoop dat je een beetje wakker bent. En ben je dat nog niet, dan word je dat vanzelf wel, toch? Hey, laat het even weten, vind ik leuk. Via de app van RTV Utrecht. Misschien heb je wel plannen vandaag. Misschien ga je bijvoorbeeld naar de dierentuin. En ik zeg dat niet zomaar. Daar kom ik zo meteen op terug. Misschien heb je hele andere plannen. Moet je aan het werk vandaag of hoef je niet meer te werken? Nou ja, ik ben wel benieuwd. Laat me weten via de RTV Utrecht app. En je kunt op een andere manier mij ook even opzoeken op Facebook of via Messenger bijvoorbeeld. Allemaal mogelijk. Prima, vind ik gezellig, vind ik leuk dat je er bent. En de collega's ook. Marjolein is er voor het regio nieuws. Dat duurt nog eventjes, maar we houden dat al nauwlettend in de gaten. Zometeen daar vast een update van. Dat wil zeggen, kijken of er al wat is. En anders check je even onze site of app.

Birds. Draai je nog maar een klein beetje om als je kunt. Hè? Als je niet de deur uit hoeft. Als je nog even kunt blijven liggen. Lekker blijven luisteren. Radio M Utrecht 3J zometeen. 14 over 6 is het geworden. Utrecht.

waar wij niet gelukkig waren. Drie A's en je zit in mijn hoofd. Nou, jullie ook natuurlijk. Hey, goedemorgen Michel. Ik moet eigenlijk tegen Michel zeggen, schön guten Morgen, want Michel die meldt zich vanuit Duitsland. Bob, ik ben er weer bij. Dat is hartstikke mooi. Wat heb je gedaan? Even kijken. Fijne uitzending gewenst vanuit Winterberg in Duitsland. Daar ben ik wel eens op vakantie geweest. Ik geloof een paar keer ben ik daar geweest. Maar met mijn vader en moeder dus. Dat is heel erg lang geleden, zeg maar. We hebben niet geskiet, maar het was wel heel erg winters in die tijd, weet ik wel. Dan zijn wij nog geweest op de Kale Asten. Dat is volgens mij een berg van net een kilometer hoog. Maar ik vond dat heel hoog, natuurlijk, als kind. Leuk dat je erbij bent. Nou, je bent niet de enige die zich gemeld heeft. En dat vind ik alleen maar leuk, hoor. Via WhatsApp of via de RTV Utrecht-app kan dat bijvoorbeeld. Zie het André. Aan erbij is een mooie foto van Miranda gestuurd. Die is ook al actief op dit moment. Ja, het is 6:45. Ik vind dat nog wel vroeg. En Martin is ook de werkdag gestart. Hij is vanmorgen met de vrachtwagen vertrokken vanaf huis. Voor een vrachtje Normandië. 24 winkels. Voor de bevoorrading natuurlijk aan te gaan. Gisteren wat problemen gehad, dus toen kon ik ineens niet meer weg. Oh, het wordt pas zaterdag om weer thuis te zijn. Ja, dat is toch wel het werk van internationaal rijden in dit geval. Hè? Nu op de A16 in de richting van België. En even Bluetooth een berichtje gestuurd. Hartstikke mooi. Iedereen werkt ze vandaag. En de groetjes van Martin. Nou, hartstikke vrolijk even zo'n bericht, zeg ik dan. Robert is er ook bij en Astrid die meldde zich ook. Nou, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Ik had gezegd, beestachtig nieuws hebben we vandaag. Ik heb een leuke vraag voor jullie. En dat heeft te maken met dat ik ga spreken vandaag over Tanno. Ik ga praten met een gedragsbioloog van de dierentuin, Dierenpark Amersfoort, over Tanno. Tanno is gisteren gearriveerd. Het is een chimpansee en die gaat zich uiteindelijk, als het allemaal goed gaat, begeven in het nieuwe verblijf. Tussen de andere apen. En dan denk je, ja, dat komt misschien wel eens vaker voor. Ja, maar deze aap, die Tanno, zo heet hij, is al 33. Dus dat is best een flinke chimpansee, zeg maar. Ik weet niet wat dat in mensenleeftijd zou zijn, maar hij is al flink op leeftijd, zeg maar. Maar hij moet er wel voor gaan zorgen, althans dat is dan wel de bedoeling, dat Tanno jongen gaat voortbrengen bij de apies die er al zijn, zeg maar. Dat schijnt een spannende constructie te zijn om die aap, die Tanno, zeg maar, binnen te halen. Dat is gebeurd, maar dat hij zich gaat, mengen in de groep. Eerst even gewoon en dan, nou ja, je snapt het. Daar praten we over vanmorgen. En sterker nog, we praten er heel uitgebreid over met jou. Vinden we leuk. Want de vraag die we voor vandaag voor je hebben is, ga je wel eens naar de dierentuin? En welke dieren vind je dan leuk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk. Dus laat dat weten via de RTV Utrecht-app of Facebook natuurlijk ook. Hè, want daar staat dus ook al die vraag. Dus laat weten of je wel eens in de dierentuin komt, welke dieren je dan erg leuk vindt om te zien. Of heb je misschien wel wilde dieren gezien? Dat kan ook. Laat het weten, we zijn benieuwd. De RTV Utrecht-app of Facebook Radio M Utrecht in dit geval. En dan voor Harry, die ook al aan het luisteren is. Daar is het al middag in Brisbane. Harry doesn't mind. Zelfde soort swing. Dire Straits in Utrecht te vakken op Radio M Utrecht. Goedemorgen.

0: espresso, precies. That's the way. I like it. En jij, hoe drink jij je koffie of je thee in de ochtend? Laat even weten, ik ben benieuwd. Je kunt ons bereiken via studio@rtvutrecht.nl of via de RTV Utrecht app of op allerlei manieren. Het is alle mogelijke mogelijkheden. Robert-Jan Boy zometeen gaat vertellen waar hij vandaag zijn tanden in gaat zetten, wat het onderwerp is, waar hij vandaag naartoe gaat. Ik weet bijna zeker dat hij niet naar Den Haag gaat vandaag. Maar wij natuurlijk wel. Ja, dat hoor je zo meteen. Een weerberichtje even van Margot Ribberink. En zometeen is bij ons in de uitzending. Kun je haar ook zelf horen. Vandaag een stuk frisser dan gisteren in Midden-Nederland. Met een maximale temperatuur van een graad of 18. Misschien wel 19. Maar dan heb je het ook helemaal gehad. Het weerbeeld is straks als het wat lichter begint te worden afwisselend. Wolken, zon, maar ook een paar buien. En er waait vandaag een matige westen tot noordwestenwind. Alvast even een kleine vooruitblik naar vanavond en de komende nacht. Dan blijft het op een enkele bui na droog. En de afkoeling is er naar een graad of 11.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Nou, het gaat vanmiddag bekendmaken wie de winnaar van vandaag is, maar dan moet je eerst die vraag even goed beantwoorden. En ja, dit is eigenlijk heel erg leuk, want het gaat vandaag, de hele dag door, stellen we de vraag over dit programma. Je eigen ochtendprogramma, Utrecht is wakker. En de vraag is dan ook, wanneer is Utrecht is wakker te beluisteren? Nou ja, je weet het intussen voor dit programma. Het is een inkoppertje natuurlijk. Elke werkdag van 6 tot 9 is antwoord A. Antwoord B, elke werkdag van 7 tot 10. Of antwoord C, Utrecht is wakker hoor je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 6 en 8 uur. Dit kan voor jou helemaal niet moeilijk meer zijn, toch? Studio@rtvutrecht.nl. Maar zijn ook mensen die altijd later opstaan, die het misschien helemaal niet weten? Dat kan ook, natuurlijk, ja. Dus Utrecht is wakker is er elke werkdag van 6 tot 9 als antwoord A. Of kies je voor antwoord B, elke werkdag van 7 tot 10. Of antwoord C, elke vrijdag, zaterdag en zondag, mag ik uitslapen, van 6 tot 8. Zeg het maar, de RTV Utrecht app. Of via studio@rtvutrecht.nl geef je het juiste antwoord door.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Chanel. Nederlands origineel was dat, hij is er niet meer. Dance Around the World hebben we nog wel gehoord uit 1987. Dat is even geleden, zeg. Lekker onderweg, of misschien nog thuis, misschien in bed. Misschien ben je al keihard aan het werk, dat kan natuurlijk ook. Verslaggever Robert Jan Boy gaat zijn tanden vandaag zetten in een onderwerp. En daar heb je vaker van gehoord. Maar het breidt zich wat dat betreft qua, ja, dieren uit. We hebben veel over dieren vandaag. We hebben het over chimpansee Tanno, verderop in Utrecht is wakker. Robert Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, nu het zo zegt, Bob, inderdaad. Apen en paarden in dit geval.
0: Ja, ja.
1: Want daar gaan we ons aan bezighouden. Dan inderdaad dat West-Nijl-virus.
0: Ja, bam.
1: We hebben eerder al geconstateerd dat het bij de vogels veel voorkomt. Via de vogelopvang Utrecht.
0: Ja.
1: Laatste nieuws is ook dat er, wat mensen betreft, hè, dan maakt het ook slachtoffers, inmiddels 4 mensen eraan zijn overleden. En 18 besmettingen zijn het. Dus mensen die geïnfecteerd zijn met het, en er ziek van zijn geworden van het West-Nijl-virus.
0: En dat komt door steekmuggen, toch?
1: Ja, dat klopt. Het wordt overgebracht via muggen. En die schijnen dol te zijn op paarden. Dus dierenartsen zijn er druk mee. Ik ga zo meteen naar een dierenarts in de buurt van Woerden. Om te kijken wat precies de stand van zaken is. Want je zou misschien zeggen, ja jongens, oktober nadert. Maar aan de andere kant, het is warm. Dus het is nog volop aan de gang.
0: Ja, want die muggen die gedijen goed bij warm weer. Nou is het vandaag wel wat minder warm dan gisteren. Maar de hele atmosfeer is natuurlijk misschien iets om goed uit te dijen. En ja, als zo'n mug dat virus dan bij zich heeft of dat over gaat brengen, dat kan dus ook op paarden slaan. Paarden hebben ook altijd wel, net als koeien en zo, altijd van die vliegen om zich heen en zo. Vind ik altijd wel een beetje zielig, moet je zeggen. Daar kunnen ze weinig aan doen natuurlijk.
1: Ja. Nee, dus zo gaat dat. Ja, en het is weer een besmettingshaard natuurlijk die je dan hebt.
0: Ja.
1: Net zoals bij vogels. Vandaar de oproep is, als je een dode vogel ziet, waarschuw de vogelopvang. Want dat is, kunnen muggen weer besmet raken. En die muggen kunnen vervolgens weer bijvoorbeeld de slaapkamer invliegen.
0: Ja.
1: Dus dat helpt allemaal niet mee natuurlijk.
0: Ja, maar nu ga je praten met een dierenarts. Met name iemand die niet gespecialiseerd is. Want dierenartsen kunnen veel. Maar deze, die waar jij naartoe gaat in Woerden, die heeft wat meer met paarden te maken.
1: Dat zou je kunnen zeggen, ja, want die is er druk mee. Dus die wordt opgeroepen om naar stallen te gaan en zo. Om daar iets te doen wat ze daar precies kan doen. Dat gaan we ook vragen, vooral ook naar de paarden toe. Later deze uitzending. Misschien heeft ze de medicijn tegen. Misschien kunnen paarden worden ingeënt. Ik weet het niet.
0: Ja.
1: Maar we gaan het allemaal van nabij bekijken.
0: Dat is goed. Woerden is the place to be. Jij bent vroeg bij nu al, om dat alvast even toegelicht te krijgen voor ons. En goede reis naar Woerden. Dan horen we je na 7:00 in
1: elk geval. Dankjewel, Bob.
0: Tot zo
1: meteen. Tot later. Jo.
0: Utrecht is wakker met Onderweg. Ed Sheeran. Ja, zonder Macklemore. Nou, zie je zo. Maar eerst Tom. Well, she's

Ed Sheeran in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Kwart voor zeven, ja, die Ed Sheeran die gaat wel even door. Maar zijn compaan, in dit geval Macklemore, die is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt om pro-Palestijnse uitspraken. Kwam gisteravond ook nog naar buiten. Gistermiddag eigenlijk al het nieuws erover. Deze Amerikaanse rapper die heeft wat uitspraken gedaan, omdat hij, zoals hij dat zelf in beeld bracht en te horen was, ja, toch het podium wilde hebben, omdat hij een flink publiek heeft. Zijn uitspraak te doen over Palestina, in dit geval de pro-Palestijnse uitspraak. En dat is door zaaleigenaren toch niet echt licht opgenomen. Die hebben gezegd, ja, die willen we er niet meer bij hebben, Ed Sheeran, met je tour die je aan het doen bent. Nou, wordt vervolgd, of niet, voor Macklemore. Dat moeten we even afwachten natuurlijk. 14 voor 7, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met Margot zometeen en het weer voor Midden-Nederland. Nog even de terugblik nu, want Prinsjesdag vol sabotage en acties is de kop van NRC vanmorgen. Even kijken naar de voorkanten van de kranten. Ja, het spoor werd op grote schaal gesaboteerd, zo schrijft de krant. Verdenkingen gaan naar boerenactiegroepen. Zij stichten brand langs snelwegen. Of zij dus ook verantwoordelijk zijn voor wat er op het spoor allemaal is gebeurd, dat moet zeker nog worden onderzocht. Ook de Volkskrant brengt naar voren sabotage op Prinsjesdag. De eerste Prinsjesdag van het kabinet Jetten werd ontregeld door sabotage op het spoor. Farmers Defence Force die sluit niet uit dat boeren achter deze actie zitten. Later vandaag, of beter gezegd, ja, vandaag weten we niet of het duidelijk gaat worden, maar gisteren ondervond het verkeer op de snelwegen hinder van de brandende hooibalen waar ik het al even over had. Ja, maar NRC overschreef. Ik moest even kijken of ik hier de goede kranten wel had. Ja, die heb ik allemaal wel, alle vijf, maar of ik niet de verkeerde kranten bijpakte qua nieuws. Dit is toch de dag dat het kabinet zijn flutbeleid rondom stikstof presenteert. Al dus de uitspraak van Farmers Defence Force. Dan met de welvaart als inzet hoopt het kabinet nog steeds op een brede samenwerking. Kop trouw vanmorgen. Brede akkoorden zonder te kiezen voor links of rechts zijn volgens het minderheidskabinet de enige uitweg uit de politieke impasse. Via de koning kwam de oproep naar de oppositie om ook te bewegen. En de koning, ja, inderdaad, die uitspraak, die vraagt om Prinsjesdag om meer redelijkheid. Op Prinsjesdag vraagt hij om meer redelijkheid, was in de troonrede te horen. We zien op de voorkant van de Telegraaf ook de koninklijke familie zwaaiend naar alle mensen die hier kwamen kijken op Prinsjesdag in Den Haag. Het kabinet wacht een keiharde strijd, dus ook de kop daarbij natuurlijk van de Telegraaf. En als laatste vijfde ochtendkrant heb ik me hier in willekeurige volgorde overigens. Het AD, Utrechts Nieuwsblad, oproep tot samenwerking. Oppositie slijpt de messen. Want het kabinet D66, VVD en CDA heeft de plannen fors aangepast in de hoop op steun in de Kamer. Dan weet je dat ook een beetje waar de kranten mee komen op de voorkanten. Dit is de Middle of the Road in Utrecht is wakker. Nou, Sacramento, 12 voor 7.

0: lekker naar de jaren 70 terug. En dat doen we straks nog wel weer vaker in U Zet de Zwakker op Radio M Utrecht. 9 voor 7. Maar Magal halen we erbij, want die is erbij en die zit in de weerkamer. En gaat ons alles vertellen over een koele dag in vergelijking met gisteren, denk ik, Magal.
1: Ja, ja, ja. Ik had jou al een mailtje geschreven.
0: Zeker.
1: Maar dat is 7, 8 graden verschil met gisteren. Dus dat scheelt wel een jas.
0: Best wel, ja. Want gisteren was het heerlijk weer natuurlijk. Voor degenen die van de vrijheid konden genieten in de middag. Ja, het was gewoon warm gistermiddag. Heb je cijfers, indicaties hoe warm het in Midden-Nederland is geworden? Nou, vertel, ben benieuwd.
1: Een officiële zomerse dag, hè, en daarvan toch, spreken we als die temperatuur boven de 25 is gekomen. En dat kwam die gisteren, 25,3 in Cabauw en 25,7 in De Bilt. En dat op 15 september, nou komt het wel vaker voor, hoor, dat we even een vleugje zomerse lucht vanuit Frankrijk krijgen. Uh-huh. Nou, die hebben we gisteren gehad, maar in de loop van de namiddag en avond en nacht trok er vanuit het noordwesten een frontje over onze provincie met een klein beetje regen. Er is niet zo heel veel gevallen. En daarachter stroomt op dit moment met een west- tot noordwestelijke wind een stuk frissere lucht onze provincie binnen. Dus de temperaturen op dit moment begeven zich rond een graadje of 14, 15. Ik zie bewolking vooral in het oosten van de provincie wegtrekken. Uh-huh. Vanuit het westen komt straks lekker de zon weer tevoorschijn. Het blijft nog heel eventjes droog, maar in de loop van de ochtend en ook vanmiddag komt er vanuit het westen ook nog eens een storing dichterbij. Ja. En dat betekent toenemende bewolking en dat we ons op kunnen maken voor een paar regenbuien. Dus de jas waar ik net over sprak, dat moet een regenjas zijn.
0: Dat kan niet missen. Dat is wel zo handig natuurlijk, ja. Ik heb niet eens een regenjas, denk ik dan. Ik moet altijd even kijken of die jassen wel waterdicht zijn. Ja, ik heb een jackie. En ik heb wel een windjack schiemen te binnen. Dat zal dan wel waterdicht zijn, neem ik.
1: Ja, nou ja, wind is er vandaag niet zoveel. Nee. Zeker niet op dit moment.
0: Nee,
1: straks een matig windje uit de west- tot noordwestelijke richting. En vanmiddag dus temperaturen. Nou, rond een graadje of 18, 19. Dus onder de 20 graden. Ja. En dan mogen we echt wel tevreden zijn. Dus wat dat betreft echt een heel andere dag dan gisteren.
0: Ja.
1: Een beetje her. Herfstachtig hoort er ook natuurlijk bij, met vocht in de atmosfeer en minder hoge temperaturen. Maar ja, echt koud is het nog niet, hè? Want die 18, 19 graden, die staan ook in mijn klimaatboekje, hoor.
0: Met andere woorden, die winterjas, ik noem het maar windjas, maar dat is een dikke jas, die trek ik helemaal niet aan vandaag, dus in de middag.
1: Nee, dat hoeft nog echt niet, hoor. En ook de komende dagen nog niet.
0: Vertel.
1: En die temperatuur, die blijft een beetje zo rond die 18, 19, 20 graden steken. En er zitten wel wat verschilletjes in het weerbeeld. Het blijft wel wisselvallig, maar morgen hebben we duidelijk een bewolktere dag met vooral in de middag regen. En vrijdag is weer een drogere dag met meer ruimte voor de zon. En in het weekend is dat ook zo een beetje. Zaterdag de dag met de meeste buien en zondag weer een wat drogere dag. En temperaturen, die gaan misschien ietsjes oplopen en komen dan af en toe nog eens naar die 20 graden toe. Maar die 25 graden die we gisteren hebben gehaald, die zie ik voorlopig niet meer.
0: Dan gaat het goed. Onthouden we gewoon gisteren 25 graden in Midden-Nederland op de 15. Oké, dat weet wel wat. Hé, Margo, dankjewel voor nu. Volgende uur graag weer. Ook voor de mensen die er dan bijgekomen zijn. Want er zijn nog mensen die slapen op dit moment. Hè. Tot zometeen dan.
1: We doen het gewoon nog een keer. Ja.

0: Tracy en met hem gingen we terug naar de jaren 80. Meer muziek uit de 70s, de 80s, de 60s. Dus die zijn allemaal bij je zometeen in het volgende uur. En ik ga praten over jeugdzorginstelling De Grote Geerinhouten. Daar wordt onterecht of werd onterecht een aantal camera's opgehangen. Maar de inspectie heeft gezegd dat mag niet. We praten er zometeen over door.
1: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 7 uur. 7 uur, HM Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daarbij werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens weg over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Radio M Utrecht. Nieuws uit binnen- en buitenland hoor je steeds om het hele uur. En vanaf nu ook het nieuws uit de regio. Marjolein al druk aan de voorbereiding begonnen. Vanmorgen 5:45. Dus dan ben ik benieuwd waar jij je tanden in gaat zetten vandaag.
8: Ja, ook wij kijken terug op de sabotageacties op het spoor. Gisteren waren dus op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. Bij ons gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. De Utrechtse spoorbeheerder ProRail die wil extra geld van het kabinet. De 7 verdachten die zijn aangehouden na een boerenprotest langs de A2 bij Breukelen zijn gisteravond weer vrijgelaten. Want ze brachten de verkeersveiligheid in gevaar. Ze hadden daar hooibalen in brand gestoken. En ook meer over de Obstacle Run in het Maxima Park in Leidsche Rijn. Afgelopen zomer deden daar zo'n 2000 mensen aan mee. Daar ren je dan door het groen, door het water. Je klimt overal overheen.
0: Ja.
8: De schade daarvan is volgens het college niet noemenswaardig. Maar toch zijn er wel wat twijfels over volgend jaar. Dus ook dat zo om 19:30.
0: Oké, nou, dankjewel voor nu alvast. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat over één melding voor de A1. Daar hebben we het over. Apeldoorn richting Amsterdam. Deze kant op komend vanaf Kootwijk tot Hoevelaken. Doe je 10 minuten langer over je reis.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de mozzel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
11: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
11: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
14: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Goedemorgen, tweede uur van ons radioprogramma met nieuws, weer, verkeer, de actualiteit uit Midden-Nederland. Zo praat ik zometeen met verslaggever Dimitri van Touw over jeugdzorginstelling De Grote Geer in Houten. Die had camera's opgehangen, dat vonden ze veiliger. Uit onderzoeken van de inspectie, die het er niet mee eens is, blijkt dat daar iets moet gaan veranderen. De aanwezigheid van camera's is namelijk in strijd met de privacywetgeving. Zometeen hoor je er meer over. Robert-Jan Boy, onderweg naar Woerden om daar door te praten over het Westnijlvirus. Dat ook bij paarden kan voorkomen, sterker nog, dat is ook al gebeurd.
15: Ja, en dat weet men ook wel dat het bij paarden kan voorkomen. Alleen het komt steeds meer voor bij paarden. En voorlopig is dat nog niet voorbij. Ondanks het feit dat we de maand oktober al naderen. We weten het Westnijlvirus wordt overgebracht door muggen, via vogels. Ja, ook via mensen. Er zijn ook menselijke slachtoffers gevallen. Maar in ieder geval bij paarden schijnt het veel voor te komen. Dus we gaan op bezoek bij een dierenarts om te beginnen in de praktijk. Naar praktijkruimte en vervolgens gaan we naar een stal toe ergens in de buurt van Woerden.
0: Dat is goed om te horen.
15: Waar de paarden staan natuurlijk, dat begrijp je.
0: Dat lijkt me wel, ja. Tot zometeen dan vanuit Woerden na 19:30 in Utrecht is wakker. Robert-Jan, goede reis richting Woerden. Heel wat namen gaan voorbij komen. En het gaat ook over de oplossingen die je binnenkrijgt over de vraag van vandaag. Die vraag die ga ik straks herhalen om 19:30... waarmee je een rondleiding voor twee personen kunt winnen hier bij RTV Utrecht. Ik zeg goeiemorgen tegen Lise. Ik zeg tegen Karin ook goeiemorgen. René is erbij gekomen. Jaron, Halli, Bianca en Marian en Henny niet te vergeten. Ja, anders zijn er honderden namen bij wijze van spreken die ik kan voorlezen. Dat ga ik helemaal niet doen. Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel leuk om je naam te zien. Als je wakker bent, laat het even weten. Via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Nee.

0: Elvis uit 1962. Het is lang geleden, maar toch alweer heel leuk om te horen. Het is 7:13. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan praten over jeugdzorginstelling De Grote Geer in Houten. Men is op de vingers getikt door de inspectie, en dat komt omdat ze camera's hebben opgehangen. En dat mag niet. Dat kwam naar voren in een rapport dat de inspectie schreef over De Grote Geer in Houten. Dimitri van Tuyl, onze verslaggever, die is bij mij in de studio. Voor een uitgebreidere toelichting hierop natuurlijk, Dimitri. Goedemorgen. Wat is de reden dat de instelling die camera's wilde ophangen en dat ook heeft gedaan?
1: Nou ja, daar zijn eigenlijk twee grote redenen voor. Dat hebben ze al een jaar. Vorig jaar kwam de inspectie al langs, begin in januari 2025. Ja. Toen werd er al gezegd, jullie moeten die camera's weghalen. Toen heeft de Grote Geer gezegd, dat willen wij niet. Dat doen wij om twee redenen, namelijk om de veiligheid te kunnen waarborgen. Ze zeggen dat het een remmend effect heeft op impulsief gedrag van de jongeren die daar binnen zijn. Dat zijn er overigens 10 die daar wonen. En ze zeggen van, er zijn meer kleine jeugdzorginstanties die hiermee kampen. Alleen die durven eigenlijk niet tegen de inspectie in te gaan. En op het moment dat wij dat wel doen en we laten die camera's hangen, dan kunnen we een bodemprocedure starten. Oftewel, ze kunnen daarmee naar de rechtbank en dan kan de rechter oordelen, ja, of ze die camera's mogen laten hangen of niet.
0: Ja, en die hangen daar vanwege de veiligheid dan, zeg maar?
1: Ja, vanwege de veiligheid. Ja, ja, zij hebben die camera's vroeger niet gehad. En wat zij merkt is dat er dan structureel meer overlast is, meer conflicten. Nou ja, daar moet je dan aan denken. Dus inderdaad echt voor die veiligheid.
0: En gaan die camera's dan overal door die hele jeugdzorginstelling?
1: Nee, dat mag ook zeker niet. Als je echt strikt in de wet kijkt, dan mag het sowieso niet naar bijvoorbeeld slaapkamers, waar echt je eigen privéruimte zit. Ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld die camera's, het zijn er 6 binnencamera's hebben ze hangen. Ja, in de algemene ruimtes moet je denken aan de gedeelde keuken, aan de gang, dat soort plekken.
0: Ja, cameratoezicht mag dus niet, want het heeft te maken met de privacy.
1: Dat heeft te maken met de privacy, en dat is ook wat de inspectie zegt en waar zich op baseren ook. Hè. Ze zeggen bijvoorbeeld dat cameratoezicht een directe inbreuk heeft op het recht van privacy, de bewegingsvrijheid, ja, en het recht om ongezien dingen te kunnen doen. Dat is voornamelijk waar de inspectie zich op richt.
0: Maar wat zijn dan in detail dan, zeg maar, de dingen die niet door de beugel kunnen? Waarom hebben ze die camera's dan wel opgehangen?
1: Nou ja, zoals ik al zei, vroeger hebben ze geen camera's, hadden ze daar niet hangen. Mm-hmm. En ze zeiden dat het toen echt structureel meer overlast was.
0: Maar wat dan bijvoorbeeld?
1: Dan zou je aan dealen kunnen denken, wat vroeger wel eens gebeurde, of ongewenst gedrag, dat er toch een vrouw mee naar binnen kwam. Ongezien waarvan je niet weet wat er dan gebeurt op zo'n slaapkamer. Dat soort dingen kunnen dan allemaal gebeuren.
0: Ja. De inspectie tikt de zorginstelling dus op de vingers. Ja. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou, wat er nu gaat gebeuren is dat zij hebben de tijd gekregen tot 1 oktober om die camera's weg te halen. Mm-hmm. Wim Diepenveen, de eigenaar van De Grote Geer, die heeft mij ook laten weten dat ze dat dan wel gaan doen. Doe je dat namelijk niet, dan kan er iets van een dwangsom komen. Nou, dat betekent dan dat elke dag dat je die camera's daar hebt hangen, dat je daarvoor een boete moet gaan betalen aan de overheid. Ook kunnen ze ervoor kiezen om echt fysiek in te grijpen, dat ze daar binnenkomen en die camera's zelf weghalen. Nou, ze hebben die camera's, gaan ze verwijderen voor 1 oktober. En dan begin november volgt er dan een hoorzitting. Ja, en daarin wordt dan bepaald of die camera's wel of niet mogen blijven staan.
0: Ja, want ik neem aan dat De Grote Geer zoiets heeft van als tegenargument, wij hebben het echt nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dus vandaar ook even de gang via de rechter natuurlijk, om dit duidelijk te maken.
1: Ja, en dat is volgens hun dan ook de enige manier om dat te doen. Ook wat ik eerder al zei, dat er veel geluiden zijn van andere jeugdzorginstanties. Aha. Die eigenlijk ook met dit probleem kampen van wat mag nou wel en wat mag nou niet. Via ook wat ik eerder al zei, dat er veel geluiden zijn van andere jeugdzorginstanties. Aha. Die eigenlijk ook met dit probleem kampen van wat mag nou wel en wat mag nou niet. Via de rechtszaal, dat is volgens hun de enige manier om erachter te komen

0: en wat mag nou niet. Ja. Maar die zegt van, in mijn optiek is dit iets wat waarschijnlijk niet door de beugel kan en zou er echt een wetswijziging moeten komen.
1: Ja, ja.
0: Nou, en als dat inderdaad het gevolg is, dan moet de grote Geer gaan kijken wat ze na die hoorzitting gaan doen.
1: Dat is misschien een beetje gissen, maar zou dat kunnen betekenen als de wet moet worden gewijzigd, dat gaat best wel lang duren, kan ik me voorstellen, dat die camera's tot die tijd dan weg moeten?
0: Ja, dat lijkt me wel. Ja. Want ik denk dat je anders, als de rechter erover heeft geoordeeld en die zegt inderdaad, die camera's die moeten wegblijven.
1: Ja.
0: Ja, en als dat dan niet opgevolgd wordt, nou, dan komen we terug op het punt dat ik net maakte, dat er waarschijnlijk dwangsommen gaan komen.
1: Ja, nou, je hebt wat data even bepaald in het tijdspad wat nu gaat komen. Oktober moet er al wat meer duidelijkheid komen.
0: Ja, in oktober moeten die camera's weg en in november komt dan die hoorzitting.
1: Ja.
0: Wat wel een beetje, waar de grote Geer een beetje mee in de maag zit, is dat zij dus een maand pas nadat zij die camera's verwijderd hebben, dan pas te horen krijgen of dat wel of niet doorgaat. Ze hebben gevraagd of die hoorzitting naar voren kan, nog voor 1 oktober.
1: Ja.
0: Zodat ze misschien ook niet weg hoeven te halen. Maar dat gaat helaas niet lukken. En daar zijn ze wel een beetje betreurd over.
1: Goed, hou ons op de hoogte de komende tijd.
0: Zeker doen.
1: Dimitri, dank je.

0: Het is 7:54 intussen geworden. Marjolein bij mij in de studio zometeen uitgebreid, want dan horen we natuurlijk het regionieuws. Wat heb je sowieso in het nieuwsbulletin van 7:30?
1: Ik heb het over ProRail, want die wil extra geld voor de veiligheid van het spoor. En kan er volgend jaar weer een obstacle run worden gehouden in het Maxima Park? Ook dat zo.
0: We gaan het zo allemaal horen. Verkeersinformatie van de ANWB. Na 7:30 Robert-Jan Boy gaat doorpraten over het Westnijl-virus dat ook bij paarden voorkomt. En nu nog even de Jommeliek uit 1982.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ralf Acht, Radio M Utrecht, hoor je met het regionieuws toe, Marjolein. En dat begint met de spoorsabotage.
9: ProRail wil maatregelen voor de veiligheid op het spoor. De Utrechtse spoorbeheerder is geschrokken van de sabotageacties op het spoor. Gisteren ontstonden op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. In onze regio gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. Vannacht is extra bewaking ingezet. ProRail wil dat het kabinet meer geld uittrekt om het spoor dus veiliger te maken.
10: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. Op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden. En dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
9: Wie er achter die sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen. Volgens ProRail, er zijn weinig camerabeelden van, bewakingsbeelden. De politie is bezig met een onderzoek. De verdachten die gisteren zijn aangehouden bij een boerenprotest langs de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. 7 mensen werden ervan verdacht de verkeersveiligheid in gevaar te hebben gebracht, omdat ze hooibalen in brand hadden gestoken langs de snelweg. De verdachten komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Ze zijn tussen de 25 en 70 jaar. Op meer plekken in het land waren boerenprotesten vanwege de stikstofplannen van het kabinet. En vanwege de aanhouding van de actievoerders kwamen boze boeren gisteravond nog met trekkers naar het cellencomplex in Houten. De gemeente Utrecht noemt de schade aan het Maxima Park door een obstacle run niet noemenswaardig. In de gemeenteraad waren vragen over het meerdaagse evenement, waar in juli zo'n 2000 mensen aan meededen. Deelnemers renden door het groen, door water, klommen over oevers en obstakels. De natuurschade is volgens het college hersteld tijdens regulier onderhoud. Maar er zijn nog wel twijfels over volgend jaar. De organisatie wil dan maximaal 7000 mensen toestaan om mee te doen, en het college twijfelt of het park dat aan kan. En meer hierover kun je ook lezen op de app en onze website. Het weer, het is fris. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolkenzon en ook een paar buitjes.
8: Daar gaan we het met doen vandaag. Heel ander weerbeeld ontstaat er vandaag dan gisteren.
9: Ja, echt wel veel kouder ook, hè?
8: Kon jij nog gistermiddag een beetje genieten van het mooie weer?
9: Ik heb nog even op het terras gezeten. Ja.
8: Zie je wel. Niks gedronken natuurlijk. Gewoon
9: alleen maar cola.
8: Ja, heel goed.
9: Okay. Daar bleef ik bij.
8: Ja, nee, geloof je. ik heb watertje, dus maar goed. Heel ander weerbeeld, dus met 18, ja, 19 graden. Dat ja. Is het. Maar gisteren hebben we in het beeld dik 25 gehaald. Dus echt een zomerse dag. Mm-hmm. Hey, dank voor het nieuws en een klein beetje over het weer. Natuurlijk al gehoord vandaag meer over het weer van Mago om 7:50. In Utrecht is wakker, dat is ook Marjolein.
9: Dat zo.
8: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Een aantal files te melden voor onze regio of deze kant opkomend van Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken. 20 20 minuten extra reistijd. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Knoop het Oude Rijn. Even opletten, geen vertraging. De weg is ook weer vrij, want er was een ongeluk namelijk. En op de A27 van Breda naar Utrecht heb je vertraging tussen Knoop het Gorkum en Lexmond. Een minuut of 5.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
9: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
10: Nou, hoe leuk is dat? Ook langskomen in het ochtendprogramma Utrecht is wakker kan. Dit is wel een beetje een inkoppertje voor ons eigen programma tussen 6 en 9 uur 's morgens. Ja, want daar gaat de vraag over vandaag. Nou, eigenlijk heb ik het al een beetje verklapt en jullie weten het allemaal. Ochtendprogramma Utrecht is wakker. Is er elke werkdag van 6 tot 9, elke werkdag van 7 tot 10... of elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 6 en 8 uur. Met name voor degenen die dit programma vaak missen of helemaal nooit horen. Dat kan natuurlijk ook, door wat voor omstandigheden natuurlijk ook. Antwoord A, B of C, ik noem het nog eventjes. Elke werkdag van 6 tot 9 hoor je Utrecht is wakker... of elke werkdag van 7 tot 10... of elke vrijdag, zaterdag en zondag. En wel van 6 tot 8 uur. Het juiste antwoord geef je gewoon even door als je die rondleiding wil meemaken met nog iemand anders. Gezellig met z'n tweeën hier op bezoek komen. Studio@rtvutrecht.nl is het mailadres. Maar het mag ook.

0: uit 1975, Harpo. De enige hit voor hem, een zogenoemde One Day Fly. Nee, geen mug. One Day Fly. Dus een eendagsvlieg. Movie star hoorde je. We gaan het namelijk hebben over muggen. Want het West-Nijl-virus grijpt nog steeds om zich heen. Dat virus wordt overgebracht door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met onderliggend lijden. Er zijn inmiddels meerdere slachtoffers gevallen bij ons in Nederland. Ook bij ons in Midden-Nederland. En behalve bij vogels blijkt het virus ook veel voor te komen bij paarden. En dan weer voor verdere verspreiding kan daar voor kan dat als gevolg hebben. Ik moet het wel goed zeggen. Dierenartsen hebben het er druk mee, zal wel blijken. Want verslaggever Robert Jan Boy is in Woerden bij Oude Rijn Dierenartsen.
1: Ja, zeg maar rust. Paardenarts ook. Vivienne van Leeuwen, waar ik nu ben hier op de boerderij. Waar alles gebeurt. We zijn op weg eventjes naar haar paarden. Nou ja, dat is hier in de buurt, want ze zijn op het terrein. Ver kan dat niet zijn.
2: Nee, het is niet ver.
1: Aan de rand van Woerden. Ja, ik zie hier al behandelruimte nummer 1. Ja, een soort garageachtige...
2: Behandelruimte nummer 2 is verderop. Ja, hier kunnen mensen voornamelijk hun medicatie komen ophalen, mestonderzoek wegbrengen en kleine ingrepen doen we hier. Dus bijvoorbeeld hechtingen verwijderen of soms een tandheelkundige behandeling. Aha. En de wat grotere behandelingen vinden plaats in de behandelruimte 2.
1: Ja.
2: En dat gaat vooral om orthopedische repen, dus opereren van een hoef of het inspuiten van een gewricht, dat soort dingen.
1: Ja, als je zo aankomt, denk je van nou, het is gewoon een garage. Maar dan zie je de bordjes hangen, afhalen medicatie, koelkast, pakketten en wat staat daar? Ja, ook ophalen medicatie.
2: Ja,
1: daar,
2: ja.
1: De paarden zijn wat...
2: Dus we gaan voornamelijk naar de patiënten toe.
1: En
2: dus dan
1: helemaal
2: nemen we onze ambulance mee en dan behandelen de paard de stal, dus bij de mensen thuis. Dat is wat we het meeste doen.
1: Ja.
2: En dat kan van alles zijn, van ingrepen aan het gebit, tot het maken van röntgenfoto's, tot het verhelpen van de wond.
1: Tot en met het West-Nijl-virus.
0: Helaas, de verbinding viel al een paar keer weg. Dat was al tijdens mijn introductietekst. We proberen nog even de verbinding te herstellen met Robert-Jan, maar ik denk dat het toch wat problematischer wordt. En dat we nog even geduld moeten hebben om de verbinding te herstellen met Robert-Jan bij deze paardendierarts in Oude Rijn Dierartsen. De praktijk al daar, pardon. In Woerden. Even muziek dan, misschien tot die tijd dat we weer een goede verbinding hebben. Dit is Douwe Bob en Note to Self. I can

0: Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. Nou ja, gewoon vanaf het begin af aan weer horen hoe het gaat met het weer. In Midden-Nederland, want met Goos sprak ik een uur geleden ook al. En ja, de toelichting op wat ons vandaag gaat komen is ook mensen die het natuurlijk niet gehoord hebben. Maar gewoon goedemorgen.
1: Nou,
0: dus,
1: dan doen we het gewoon nog een keer.
0: Zeker, met een bak koffie erbij. Neem ik hier even een slokje.
1: Ja. Ja,
0: hey, het weer vandaag, een heel ander beeld dan gisteren. Even nog terug naar gisteren. De zomerse waarde van 25 is opgetekend in de beeld, toch?
1: Ja, 25,7. Dus we kunnen weer een zomerse dag bijplussen in deze septembermaand. En ik kan je nu al verklappen, er komt nog een warme periode aan, nadat we eerst even in de koelte terechtkomen vanaf vandaag tot en met zondag, maandag. Maar ook volgende week, eind volgende week, zit er weer een hele warme periode aan te komen. Dus het gaat een beetje op en neer, hè? Zo in deze eerste herfstmaand. Dan weer een vleugje zomer, zoals gisteren. En vandaag zitten we duidelijk een beetje in de herfst. Op dit moment is het nog heel rustig buiten, met een zwak tot matig windje uit een west- tot zuidwestelijke richting. Het is droog op de meeste plaatsen met wolkenvelden, zon. Starttemperatuur tussen de 12 en de 14 graden. Die zon die komt erbij, maar er komt vanuit het westen ook een storing dichterbij. En vanaf een uurtje of 9 denk ik dat we ook met een paar buien te maken gaan krijgen. Ze komen vanuit het westen. Op dit moment zit er eentje in de buurt van Rotterdam. Nou, of die het haalt, dat weet ik niet. Maar in de loop van de ochtend en ook vooral in het eerste deel van de middag kan er ook bij ons af en toe een stevige bui vallen.
0: Ja?
1: En de temperatuur voor die buien uit, ja, is een stuk lager dan gisteren. Het scheelt wel zo'n 7 tot 8 graden. In deze koele luchtsoort met een west- tot noordwestelijke wind wordt het niet warmer dan 18 of 19 graden.
0: Daar zullen we het mee moeten doen. We hadden het voorgaande uur over die jas die je aan moet doen, maar het voelt misschien ook een beetje gek om een dikke jas aan te trekken. Dat hoeft niet,
1: nou,
0: misschien.
1: Dikke jas hoeft niet, maar ik zou misschien een regenjas meenemen.
0: Ah, ja.
1: Hè, want we krijgen toch een paar buien, dus een regenjas. En ja, tussen die buien door, als de zon nog een beetje zijn best doet, is het een graadje of 18, 19. Nou, dat is nog niet echt de temperatuur waarbij je een dikke jas aan hoeft te doen vandaag.
0: Oké, dan weten we dat. Nou, vandaag is de dag dat we hier 18, 19 graden gaan halen. Zit er een schot in de zaak? Gaan we de hoogte in morgen, overmorgen? Of is het een beetje stabiliteit ten aanzien van de temperatuur?
1: Ja, eerst blijft die temperatuur zo rond een graadje of 18, 19, 20 graden schommelen tot en met het weekend en tot en met begin volgende week. En het weer wisselt elkaar een beetje af. Morgen is het namelijk zo dat we met bewolking te maken gaan krijgen. En vooral in de middag valt er af en toe wat regen bij temperaturen van 19 graden. Vrijdag is een min of meer droge dag met wolkenvelden en zon. En ja, zaterdag kan er dan weer een enkele bui vallen. En zondag is na nacht regen ook weer de zon die het prima doet. Dus
0: ja,
1: wat dat betreft, licht wisselvallig. Temperaturen 19 tot 20 graden. En dus in de tweede helft van volgende week opnieuw weer de warmte. Waarschijnlijk weer met een paar dagen van 24 of 25 graden. Eind volgende week.
0: Oké, nou, dan kunnen we ons weer een beetje in gedachten naartoe werken, zeg maar, en ons op verheugen. Maar ja, op zich is het ook niet heel slecht weer, hè, voor de tijd van het jaar, toch, mevrouw?
1: Nee, helemaal niet, helemaal niet, hè. We hebben nog steeds een gebrek aan regen, want wat er valt is allemaal niet genoeg. Temperaturen van 19 graden horen ook gewoon volgens mijn klimaatboekje zo te zijn. En dat af en toe die temperatuur nog even lekker omhoog gaat door aanvoer van Franse lucht, ja, dat is ook eigenlijk heel normaal.
0: Dus kunnen we afronden voor dit moment met de weerspreuk, zeg ik dan?
1: Ja, ik heb er weer één uit het christelijke weerboekje.
0: Oké. Okay.
1: En het is vandaag de dag van de heilige Ludmila. Ja. Nou, ik wist niet wie ze was, maar ze heeft ooit in Praag gewoond.
0: Ja.
1: Dus het is een Tsjechische prinses die vermoord is door haar schoonfamilie vanwege het geloof. Nou, daar komt hij dan.
0: Ja.
1: Ludmila, het vrome kind, blaast vaak een forse wind.
0: Dankjewel, maar gewoon tot zometeen weer. 10 voor 9, hoi. Gaan we weer terug om de verbinding te herstellen. Dat is allemaal gelukt met Robert-Jan Boy in Woerden. Hij is bij Oude Rijn Dierenarts om daar door te praten over het Westnijlvirus bij paarden.
2: Het is interessant om te zien, hoor. Hier het terrein van een paardenarts, Viviana van Leeuwen.
3: Ja.
2: Boerderij, daar zie je een soort open garage. Maar dan denk je van, hé, open garage.
3: Nee hoor, het is gewoon een wandelruimte.
2: Hangt een bordje ophalen medicijnen ook.
3: Ja, precies. Je kunt hier medicatie ophalen, van alles brengen.
2: Ja.
3: We behandelen je paarden hier. We hebben verschillende behandelruimtes. Maar het meeste rijden we wel uit. En dat is Ja, waar we het vandaag over hebben. We gaan naar de stallen toe.
2: En dat gebeurt volop, dat uitrijden. Met name als we het over weersnelvirus hebben.
3: Klopt, want die paarden die zijn over het algemeen hebben ze last van hun zenuwstelsel. Dus die staan niet meer zo stabiel op de benen. Dus die laten we vooral op de plek waar ze zijn. Tenzij het echt niet anders kan. Dus die paarden die waar nodig bezoeken wij op hun stal. Ja.
2: Ja, en er schijnt sprake te zijn van een front. Hoe zit dat?
3: Nou, wat we merkten is dat het virus deed ze voor het eerst voor in Schipluiden. Dus een beetje regio Rotterdam-Den Haag. En nu over de weken, dat is in begin augustus, is het voor het eerst daar bevestigd. En nu over de weken schuift dat op naar de provincie Utrecht. En we zien nu dat die lijn een beetje ligt ter hoogte van de stadjes Oudewater, Montfoort, Linschoten, Zegveld, die kant. En dat komt dus nu de westkant van Utrecht gaat het heen.
2: Dus dan krijg je paarden die besmet raken via muggen met het Westnijlvirus. Ja. En dat ontwikkelt zich zo verder. Die muggen vliegen verder, bij wijze van spreken.
3: Ja, of de vogels schuiven ze op. Ja. En muggen besmetten zich aan vogels. En vervolgens prikt een besmette mug een paard. En paarden zijn dan weer net wat gevoeliger dan mensen. Dus degene die ziek worden, daar zien we een groter aandeel van wat neurologische klachten ontwikkelt dan bij de mens. En het is dat front wat we nu dus zien opschuiven. Dus de paarden die eerst verschijnselen kregen, die zijn dan weer herstellende regio Rotterdam-Den Haag. En ook daar doen ze heus wel nieuwe gevallen voor. Ja. Maar we zien dus nu echt in delen van het land waar we het eerder nooit gezien hebben, daar begint het nu ook te komen. En dat gaat dus een langzame olievlek breidt als zich uit.
2: We zijn nu bij jouw paarden overigens. Drie, vier nog. En er komen er steeds meer bij. Kijk dan. Mooie bruine paarden. Ja, ze staan er fris bij voor de leek.
3: Ja.
2: Hoe zit het hier?
3: Nou, deze paarden... Die zijn niet besmet. Nou ja, trouwens, dat weet ik niet eens zeker. Ze kunnen prima gestoken zijn door een besmette mug. Maar ze zijn allemaal gevaccineerd. Dus bij mij hebben ze vooralsnog geen klachten. En ik verwacht dat ook eigenlijk niet. Want zo'n vaccin beschermt bij het paard heel goed. Bij paarden is er wel een vaccin. Voor mensen is dat er helaas nog niet. Wordt gemaakt. Er wordt aan gewerkt. Maar... wat je ziet is dat als de ziekte uiteindelijk wat langer in de omgeving is, en dus al jaren aanwezig is in de populatie, dan hebben zowel de vogels als de dieren en de mensen wat meer antistoffen. Dus nu zitten we in Nederland in een naïeve populatie, zoals dat heet. De vogels en de mensen hebben nog geen antistoffen. Dus alles is nieuw en de ziekte komt dus makkelijk voor. En als zometeen iedereen het wel een keer gezien heeft, dan gaat dat ook weer afzwakken, de hysterie.
2: Nou, we gaan zometeen naar een andere locatie toe. We gaan eigenlijk het front opzoeken, om dat zo te zeggen, bij paarden die... laat me zeggen, bezig zijn met het Westnijlsvirus.
3: Die zijn besmet geweest en zijn herstellende.
2: Meerdere vragen doen we dan inderdaad op, want er is kennelijk een vaccin. Nou, waarom is dat niet gegeven? Daar zit ook weer een verhaal aan.
3: Ja.
2: We stappen in de fartuur, neem ik aan.
3: Ja,
2: en die
3: even
2: niet te paard. Nee, hupsakee. Nee. Ja. Naar het front. Het is allemaal niet te geloven.
0: Tot zometeen dus, na 8 uur. In Utrecht is wakker, zul je er meer over horen. Het Westnijlvirus bij paarden. En ja, Utrecht is wakker. Met in het volgende uur praten wij over Tanno. Een nieuwe chimpansee, dat wil zeggen hij is 33, in Dierenpark Amersfoort. Hoe moet dat allemaal gaan? Je hoort er zometeen meer over.

0: met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jij Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien.
12: Radio M Utrecht. Dat was nieuws uit binnen- en buitenland. Ik heb zometeen verkeersinformatie voor Midden-Nederland. Maar eerst even het regionale nieuws, uiteraard ook voor Midden-Nederland. Marjolein Heijen.
13: Een jeugdzorginstelling in Houten is door de inspectie op de vingers getikt. Bij de Grote Geer wonen 10 jongvolwassenen en de instelling had in algemene ruimtes camera's opgehangen voor de veiligheid. Maar volgens de privacywet mag dat niet. ProRail wil geld van het kabinet om de veiligheid op het spoor te vergroten. De Utrechtse spoorbeheerder zegt dit na de sabotageacties van gisteren. Toen werden op tientallen plekken buizen op de rails gelegd. Bij ons gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. De organisatie van een obstacle run in het Maxima Park in Leidse Rijn wil het aantal deelnemers flink uitbreiden. Maar de gemeente Utrecht die heeft daar twijfels over. Ook dat zo meteen om 8:30.
12: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn in Amsterdam rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaak. En daar verlies je bijna een kwartier, nou zeker een kwartier, tot bijna 20 minuten reizen, lees ik nu. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht deze kant opkomend vertraagt het tussen Nieuwebrug en Harmelen zo'n 10 minuten extra reistijd. En de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en Knoopend Everdingen 5 minuten vertraging.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
10: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
12: Het West-Nijl-virus kan niet alleen bij vogels voorkomen, ook bij paarden weten we. We hebben al veel gehoord, want Robert-Jan Boy is onderweg met nu de dierenarts naar een wei, misschien ook wel, waar paarden staan. Maar Robert-Jan, het West-Nijl-virus bij paarden, ook naar, je hebt met vogels meegemaakt, hè? Dus we gaan er nu meer over horen in dit uur. Utrecht is wakker bij paarden dus.
18: Ja, inderdaad, want bij vogels, dat weten we, daar komt er... Vandien, hè, overgebracht door muggen, die ook weer gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. Ook daar neemt het aantal besmettingen toe. Inmiddels 4 doden gevallen, slachtoffers heeft het virus gemaakt. En nu paarden, het is een soort front, wat we net hebben gehoord. Een front, ja, Montfort richting Bodegraven, zeg maar, strekt zich dat uit. Als het om dat virus gaat. En ik rijd nu achter paardenarts Viviana van... Het busje waar ze alle apparatuur in heeft om te kijken hoe ze paarden gaat behandelen in de buurt van Aarlanderveen. Dus dat is midden in het paarden-West-Nijl-virusfront, laat maar zeggen. Ja. Dat klinkt allemaal serieus en dat is het zeker voor paarden ook. En ja, mensen kunnen ook besmet raken. Dus ja, het verhaal is dat West-Nijl-virus. Laten we dat... Allereerst even eens concluderen.
12: Precies. En een goede verbinding hebben we zometeen om 8:30. Er viel een paar woordjes weg. Maar we hebben het begrepen. Na 8:30 meer over het West-Nijl-virus bij paarden. Van Robert-Jan Boy. En de dierenarts niet te vergeten. Inmiddels 8:07. Ik ga die vraag voor de rondleiding straks om 8:30 nog een keer stellen. Het is een appeltje eitje als het gaat om dit radioprogramma en de vraag vandaag. Maar goed, prima. Hartstikke leuk om je dan te begroeten. Aard maakt vanmiddag de winnaar bekend. Ik loop echt een beetje vooruit op de feiten. Want voor die tijd ga ik nog praten over Tanno. Tanno is een chimpansee. Die is 33 en die is gisteren gearriveerd in Dierenpark Amersfoort. Uiteindelijk moet hij gaan zorgen voor... kleine chimpanseetjes. Maar hoe gaat dat? Hoe wordt die nou opgenomen in de groep? Daar gaan we zo meteen over doorpraten. En ik vind het leuk als je erbij bent. Filip laat het al weten. Suzanne is erbij gekomen. Via WhatsApp. En Erna laat het ook weten dat hij er is. En Johan is erbij gekomen. Nou, combi 1 zet ook zijn beste beetje voort. Of met de vrachtwagen, dat kan natuurlijk ook. WhatsApp met de studio van Radio M Utrecht. En het kan via de RTV Utrecht app. En fijne muziek hebben we natuurlijk ook in dit uur van Utrecht is wakker. Laten we 1980 eens even onder de loep leggen. Kijk, Bob Marley and the Wailers en Could You Be Loved. Goedemorgen.

0: the music van Sister Sledge. Op Radio M Utrecht was het even het jaar 1979. We gaan het hebben over gezinsuitbreiding. Dat gaat het uiteindelijk waarschijnlijk maar worden. In Dierenpark Amersfoort, in het apenverblijf. De dierentuin heeft namelijk sinds gistermiddag een nieuwe chimpansee erbij. Hij heet Tanno. Het moet ongetwijfeld heel erg spannend geweest zijn. Tanno, als hij zich als een vis in de vijver gaat voelen bij de andere apen, ja, dan komen er misschien wel kleine aapjes aan. Dat is mijn idee. Ik ga erover praten met Helene Post. Ze is gedragsbioloog voor de dierentuin. Helene, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het gegaan gisteren? Want gisterochtend of middag is Tanno aangekomen. Overigens, ja, is het geen klein aapje, hè? En ook al op leeftijd, zeg ik dan, hè?
1: Nou, op leeftijd, het is een volwassen man inderdaad. Maar ja, hij is niet oud. Hij is wel iets ouder dan onze groep. Maar hij is niet. Het is geen bejaarde man, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, maar wat is oud dan? Want volgens mij, ik dacht
1: hij
0: dat hij
1: 33.
0: 33, ja. Nou ja, dan ben je een flinke vent, dan kun je wat, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, en de rit is goed gegaan. Hij komt natuurlijk van dichtbij, want hij kwam uit Almere.
0: Ja, bij Stichting Aap vandaan, hè?
1: Bij Stichting Aap vandaan, ja, dat klopt. En het is natuurlijk altijd een beetje spannend, zo'n transport. Maar hij is eerst op mijn narcose gegaan. Kreeg hij nog een laatste gezondheidscheck of hij fit genoeg was om op reis te gaan. En dat was hij zeker. Dus het is een fitte, fysieke man.
0: En zat Tanno daar in de groep ook? Of was hij daar ook alleen?
1: Hij heeft in een groep gezeten, maar hij zat nu alleen.
0: Ja. En hij is bij jullie aangekomen in Amersfoort?
1: Hij is aangekomen, ja, klopt.
0: En vertel, hoe ging dat?
1: Wel goed. Ja? Ja, dat ging goed. Hij was wel een beetje, als wij zelf uit narcose komen, nog een beetje duf. Ja? Dus hij was eigenlijk heel relaxed, wat we toch niet echt hadden verwacht. Want hij heeft best wel lang bij Stichting Aap gezeten, iets van 15 jaar. En het is natuurlijk totaal nieuwe omgeving, maar hij ging eigenlijk gewoon heel relaxed liggen en was oké. En hij heeft de rest van de groep nog niet gezien. Dus dat is natuurlijk even afwachten en op dat moment ook nog niet gehoord. En dat is bij chimpansees ook wel echt van belang. Als ze zijn heel erg luidruchtig, zeg maar.
0: Ja, want het is het nieuwe verblijf natuurlijk, hè? Wat er al een tijdje is natuurlijk in Amersfoort. Maar goed, een nieuw verblijf.
1: Even afwachten en op dat moment ook nog niet gehoord. En dat is bij chimpansees ook wel echt van belang. Als ze zijn heel erg luidruchtig, zeg maar.
0: Ja, want het is het nieuwe verblijf natuurlijk, hè? Wat er al een tijdje is natuurlijk in Amersfoort. Maar goed, een nieuw verblijf met de mogelijkheid om Tanno, zeg maar, langzaam te integreren. Want hij zit

0: Wat is het dan over kerel? Ja, het is een sociale chimpansee. Het is een redelijk grote man.
1: Ja.
0: En ja, het is een fysiek sterke man. En hij is wel een mooie chimpansee om te zien, om het zo maar te zeggen, vind ik. Ja. Wat wil je er nog meer over weten?
1: Nou ja, waar beoordeelde jij dat over? Als gedragsbioloog, zeg maar. Want dan had ik geen gekkigheid van maken natuurlijk.
0: Nee, nou ja, het is wel van belang. Wij hebben natuurlijk een chimpanseegroep zitten die er al een tijd zit. Dus een familiegroep. Dus je wil wel een chimpansee introduceren die ook sociaal sterk is. Dus we weten van Tanno dat hij ook sociaal goed is. Dus hij kan, nou ja, zoals wij dat in mooi aapgedrag zien, hij kan heel sociaal, hij kan vlooien, hij kan spelen. Hij is heel, hij zoekt ook echt interactie met andere chimpansees.
1: Ja, ja.
0: En voor ons is het ook van belang dat hij zowel in zijn oude situatie kon hij een alfa zijn, dus hij kon de leider van de groep zijn, maar hij kan ook ondergeschikt zijn. En dat is heel fijn om te kunnen voegen in een groep.
1: Ja.
0: Dus dat is wat het spannend maakt in een chimpanseegroep, omdat er echt een hiërarchie is. En dat gooi je eigenlijk een beetje overhoop door er een nieuw individu in te gooien.
1: En de bestaande groep, Helene, zit daar ook een mannetje bij al?
0: Ja, er zitten twee mannen in. Eén een beetje een puberman en één onze volwassen man, onze alfa. En we hebben twee hele jonge mannetjes van.
1: Ja, ja, ja.
0: Die zijn nu nog twee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, hij zit, dat proces dat hij zeg maar nog alleen zit, hoe lang gaat dat in beslag nemen, denk je?
0: Nou, hij is nu eigenlijk nog aan het wennen. De dierverzorgers van Stichting Aap zijn ook mee. Dus we willen eerst dat hij zich op zijn gemak voelt. Dat hij gewoon eet en dat hij zijn verblijf, zijn nieuwe thuis leert kennen. En als hij dat kent, willen we hem eigenlijk zo snel mogelijk in de groep gaan introduceren. En dan zal dat stapsgewijs gaan. Dus het is niet zo dat ze handen schudden en dat de hele groep in één keer erbij zit.
1: Ja, ja, ja, precies.
0: Het gaat,
1: ja. Dat werkt anders.
0: Ja, dat werkt zeker anders, ja.
1: Maar wat hopen jullie met elkaar? Dat Tanno zich goed gaat begeven in de groep, maar ook dat hij zeg maar gaat kennis maken op een hele andere manier met de vrouwtjes, hè?
0: Ja, dat is ook de reden waarom die komt. Want hij is, om het zomaar te zeggen, genetisch interessant voor het stamboek. Een chimpansee is een zwaar bedreigde diersoort in het wild. En dat is de reden waarom wij een stamboek hebben in Europa van chimpansees. En hij is genetisch interessant en een paar dames van ons zijn genetisch interessant. En we hopen dat daar inderdaad jongen uitkomen.
1: Ja.
0: Want de mannen die er nu in zitten, die hebben wel al wat jongen. En dus er zitten kinderen van de mannen in. Maar er zitten dus ook van de man in, moet ik zeggen. Maar het zijn ook aanverwante dieren. Dus broers, maar niet allemaal.
1: Ja, ja.
0: Maar genetisch is het interessant om Tanno erbij te zetten. Ja.
1: De kans van slagen, dat hebben jullie bekeken, door allerlei factoren erbij te halen, moet aanwezig zijn dat Tanno zeg maar zich in de groep gaat begeven en wellicht ook met wat vrouwtjes aan de haal gaat.
0: Ja, mag dat hopen we inderdaad.
1: Of klinkt dat dan weer heel gek?
0: Aan de haal gaan, ja. Nou goed, dat klinkt een beetje negatief, maar we hopen inderdaad dat
1: ben je positief natuurlijk. Maar wat, heel kort nog even, als het dan misgaat, als het dan niet lukt, zeg maar. Als Tanno zich niet kan, zeg maar in de groep kan mengen, gaat hij dan terug?
0: Nou ja, het blijft een spannend proces.
1: Ja.
0: Dus dat is in het wild ook. Dus je ziet, als een chimpanseegroep naburige chimpanseegroepen tegen kan komen, kan het ook echt wel fysiek eraan toe gaan. Dus het blijft een spannend proces. We hebben daar echt tot in de details over nagedacht met de gedragsbioloog van Stichting Aap, maar ook van de stamboekadviseur bij. En we hebben een heel groot team. We hebben daar echt, nou ja, tot elk detail bewijzen van. Het is een logboek, hebben we erover nagedacht. Maar het kan inderdaad zo zijn dat hij niet past in de groep. En dan hopen we dat hij kan dan nog een tijdje bij ons alleen zitten. Want we hebben natuurlijk niet gelukkig de mogelijkheid om dat apart te kunnen houden.
1: Ja.
0: Maar een sociaal dier wil je het liefst niet zo lang mogelijk. Dan wil je liefst niet lang apart houden. Dus zo liefst zo snel mogelijk in een andere groep dan. En dan hopen we dat stamboek een ander plekje voor hem vindt.
1: Ja. Nou, heel leuk om gehoord te hebben. We kunnen Tanno ook gaan bekijken. Dat kan ook.
0: Nou, hij is nu nog niet zichtbaar voor publiek. Maar zodra hij wat meer gewend is, zal hij ook voor publiek zichtbaar zijn.
1: En ook met camera's misschien, dat je thuis kunt kijken? Of kan dat niet?
0: Nou, wij hebben wel camera's, maar dat is echt om ze in de gaten te houden. Ook
1: natuurlijk, ja.
0: Maar dat is niet voor publiek zichtbaar.
1: Oké, dus dan moet je echt voor naar de dierentuin zelf.
0: Ja, toch echt voor naar de dierentuin, ja.
1: Oké. Okay. Nee, dankjewel voor je toelichting. Heel veel succes met Tanno. En ik heb er nog een leuke vraag op Facebook over gezet. Dus daar kunnen mensen nog op reageren. Dat is tot nu toe al gebeurd, want ja, het is hartstikke interessant natuurlijk.
0: Nou,
1: om dit mee te maken. Helene Post, gedragsbioloog Dierenpark Amersfoort. Dankjewel en veel succes, hè.
0: Dankjewel.
1: Dag.

En je kunt dat doen. Reacties zijn altijd welkom in de RTV Utrecht app. Via WhatsApp kom je dan in de studio binnen. Ja, ik zag al heel veel leuke apenreacties, dus dat is wel leuk. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, 7 minuten voor 8:30 geworden.

0: Veldhuis en Kemper onlosmakelijk verbonden, die twee. Al heel lang trouwens, dit kwam uit 2003. En dat is op zich, vinden wij, helemaal niet zo bijzonder. Maar wel dat ze leuk samen zijn. Het is 4 minuten voor 8:30 geworden. Nog even terug naar de dierentuin. Marjolein, dierentuin, ben je er lang niet geweest? Of ben je er recentelijk nog geweest in een dierentuin? Voor mij is het heel lang geleden.
1: Mij is het wel lang geleden, maar ook weer dat ik best wel vaak ben geweest. Want toen mijn kinderen klein waren, had ik een jaar abonnement.
0: Oh ja.
1: In Amersfoort. Ja. En dan ging ik daar soms op een ochtend gewoon even een uurtje. Ja, als die kinderen dan niet te houden waren, ging ik even wandelen daar.
0: Zo'n uitlaatklep voor jou ook.
1: Ja, het ligt daar mooi. Je ziet nog wat leuke olifanten en andere dieren.
0: Ja, apen.
1: Dus ik vermaakte me daar wel. Ja, aapjes kijken, even naar de speeltuin. Ja, heel leuk.
0: Altijd een mooi uitje natuurlijk voor kinderen. Ja, voor mij is het heel lang geleden. Maar ja, misschien heeft het. Je hebt inmiddels ook volwassen dochters, zeg maar. Dus, dus het is ook dat je niet
1: wat
0: meer gaat
1: vaak
0: of zo.
1: Geweest. Ja, klopt inderdaad.
0: Ik moet ook even terug naar de kindertijd van mijn kinderen, zeg maar. Nou, dat is veel te lang geleden.
1: Ja?
0: Nou, niet te lang, maar ik bedoel het niet ten opzichte van dit, zeg maar. Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Dan komt het er niet van, of zo.
0: Dat,
1: en met wat kleinere kinderen, dan zoek je wat meer dat soort uitjes, denk ik.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die inderdaad de dierentuin, de apen, zie ik hier, leuk vinden. Mm. Maar ook kakatoes en van alles en nog wat. Ik kom dat tegen op Facebook, want daar staat die vraag. Wanneer ben je voor het laatst in de dierentuin geweest? Wat is je favoriete?
1: Ja.
0: Chimpansees worden ook heel veel genoemd, dus dat is echt leuk.
1: Ja, ik ben nog wel laatst, moet ik eerlijk zeggen, even naar de panda's in Renen.
0: In Renen, nou Hans, ja.
1: Ja.
0: Ja. Geweldig. Ja, wij gingen vroeger altijd, ik woonde in Amsterdam bij mijn ouders. Wij gingen de panda, we hebben ook een jarenabonnement gehad op Artis inderdaad, ja. Ja. Maar goed, terug naar Midden-Nederland en terug naar het regionieuws zometeen natuurlijk. Wat hebben we in het nieuws?
1: Ja, dan een jeugdzorginstelling in Houten. Want die heeft camera's weg moeten halen vanwege de privacy van de bewoners. En toch ook nog even over ProRail die het spoor extra in de gaten gaat houden.
2: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van horlogedieven die toesloegen in Zeist. Een man werd op klaarlichte dag op straat beroofd van zijn horloge. Een gezin uit Utrecht zit in zakkenas, want hun dure bakfiets is gestolen. De fiets kostte zo'n 5000 euro, geen kattenpis. We laten de dief zien. En in Woerden is een oudere dame op straat mishandeld. Ze fietste aan de verkeerde kant. Een man werd zo kwaad dat hij haar omver duwde. En ze brak daarbij haar schouder. Wie is die man? Dat is de vraag.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
9: Zei hij nou 200 euro?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Het nieuws van Radio M Utrecht begint met ProRail, want ProRail gaat het spoor beter in de gaten houden.
1: De komende tijd is er meer bewaking. Er zijn volgens de Utrechtse spoorbeheerder weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Toen ontstonden op 30 plekken storingen door stalen buizen die op de rails waren gelegd. Bij ons gebeurde dat bij Veenendaal, Overberg en Oudewater. ProRail is hiervan geschrokken en wil meer geld van het kabinet voor de veiligheid op het spoor. De komende tijd wordt dus extra bewaking ingezet. De politie en de AIVD onderzoeken de sabotageacties. Utrecht bekijkt of er volgend jaar weer een obstacle run in het Maxima Park kan worden gehouden. De organisatie wil het aantal deelnemers flink uitbreiden. Het college twijfelt of het park in Leidse Rijn dat aan kan. Afgelopen zomer deden zo'n 2000 mensen mee aan het meerdaagse evenement. Ze renden door het groen, door water, over oevers en obstakels. De natuurschade was volgens het college niet noemenswaardig en is hersteld tijdens regulier onderhoud. Maar de organisatie wil volgend jaar maximaal 7000 mensen toestaan. De verdachten die gisteren werden aangehouden bij een boerenprotest langs de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. De 7 mannen hadden hooibalen in brand gestoken met veel rook langs de snelweg tot gevolg. Ze komen uit de gemeente Stichtsevecht en zijn tussen de 25 en 70 jaar. Op meer plekken in het land waren gisteren boerenprotesten vanwege de stikstofplannen van het kabinet. En boze boeren kwamen gisteravond nog naar het cellencomplex in Houten vanwege de aanhouding van de actievoerders. Een jeugdzorginstelling in Houten is op de vingers getikt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege camera's in gemeenschappelijke ruimtes. Dit mag niet vanwege de privacy van de bewoners. Maar de instelling wil die camera's graag houden, vertelt verslaggever Dimitri van Tuil.
14: Ze zeggen dat het een remmend effect heeft op impulsief gedrag van de jongeren die daar binnen zijn. Dat zijn er overigens 10 die daar wonen. Ja, zij hebben die camera's vroeger niet gehad. En wat zij merkt is dat er dan structureel meer overlast is. Meer conflicten, nou ja, daar moet je dan aan denken. Dus inderdaad echt voor die veiligheid.
1: Die camera's hingen in de gang, woonkamer en keuken, maar zijn nu dus weg. Ik kom nog wel een hoorzitting over, kun je ook lezen op onze app en website. Dan het weer, het is fris vandaag. Maximaal 19 graden wordt het. Afwisselend wolkenzon en misschien ook wel een paar buien.
0: Dat was het nieuwsbulletin van 8:30. 9:30 weer, hè, natuurlijk.
1: Ja, over een uurtje weer.
0: Met nieuw nieuws erbij.
1: Dat
0: ook,
1: hoop ik wel, ja.
0: Denk ik wel. Nou, je gaat toch je best voor doen, heb ik.
1: Ja, dat altijd.
0: Okay, tot zometeen weer. Dankjewel, Marjolein. 8:55 dan. Verkeersinformatie van de ANWB. Kom je deze kant op de A1 vanuit Apeldoorn in Amsterdam, heb je vertraging tussen Stroe en Hoevelaken zo'n 10 minuten. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is al druk vanaf Gouda tot aan de Meren. Een kwartier extra reistijd heb je daarvoor nodig. Op de A27 van Breda naar Utrecht, vertraging tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond, ook een kwartier. En 5 minuten extra Almere, Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
20: Voordeelhaadjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
19: Voordeelhaadjes.nl. Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeelhaadjes.nl.
21: Radio 1. Deze week. Elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Oh, maar dat vinden we leuk als je langskomt. Moet je wel winnen. De vraag vandaag. Elke werkdag is dit radioprogramma Utrecht is wakker te beluisteren. Van hoe laat tot hoe laat? Nou ja, we willen het weten. Is dat van 6 tot 9? Of is het van 7 tot 10? Of wordt dit programma ook uitgezonden elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8? Ja, dat kan natuurlijk ook. Antwoord A, B of C. Utrecht is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9. Of elke werkdag, antwoord B, van 7 tot 10. Of elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 tot 8 uur. Ja, als je vast naar dit programma luistert en dat doe je nu, dan kan dat eigenlijk niet missen. We noemen het maar een inkoppertje. Studio@rtvutrecht.nl. Je maakt kans op die rondleiding voor 2 personen.
23: Utrecht is wakker.

0: Julien Clerc zong dit al 50 jaar geleden, Venise. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Verderop Margot Ribberink over het weer van vandaag. Een hele andere dag dan gisteren, die 25 graden. Kan ik alvast verklappen, gaan we helemaal niet halen. Maar wat dan wel? Je hoort er zo meteen meer over in Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy praat op locatie over het Westnijlvirus dat voorkomt bij paarden. Dus ja, dan moet je dat doen met een paardendierenarts om erover door te praten. Jullie hebben je verplaatst, Robert-Jan Boy, nu naar Aarlanderveen. Dat is net even buiten, dat is Zuid-Holland, dat is net even buiten de provincie, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad, Bob. En dat is niet voor niks, want ja, het West-Nijl-virus, het is natuurlijk al een tijdje in het nieuws. Bij mensen komt het voor, bij vogels volop. En dus ook nu bij paarden, met name hier in het gebied, wat het front genoemd wordt door paardenarts Viviane van Leeuwen. Aarlanderveen, net buiten de provincie inderdaad, in de buurt van Bodegraven richting noorden. Daar schijnt het West-Nijl-virus stevig huis te houden.
2: Ja,
1: we staan
2: klopt.
1: Nu in een stal waar particulieren hun paard neer kunnen stallen, zeg maar. Joy is ja. Een van de eigenaren van, hoe heet het paard eigenlijk?
2: Gibson.
1: Gibson.
2: Ja.
1: Die staat hier in zijn verblijf.
2: Ja.
1: Eet nu wat van hooi.
2: Ja.
1: Van het hooi, overdekt met een soort dekentje.
2: Ja, voor de vliegen.
1: Gibson heeft het te pakken, begrijp ik.
2: Ja, die is heel erg ziek geweest, inderdaad. Ja.
1: En hoe merkt je dat?
2: Hoe merkte ik dat? Het gekke is dat hij uit het land werd gehaald en eigenlijk nog niks aan de hand was. Anderhalf uur later was ik hier en hij kon niet meer lopen. Hij had geen idee waar hij zijn voeten neer moest zetten.
1: Ja, dat is een kenmerk kennelijk van het West-Nijl-virus.
2: Ja, en als je dan heel goed gaat kijken, dan doen ze eigenlijk ook heel raar met hun hoofd, met hun lip, met staande ogen ook heel vreemd. Ja. Dus die zoekende van, goh, hè, hoe moet ik leunen? Ga ik tegen de muur aanstaan of kan ik het zelf nog?
1: Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk wat heel erg opvalt.
1: We kunnen even kijken hoe het nu is. Misschien kunnen we een beetje hier de stal in. Oh, Gibson die tilt zijn hoofd op en kijkt toch met tamelijk frisse blik, kan ik dat zeggen, Viviane van Leeuwen?
3: Ja, hij gaat de goede kant op. Hij is echt aan het herstellen. We zijn nu 2,5 week verder na het begin van de infectie.
1: Ja.
3: We weten inmiddels zeker dat hij het heeft gehad. Er gaat best een testcyclus aan vooraf. Dus we zien de verschijnselen, dan nemen we wat bloed af. Dat gaat naar het laboratorium.
1: Wat zijn de verschijnselen?
3: De verschijnselen, meestal begint het aan het hoofd. Dus die paarden die laten meestal als eerste neus trillen zien. Lip wordt slap en ze krijgen een tik in het hoofd. Het lijkt een beetje alsof die paarden een soort mieren in hun neus of in hun hoofd hebben. Ze zijn continu geïrriteerd.
1: Ja.
3: Sommigen willen schuren, anderen die klapperen de hele tijd met hun hoofd. En we zien het eigenlijk van voor naar achter over dat paard heen trekken. Dus het begint vaak met het hoofd. Vervolgens zie je dat ze een veranderde gang krijgen. Dus ze zoeken naar waar ze hun voeten neer moeten zetten. Ze tillen hun benen misschien wat hoger op. Ze lijken soms wat stijf of wat kreupel te lopen. En dan gaat het over in spiertrillen op het lichaam. En uiteindelijk zakken ze door de achterhand of kunnen ze helemaal niet meer staan.
1: Dan kunnen ze overlijden.
3: En kunnen ze zeker overlijden, ja. Het is gevaarlijk als ze eenmaal. De verschijnselen die we nu noemen, dat zijn neurologische verschijnselen. En die komen voort uit een encefalitis. Dus een ontsteking van de hersenen.
1: Via muggen overgebracht.
3: Via muggen overgebracht, ja. En paarden zijn gevoeliger dan mensen. Dus ze lopen makkelijker het virus op. En hoewel maar ongeveer 1 op de 10 van de besmette paarden neurologische klachten krijgen, zijn van de paarden die neurologische klachten krijgen, ze wel echt serieus.
1: En het is front waar het net over had, het schuift dus op richting Utrecht.
3: Ja, en eigenlijk, we zijn nu in Aarlanderveen, waar het een maand geleden begon, als het ware. Nou, daar zijn de paarden weer herstellende. Maar we zien dus nu een tiental kilometers verderop. En dat is wel richting Woerden, Oudewater, die kant. Daar heerst het nu. En je ziet dat langzaam verder opschuiven. Ja, en op het moment, vandaag, gisteren, het is echt nog best wel warm. Dus die muggen die zijn er nog wel even.
1: Ja.
3: En dat maakt het dus echt een serieus risico de provincie in.
1: Ja. De paardenliefhebbers en eigenaren die maken zich wel zorgen. Stel
2: ik
1: me zo woord.
2: Nou, ik kan je vertellen dat de eerste dagen dat je ziet dat zo'n paard ziek is, echt killing zijn. Dat is echt zo zwaar.
1: Ja.
2: Je kan niks, je bent machteloos, je moet wachten. En elke verandering is eigenlijk heel klein.
1: Ja.
2: Dus dat zijn wel een van de spannendste dagen geweest.
1: Maar er is een vaccin.
3: Ja,
1: is het niet zaak om nu als we bliksem te gaan vaccineren?
3: Ja en nee. En de moeilijkheid zit hem daarin. Het mooiste was geweest als iedereen dat in de lente had gedaan. Maar toen was de animo nog niet zo groot. Het vaccin is best wel prijzig. Dus dat maakt ook dat mensen voor zichzelf een afweging maken. En dachten, zo'n vaart loopt het niet. Hè. We hebben het natuurlijk vorig jaar eventjes in Nederland gehad. Maar dat was een relatief kleine uitbraak. En vaccineren helpt. Dus door je paard te vaccineren, vanaf het moment van vaccineren zijn ze 4 of 5 weken later, een beetje afhankelijk van het vaccin wat je gebruikt, zijn ze goed beschermd. wordt. Ja. En dat betekent dat ze het virus nog kunnen oplopen, maar niet meer er ernstig ziek van worden.
1: Maar het is wel de moeite waard nog om te laten doen.
3: Ja, zeker.
1: En voor jaar überhaupt, omdat het maar heet.
3: Nee, we hebben op het moment wat beperkte vaccins beschikbaar. Dus hier in de regio gaat het nog goed. Wij hebben vaccins genoeg, maar het is niet voor het hele land genoeg. Dus in die zin wordt er een beetje aangehouden. Zit je in het risicogebied, vaccineer in hemelsnaam. Ja. En zorg ervoor dat je je paard beschermt. En voor de gebieden in het noorden, bijvoorbeeld ver in het zuiden, waar het nu echt nog ver weg is, nou, hou dan het voorjaar aan.
1: Kortom, de besmette muggen die zijn er nog volop. En dat wordt alleen maar erger via vogels, via paarden. Dus ook mensen moeten de zaak goed in de gaten houden. Je vindt tot slot een beetje dat het onderschat wordt allemaal nog. Hè?
3: Ja, het wordt onderschat. Wat wel een belangrijk iets is, paarden besmetten mensen niet en paarden besmetten elkaar niet. Dus het zijn de vogels die het virus bij zich dragen. De mug besmet zich aan de vogels en uiteindelijk draagt de mug het over naar paarden en mensen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat het onderling overgedragen wordt. Maar het is een serieus probleem en we zien het topje van de ijsberg. Ja.
1: Nou, het is geen vrolijk verhaal.
3: Nee.
1: Gelukkig gaat het wel beter met Gibson.
2: Ja, daar ben ik inderdaad heel blij mee.
1: Snel weer erop gaan zitten en rijden.
2: Nou, dat schuiven we nog een beetje vooruit, maar we gaan de goede kant op.
1: Bedankt en succes vandaag met de verdere bezoek aan de
3: ziekenpaarden. Ja, dankjewel.

gezend. Een paar weken geleden kreeg je nog een extra duwtje en dat legt hem geen windeieren. Als nationale nieuwe. We hebben nu een andere. En vrijdag maken we weer een andere ter ondersteuning nationale nieuwe bekend. Zo doen we dat hier bij Radio M Utrecht. Voor welke dieren ga jij naar de dierentuin? Sta je ook uren bij de apen te kijken? Ik vind het altijd hartstikke leuk. IJsberen vind ik ook leuk. Eigenlijk giraffen vind ik leuk. Ik vind neushoorns leuk. Ik vind alles leuk eigenlijk, ja. Of zijn het de tropische vissen of de pinguïns, ook dat kan. We zijn heel benieuwd naar je reactie. Ik heb natuurlijk voorgaand uur al gesproken over over dat dierenpark Amersfoort met die chimpansee. Dat we het over beestachtig nieuws hebben. Helaas ook over het Westnijlvirus bij paarden. Maar dit is het positieve nieuws eruit. Reacties zijn welkom op Facebook. En je kunt daar reageren, ook in de RTV Utrecht-app. Wat is het recentste wat je gezien hebt in de dierentuin? En waarvoor ga je daar naartoe? Hans zegt, ja, ik ga naar het grote aquarium. Dat is een van mijn favorieten. Jaap zegt, ja, het is alweer even een tijdje geleden dat ik de dierentuin heb bezocht. Maar als ik er dan ben, zijn de giraffen toch wel een hoogtepunt om te bezoeken. Geweldig. Gerda zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen voorkeur. Als er een jong dier is geboren, dan trekt dat natuurlijk altijd. Pinguïns vind ik wel grappig. Ik moet er altijd een beetje denken aan tot. André van Duin met dat liedje, ja natuurlijk, ja. Grappig. Leuke foto van die paar aapjes, die staan hier ook op Facebook. Bij Radio M Utrecht op de Facebookpagina bedoel ik. Jan-Pieter Venema heeft deze aapjes erop gezet. Makies volgens mij. Geen greenstartmakies, maar het zijn wel geinige abies, vind ik wel. En Duda zegt, ik vind ze allemaal leuk. Maar panda's en pasgeboren ook, ja, die zijn gewoon het allerleukste. Nou, leuke reacties, we praten er graag een beetje over door. Ook Connie vanmiddag in aan tafel tussen 12 en 2 hier bij Radio M Utrecht. En Aard doet dat ook, hè? Natuurlijk. Doorpraten over de dierentuin, waarom ook niet. Het is bij de beesten al vandaag bij Radio M Utrecht. En Aard maakt trouwens ook bekend wie dan de winnaar vandaag is van de rondleiding hier die we gaan geven. Voor twee personen. Elke dag een andere vraag. Nou, die vraag van vandaag ga ik niet meer herhalen. Heeft alles te maken met Utrecht is wakker, maar voor de liefhebber, straks komt hij nog een keer voorbij, hoor. En die rondleidingen die zijn trouwens op een doordeweekse dag. En voor twee personen. Dus vanmiddag bij Aard de winnaar voor deze dag. Even een kleine felicitatie. En zometeen het weer voor Midden-Nederland. Congrats.

0: gezellig. Cliff op Radio M Utrecht. Wat een feest. Een verjaardagsfeest. Ja, er zijn altijd mensen jarig. Dus zo'n plaatje komt altijd goed uit, denk ik dan. Maar goh, jij niet toevallig jarig vandaag? Nee, jij bent in maart jarig, weet ik nog.
1: Maart, ja.
0: Je moet nog geduld hebben. Ja. Tegen die tijd dat je jarig bent, op de dag zelf, ga ik je feliciteren.
1: Oh,
0: mits het een door de weekse dag is, denk ik dan nu.
1: Ik heb even geen idee voor volgend jaar.
0: Nou, we kunnen iedereen feliciteren met een mooie start van de dag, volgens mij. Tenzij niet overal het zonnetje schijnt in Midden-Nederland. Maar als ik naar buiten kijk in Utrecht, denk ik, nou, we gaan ervoor, hoor.
1: Ja hoor, op heel veel plaatsen schijnt de zon. Op heel veel plaatsen is het nu nog droog. Het is een graadje of 16, het is ook rustig. En als ik eventjes verder uitzoom, dan zie ik de eerste bui in het land al opkruipen. En er zit een flinke bui in de buurt van Ridderkerk, Barendrecht, Sliedrecht, Hardingsveld, Giessendam. En het komend uur kan dat met name de zuidwesthoek van onze provincie schampen. Dus de omgeving van Leerdam krijgt daarmee te maken. De rest van de provincie blijft nog even droog, maar ik zeg eventjes. Want verderop stroomopwaarts op de Noordzee. Daar zitten wat meer buien. Die ontwikkelen zich vandaag ook. Dus later vanochtend en vanmiddag. Een mix van wolkenvelden en zon, maar ook een paar buien. En het kunnen op sommige plaatsen ook even stevige plensbuien zijn. Kleine kans op onweer ook bij ons. Ja, en het grote verschil met gisteren is natuurlijk de temperatuur. Gisteren een zomerse dag van 25 graden. En vandaag is het 18, 19 graden. Duidelijk een stukje frisser.
0: Precies. Even een tipje van de sluier voor morgen. Dan wordt het weer feest. 25 graden in Midden-Nederland.
1: Je kan het wel vragen natuurlijk. Nee, morgen zelf de temperaturen. 18, 19 graden. Ik denk dat het morgen een bewolkte dag gaat zijn. Met vooral in de loop van de middag en avond regen, maar ook droge periode.
0: Oké. Nou, dan weten we dat alvast. Maar gewoon dankjewel vanmiddag aan tafel bij Connie. Dan ben je er weer, hè?
1: Zeker.
0: Ik spreek je morgenochtend in Utrecht is wakker. Oi, oi.
1: Ja.
0: Ja hoor, en bij de koffie bij Pieter om 10 uur. En voor die tijd eerst een uur lang het Nederlandse lied. Dat viert hoogtij altijd naar Radio M Utrecht. In de hits uit Holland bij Edwin.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met een Bouwgarant aannemer.
8: Dit is Eemland 1.
9: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
10: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
9: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
11: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
9: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien.
12: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.

0: Goedemorgen en welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 16 september. Zoals gewoonlijk brengen wij nieuws en achtergronden bij het nieuws uit het Eemland en omstreken. En wat hebben wij vandaag op het programma? We gaan het hebben over Wereld Alzheimerdag. We hebben natuurlijk het weer met Klaas Bijker. Het West-Nijl-virus bij vogels is een probleem voor mens en dier. En de TreeTech-campagne gaat van start in Baarn. En wat dat is, dat horen we natuurlijk straks.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En dat nummer was eigenlijk origineel geschreven door Gloria Estefan. En ook bedoeld eigenlijk door om door haarzelf te worden gezongen. Dat werd Jennifer Lopez en die had daar een enorm succes mee. We gaan verder. Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie en de impact daarvan op mensen die ermee leven en hun naasten. Het thema van dit jaar is Ik blijf meedoen. De boodschap is duidelijk. Mensen met dementie horen erbij en kunnen met de juiste ondersteuning en begrip actief blijven deelnemen aan de samenleving. In onze regio wordt daar volop aandacht aan besteed en daarover praten we vanochtend met Arlianne Kuipers. Welkom in de studio.
1: Dankjewel, Elina.
0: Om maar eens even te beginnen met de Wereld Alzheimerdag. Waarom blijft het belangrijk om aandacht te vragen voor dementie, terwijl steeds meer mensen ermee te maken krijgen?
1: Nou, juist daarom. Hè, er komen steeds meer mensen met dementie. En iedereen zal in zijn omgeving ook steeds meer iemand tegenkomen die dementie heeft. En voor de mensen met dementie is het belangrijk dat ze ook zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat ze mee kunnen doen, dat ze actief kunnen blijven. En daarbij hebben ze dus ook vaak wat ondersteuning nodig. Misschien maar heel weinig, maar toch wel van mensen om zich heen. En dat zijn wij dus eigenlijk allemaal. En daarom is het belangrijk dat we daar aandacht voor hebben.
0: Absoluut. En even voor de duidelijkheid, wat is nou precies het verschil tussen dementie en Alzheimer?
1: Dementie, dat is een verzamelnaam van 50 hersenziektes bijna, waarbij de hersenen aangetast worden. En een van de grootste ziekten die daaronder zit, is de ziekte van Alzheimer. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je nog veel meer andere vormen van dementie. Een vasculaire dementie, je hebt de Lewy body dementie. En zo zijn er dus nog vele andere en ook zelfs mengvormen.
0: Oké, dus het is nog eigenlijk veel, veel groter dan dat wij misschien doorhebben.
1: Ja, 70% van de mensen met dementie hebben de ziekte van Alzheimer.
0: Oké.
1: En het is ook wel misschien goed om te zeggen, het is een ziekte die erin sluipt soms, maar steeds verder doorgaat.
0: Ja, want het thema is ik blijf meedoen. Maar wanneer merk je dat iemand met dementie niet meer vanzelfsprekend mee kan doen in de samenleving?
1: Ja, op een gegeven moment zijn er situaties waar je denkt van hey, gaat het wel helemaal goed met iemand? Dat noemen we de niet-pluisfase. En dan kan iemand wat vergeetachtig zijn. Maar dat kunnen we allemaal. Maar dan gaan in het dagelijkse leven gaan de dingen niet meer goed of niet meer vanzelfsprekend. En dan zie je steeds, als er inderdaad sprake dan van dementie zou zijn, zie je dat steeds lastiger wordt dingen uit te voeren of te overzien, te plannen, actief te blijven. En dan, dan wordt geadviseerd om wel naar de huisarts te gaan, te laten onderzoeken. En bij het onderzoek kan dus uitslag komen dat iemand dementie heeft of de ziekte van Alzheimer of een andere ziekte.
0: Ja, en dan de weg hè, naar die diagnose toe. Welke rol speelt de omgeving daarin? Wat kun je doen als je daar een vermoeden van hebt bij iemand die je lief hebt?
1: Het bespreekbaar maken en zeggen van is het niet goed om eens een keer naar de huisarts te gaan? Om te kijken van gaat het wel goed met hem? Want er kunnen ook andere oorzaken onderliggen. Maar om in ieder geval contact op te nemen met de huisarts.
0: Ja, want is er niet bij de, ik noem het dan even de patiënt zelf, vaak heel veel weerstand of ontkenning?
1: Ja, niet iedereen die heeft natuurlijk het zelf door of ontkent het.
0: Ja, of je wil het niet weten voor jezelf.
1: Of je wil het niet weten, ja. En iedereen is wel vergeetachtig en dat klopt ook. Maar als er echt dingen dus in het dagelijks leven niet meer goed gaan, mensen zich wat, zelfs vergeten om te eten. Of dan zijn het nu toch wel aanwijzingen om te zeggen, er is waarschijnlijk iets meer aan de hand. Of iets anders aan de hand. En je kan ook naar het Alzheimer Café gaan om informatie te krijgen als familie.
0: Daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja.
0: Welke misverstanden over dementie kom je nou regelmatig tegen?
1: Mensen denken van iemand heeft de diagnose dementie of de ziekte van Alzheimer en kan niks meer. En dat is echt niet waar. Het is wat ik al zei, het is een ziekte die er langzaam insluipt en ook best wel mensen nog lang kunnen functioneren.
0: Ik denk dat ik nog een misverstand heb. Ja. Klopt het ook dat de algemene opvatting is dat dementie iets voor oudere mensen is, terwijl er ook echt hele jonge mensen hiermee te maken krijgen?
1: Ja, dat klopt. Maar het is wel zo dat met name ouderen dementie, het risico op dementie veel groter is.
0: Dat is uiteraard waar.
1: Ja, er zijn mensen van 30, 40 jaar die ook al een diagnose krijgen van dementie. Maar hoe ouder je wordt, hoe groter de kans. Als vrouw zijnde, je hebt 1 op 3 kans dat je dementie krijgt. En zeker als je dus als je een hoge leeftijd bereikt.
0: Oké, ik zet dat vooruitzicht nog heel even aan de kant. Je had het net over Alzheimer Café. Baarnsoest is dat. Kun je uitleggen wat dat precies is en wat dat betekent?
1: Ja, het Alzheimer Café wordt 1 keer per maand in de Leuning gehouden op de maandagmiddag. De 3e maandagmiddag van de maand. En dat is een bijeenkomst waar iedereen welkom is. Mensen met dementie, mensen, de mantelzorgers, professionals, belangstellenden. En het is een bijeenkomst waar we altijd een thema behandelen en daarvoor een gastspreker uitnodigen of 2 gastsprekers. En die dan informatie geeft over het onderwerp wat we gekozen hebben. Maar wat daarnaast ook heel fijn en ook heel goed is dat je daar dus contact hebt met, lotgenoten.
0: Ja, want waarom is het zo waardevol om die ervaringen met elkaar te delen?
1: Omdat je dan soms ook zal merken van, ik sta er dus niet alleen voor. Het is niet wat, je kan dus dingen delen die je meemaakt en waarvan je denkt van, oh, hoe moet ik daar nou mee verder?
0: Ja, en wat voor vragen leverde dan het meest onder de bezoekers? Misschien is dit normaal?
1: Is dat mensen met dementie die ieder proces gaat anders, zou ik maar zeggen. Maar je ziet ook wel dat het gedrag kan veranderen. En dat kan best ook wel moeilijk zijn.
0: Ja, mensen kunnen ook echt bozig zijn.
1: Mensen kunnen boos zijn. Ja. Mensen kunnen ook aardig worden. Het kan alle twee. Maar dat, ja, dat is natuurlijk wel van, hoe ga ik daar nou mee om? En ook, hoe ga ik dan mee om als mensen toch anders zien en dingen willen blijven doen die misschien wat lastiger worden?
0: Ja, en wat kan een bezoek aan het Alzheimer Café dan betekenen voor iemand die bijvoorbeeld net een diagnose heeft gekregen?
1: Informatie, met name ook informatie krijgen van, wat betekent het nu precies? En hoe moet ik naar de toekomst kijken? Ja. Want dat is denk ik
0: perspectief.
1: Ook heel belangrijk om ook al te kijken van, stel als ik slechter zou worden, wat is dan, wat zijn dan
0: dingen, alternatieven?
1: Alternatieven en ook dingen die ik misschien nu wel moet regelen.
0: Oké, okay. Straks praten we verder. Nu gaan we eerst even naar de muziek. Je hoort AH met Take On Me.

0: Ja, AHA met Take On Me. Het is eigenlijk een plaat die in eerste instantie eigenlijk helemaal geen succes was. Dus daarom, die werd in 1984 voor het eerst in een andere versie uitgebracht. En in 1985 werd besloten om het nummer opnieuw uit te brengen. Anders gemixt. En toen was het wel een succes. Dus dat is natuurlijk wel even grappig om te weten. Welkom terug bij 101 Actueel. Waar we aan het praten waren met Arlianne Kuipers over Wereld Alzheimerdag. En we hadden het net over het Alzheimer's Café. In Baarn, Baarnswoest, de locatie in de Leuning. En op Wereld Alzheimerdag zelf is toevallig Jeroen Meder van Dagbeleving Willemshoeve te gast. Waarom is dit initiatief zo interessant?
1: Nou, Jeroen Meder die is al heeft een droom ook gehad om mensen met dementie een goede locatie te geven waar ze dus activiteiten kunnen doen. En hij heeft ook als doel eigenlijk om het welzijn en het meedoen van mensen met dementie centraal te zetten. En, en dat doet hij dus nu met de Willemshoeve. En dat is een dagbeleving.
0: Ja.
1: Heeft hij dat ook genoemd. En daar komen dus mensen vanuit thuis 's morgens naartoe. En ze drinken met elkaar koffie. En daarna is er mogelijkheden. Er wordt gekeken van wat zou iemand nou fijn vinden om te doen? Wat geeft hem nou plezier aan een activiteit? En dat ze zich ook daar gelukkig bij voelen en zinvol.
0: Ja.
1: Ingaan op het welzijn dat iemand ertoe doet.
0: Ertoe doet, onderdeel kan uitmaken van de maatschappij op de eigen manier.
1: Ja, ja. Ja. Helemaal passend dus ook bij dat thema, ik blijf meedoen.
0: Ja, en dat is dus een dagbeleving. Dagbeleving Willemshoeve.
1: Ja.
0: Dus daar kunnen mensen dan, die daar zijn aangemeld, iedere dag.
1: Vijf dagen per week.
0: En het Alzheimer Café is dan natuurlijk vooral een ontmoetings- en informatieplek.
1: Ja.
0: Wat voor activiteiten dragen dan volgens u het meest bij aan het gevoel van eigenwaarde en betekenis?
1: Ik denk dat het is voor iedereen anders. Voor iedereen kan. Hè, er is iemand daar bij de dagbeleving die daar hout bewerkt. Dat heeft hij altijd heel graag gedaan. En hij krijgt daar weer opnieuw de mogelijkheid om daar een stuk hout heel mooi te bewerken. Ik ben er geweest ook.
0: Hè,
1: ter voorbereiding van mensen die gaan meehelpen in de tuin. Of de dagbeleving Willemshoeve zit ook bij de Herenboeren. In Soest. Mm. En op de vrijdag gaan mensen ook helpen met de oogst. Maar als iemand dat leuk vindt, hè, als dat past bij iemand. En zo zijn er alle. Of meehelpen met de maaltijd te bereiden. En zo kijken ze dus van wat past dan. En, ja.
0: En waar liggen de interesses van de persoon zelf? Ja, ja, precies. Ja, we hadden net even tijdens muziek een kort gesprekje. Je wilde eigenlijk nog wat activiteiten aanhalen die je graag wilde benoemen. Dus ik geef je daar nu even de ruimte voor.
1: Nou, in Baarn is ook Dement Talent. En dat, ik weet niet of jullie daar wel zelf van gehoord hebben. Maar Dement Talent die helpt mensen, onder andere met beginnende dementie, om te kijken, is er zinvol vrijwilligerswerk voor jullie te vinden?
0: Ja.
1: Dus die koppelen dat. Hè. Die hebben dus contact met mensen met dementie. Maar ook met plekken waar mensen dan als vrijwilliger weer wat kunnen doen. Dus dat kan zijn in een winkel.
0: Ja,
1: het kan
0: ik hoor ook wel eens de kledingbank. Of wat dan ook. Ja.
1: Voorlezen. Hè. Voorlezen oma, zou ik maar zeggen. Oh, ja. Of opa. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat is heel zinvol. En verder zijn er. In Baarn is er ook gestart met.

0: Ja, en voetbalherinneringen.
1: Oh?
0: Bij de voetbalvereniging SV Baren.
1: Ja?
0: En dat is elke eerste vrijdag van de maand, van 2 tot 4. En daar komen mensen bij elkaar en die halen voetbalherinneringen op. En je kan je voorstellen dat dat gewoon een hele leuke en activiteit is.
1: Ja, absoluut.
0: We hebben hier
1: tijdens het WK hebben wij hier iedere woensdag herinneringen op zitten halen. Dus ik kan me daar wel bij voorstellen.
0: Nou, ja. En daarnaast in Soest is een zingcirkel gestart bij de Pals.
1: Ja.
0: Bij Herman van Veen. En dat is trouwens ook op maandag 21 september. Die zijn om de week op de maandagmiddag kan je daar gaan zingen. Onder leiding ook van iemand die voor opgeleid is. En ook dat geeft natuurlijk heel veel betekenis. Ik doe er weer toe. Ik heb een leuke activiteit en ik doe mee.
1: Ja.
0: En verder zijn er dus natuurlijk gewoon heel veel andere activiteiten. Bij de Leuning, bij de SWOS in Soest. Om actief te blijven.
1: Ja.
0: Wat ik eigenlijk ook nog wel wil noemen is dat vanuit Alzheimer Nederland of samen dementievriendelijk zijn, cursussen worden gegeven, online ook, van hoe kan ik nou iemand ondersteunen die ik gewoon op straat tegenkom en denk van hé, kan ik u even helpen? Maar ook voor winkeliers.
1: Ik heb ook zo'n test gedaan bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dat je ook, hoe herken je het?
0: Ja.
1: En dat soort zaken, dat kun je allemaal doen.
0: Online goed training heet dat.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, ik vind het super mooi. We kunnen hier nog heel lang over praten, maar helaas laat de tijd ons dat niet toe. Dus Arlianne Kuipers, hartelijk dank voor je komst en toelichting. Nog even de informatie. Wereld Alzheimerdag vindt plaats op maandag 21 september. Die middag is er ook een speciale bijeenkomst van Alzheimer Café Baarn Soest in het welzijnscentrum De Leuning aan de Oranjestraat 8 in Baarn. Gastspreker is Jeroen Meder van dagbeleving Willemshoeven in Soest. En het thema van de middag sluit aan bij Wereld Alzheimerdag. Ik blijf meedoen. De bijeenkomst duurt van 2 tot 3:30 en de zaal is open vanaf 2:30.

0: Shanna Spiro met het nummer Great Expectation. En normaal hebben we natuurlijk het weer met Klaas Bijker. Maar Klaas is er helemaal niet vandaag. Dus dan moeten we het even zelf gaan doen. En dat is voor mij even nieuw. Want ik doe normaal geen nieuws. Of geen weer. Dus ik heb hier het weerbericht voor jullie. En dat is op de eerste uren is het op veel plaatsen nog droog met wat zon. En vanmiddag zijn er fikse buien die van west naar oost over ons land trekken. Lokaal met onweer. En de temperatuur ligt rond 17 graden vlak aan zee tot 19 graden in het binnenland. En er waait een matige westelijke wind. Donderdag is het eerst droog met ruimte voor zon. En in de middag raakt het bewolkt en volgen vooral in het westen periode met regen. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. En vrijdag verloopt dan gelukkig weer overwegend zeg ik, droog.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leus.

0: Zoveel te doen van Toontje Lager uit 1983. En ja, zoveel te doen. Zo moest ik dus zomaar opeens het weer doen. Dat ben ik toch helemaal niet gewend. Daar hebben wij toch altijd Klaas Bijker voor. Nou, vandaag even niet. Dus zoveel te doen. En er is nog zoveel meer te doen. Want in vogelopvang Soest, onderdeel van Dierenzorg Eemland, worden meerdere vogels verdacht van besmetting met het Westnijlvirus. Hoe zich deze ziekte verspreidt en hoe dat allemaal gaat en om welke vogels het gaat, dat heeft collega Arjan Klaver voor ons uitgezocht. En die vroeg aan Daphne van Dongen van de vogelopvang Soest of we ons niet een beetje zorgen moeten gaan maken.
1: Ja, ik weet niet of we ons een beetje zorgen moeten gaan maken, maar er zijn wel ontwikkelingen aan de gang die nieuw zijn, ja.
2: Welke ontwikkelingen doen zich voor bij opvang Soest?
1: Wat wij veel zien momenteel zijn kauwen die slecht binnenkomen. En dan slecht in de vorm van al langer ziek, al langer uitgeteerd. Dus helemaal geen vlees meer op de bordjes, zeg maar. Hangende vleugels. Sommigen zijn nog wel een beetje alert, maar niet meer bij machten om echt nog goed te kunnen reageren op als ze iets zien. En we zien eigenlijk dat alles binnen 24 uur, als we in die staat binnenkomen, sterft.
2: Ja, maar in die staat binnenkomen, dus met andere woorden, ik kom een kou tegen, die ligt eigenlijk op sterven. Moet ik dan jullie bellen of hoe gaat het in de regel?
1: Ja, het is heel fijn als we ze hier binnenkrijgen. Wij werken samen met het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht. En daar kun je de dieren naartoe insturen. Nou hebben we er zoveel binnengekregen dat daar een klein beetje een stop op zit. Maar je kan wel in ieder geval de locatie doorgeven waar de vogel gevonden is. Want dat houden zij allemaal heel nauw bij. Dus zij weten wel exact nu waar de meeste besmettingsbronnen zijn.
2: Ja, hoeveel vogels hebben jullie op dit moment waar het vermoeden bestaat dat ze besmet zijn?
1: Nou, ze zijn natuurlijk maar kort, want ze komen hier in slechte staat binnen. En eigenlijk de volgende ochtend vind ik ze bijna allemaal dood. Dus ze zijn hier maar kort binnen. Momenteel zitten er denk ik 2. En zodra die overlijden, dan gaan ze ook weg voor onderzoek.
2: Ja, ze vertonen dus neurologische klachten zoals stuiptrekkingen en instabiliteit. En dan is het snel gedaan natuurlijk met het vogeltje.
1: Nou ja, stuiptrekkingen zie ik eigenlijk niet. Het is meer dat ze gewoon een beetje zachtjes vertrekken. Ja. Dus ze zijn zo uitgehongerd en uitgemergeld dat ze eigenlijk gewoon op een gegeven moment het een beetje opgeven, zeg maar.
2: Ja, nou, oké. Er komt een ekster en een kraai of een kou binnen. En als er vermoeden bestaat dat ze besmet zijn, om welk protocol gaat het dan? Welk protocol is dan vastgesteld? Ik neem aan dat er een protocol is.
1: Ja, dit is natuurlijk allemaal onder de vogels vrij nieuw. Kijk, onder paarden wordt hier al veel langer voor gewaarschuwd. Onder de vogels is dat nu eigenlijk voor het eerst dat we er echt sterfte in zien. Het is niet een virus, dus je kunt niet zoals met vogelgriep een heel mooi protocol aanhouden qua hygiëne. Mm-hmm. De dieren worden gestoken door een mug en die mug is besmet en daar worden ze ziek van. Ja. Dus de dieren worden ook niet onderling ziek van elkaar.
2: Oké, dus er is ook geen quarantaine, om maar even iets te noemen.
1: Nee, helaas.
2: Oh joh, en goed, er is geen behandelplan. Elke vogel die wordt dus anders behandeld, of niet?
1: Ja, het enige wat je kan doen is zo'n vogel zoveel mogelijk ondersteunen. Dus hem warm zetten, hem voeren en hopen dat je hem doorheen zou slepen.
2: Ja.
1: Maar meer kan je er is niet iets van een actief medicijn nog wat je. Kijk, een paard kan je vaccineren en dan is je ervoor beschermd. Maar bij vogels is dat nog niet aan de orde.
2: Ja. Nu gaat zo'n vogel dood. Wat doen jullie met het kadaver?
1: Dat gaat hier in de vriezer. Of ze gaan in dit geval natuurlijk worden de vogels ingestuurd voor onderzoek. Ja. En als ze niet nodig zijn voor het onderzoek, dan gaan ze in de vriezer. En dat wordt opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf.
2: Oké, en dat onderzoek, waar vindt dat plaats? In Utrecht?
1: In Utrecht, ja, ja. Klopt.
2: En welk onderdeel is dat?
1: Het Dutch Wildlife Health Center.
2: Oké, nu zitten we in Midden-Nederland, hè? Zijn hier ook de meeste besmettingen of zijn er ook provincies waar de besmettingen nog hoger zijn?
1: Ik weet dat onder de paarden de besmetting vrij hoog is rond Utrecht richting Rotterdam. In die strook. Ik zou op het moment zelf niet weten waar de meeste vogelbesmettingen zijn.
2: Ja. Dat zo'n paard, als die besmet is, dat zijn dezelfde symptomen als een ekster of een kraai? Of zijn dat ook andere symptomen?
1: Ja, het is vrij divers en het is ook heel genuanceerd. Dus je moet het ook echt kunnen zien. Sommige verschijnselen bij het paard zijn heel duidelijk en die zijn inderdaad neurologisch. En daar zijn ook al dieren aan overleden. Maar het kan ook veel milder zijn, waardoor eigenaren het niet altijd gelijk herkennen.
2: Ja, oké. Dus het is eigenlijk een heel wonderlijk virus, een heel wonderlijke ziektepatroon eigenlijk.
1: Ja, het is natuurlijk per diersoort misschien wel iets specifiek. En het vervelende is natuurlijk gewoon dat het een mug is die het overbrengt. Dus alles wat gestoken kan worden, dat kan gewoon ziek worden. Ja. En dan lijkt het er nu op alsof de ene diersoort daar anders op reageert dan de andere.
2: Ja, neemt het nou toe?
1: Ja, hier zien wij wel meer gevallen binnenkomen de afgelopen weken. Begon met 1-2 en na 3-4-5 denk je, hé, wat is hier aan de hand? En bij de tiende denk je, dit is echt iets aan de hand wat onderzoek nodig heeft, ja.
2: Ja, nooit eerder meegemaakt, hè, dit?
1: Nee, zeker niet.
2: Nou, ik ben al mee begonnen met die vraag, maar moeten we ons zorgen maken?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk inmiddels ook al wel wat mensen besmet. Dat is gelukkig allemaal nog wel mondjesmaat. Dus ja, ik ben geen expert op mensenziektegebied. Ik zou niet weten of we daar onze zorgen om moeten maken. Maar het is wel iets in ieder geval waar gelukkig de onderzoekers wel bovenop zitten momenteel. Okay.
2: Nou goed, je hebt het in ieder geval druk bij vogelopvang Soest als onderdeel van Dierenzorg Eemland. We hoeven nog ons niet echt heel erg zorgen te maken, maar het zit op het randje. Mag ik jou danken, Daphne Verdongen?
1: Ja hoor, fijne dag.
0: Nou, je hoorde een reportage van Arjan Klaver met een gezellige beestenboel in de achtergrond. Wij gaan verder met En Vogue. Yeah, yeah.

0: What a Man van En Vogue. Een nummer dat eigenlijk is geschreven door Dave Crawford. En oorspronkelijk werd opgenomen voor het Vault label van Stax Records. Door de Amerikaanse soulzangeres Linda Lindell. En haar versie bereikte in 1968 de 50e plaats in de Amerikaanse Billboard R&B hitlijst. Het nummer werd in 1993 gesampled en opnieuw geïnterpreteerd als What a Man. Door trio Salt-N-Pepa in samenwerking met dus En Vogue. En deze versie werd een commercieel succes en bereikte de top 10 in Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nou, een succes dus. Vanaf vrijdag 18 september gaat de Europese Tree Tag campagne van start. Een initiatief dat zichtbaar maakt hoeveel bomen eigenlijk bijdragen aan onze leefomgeving. En ook Baarn doet mee aan deze campagne. En wat het precies inhoudt bespreken we met boomexpert Mark Rotteveel. Mark, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is de Tree Tag campagne precies?
1: De Tree Tag campagne, daarmee willen wij op één dag in heel Europa eigenlijk één grote bewustwordingscampagne organiseren over de waarde van bomen. Bomen die staan in onze stedelijke omgeving. Veel bomen zijn ook zelfs particulier eigendom. Maar alle bomen dragen bij aan een fijne stad en een fijne plek om te leven. Alleen mensen die kennen die waarde nog te weinig, vinden wij. En daarom organiseren wij een grote bewustwordingscampagne.
0: Ja, dat is op Europese schaal. Is dan wat nu in Baarn gaat gebeuren hetzelfde als overal?
1: Ja, we hebben eigenlijk in heel Europa gaan we exact hetzelfde doen op dezelfde dag. Op één dag worden meer dan 1250 bomen voorzien van een poster die heel simpel vertelt wat die specifieke boom nou doet in zijn straat of in de wijk. En Baarn is een van de gemeentes waar wij die actie ook grootschalig openen.
0: Ja, en wat staat er dan? Je zegt wat voor waarde, wat kan ik nou verwachten op zo'n tree tag?
1: Nou, enerzijds staat er wat informatie over de boom zelf. Welke soort is het? Hoe groot is die? Hoeveel vierkante meter aan blaadjes heeft die? Ook iets wat veel mensen eigenlijk niet echt goed kunnen inschatten. En daarnaast staat erop wat die boom nou specifiek doet aan productie van zuurstof, aan het afvangen van regenwater, maar ook bijvoorbeeld aan het opslaan van koolstof. En hoeveel autokilometers is dat dan wat er in die boom is opgeslagen?
0: Ah, en waarom is het zo belangrijk dan om de waarde van die bomen op deze manier zichtbaar te maken voor inwoners?
1: Nou, bomen die zijn ontzettend belangrijk, wat ik al zei, voor het stedelijk klimaat en voor een fijne leefomgeving. Ze koelen, ze leveren al meer dan 20 diensten. Het punt is alleen dat mensen dat niet direct zien bij het zien van een boom. En daardoor is de overweging om een boom te kappen is vaak veel eenvoudiger dan bijvoorbeeld het weghalen van een parkeerplaats. Een parkeerplaats heeft zichtbaar waarde, daar kan je auto parkeren. En een boom heeft dat niet zo zichtbaar. En dat willen we veel bekender maken. Het is ook niet voor niks dat in de Europese wetgeving is opgenomen bijvoorbeeld dat het aantal bomen en het boomkroonoppervlak moet groeien in steden om onze steden leefbaar te houden.
0: Mm-hmm. Want veel mensen zien bomen vooral als groen in de straat of in een park. Maar wat missen we dan volgens jou als we alleen maar zo op die manier naar bomen kijken?
1: Nou, er wordt in onze maatschappij natuurlijk heel veel afgewogen. Ook zeker als het gaat om de openbare ruimte. Van nou, wat levert het meeste op? En bij een parkeerplaats of een weg of een riool, dan is dat ook financieel inzichtelijk. En dan weten we dat heel concreet te maken. Alleen bij bomen is dat nog te weinig tastbaar en te weinig concreet. Pas als het echt concreet is, dan wordt het ook goed meegenomen in de afweging of dat een boom wel of niet behouden moet blijven.
0: En hoe wordt die afweging gemaakt?
1: Nou, dan op het moment dat jij weet dat een boom meer dan 20 diensten levert en bijvoorbeeld bijdraagt aan het afvangen van regenwater en je daardoor misschien riolen niet hoeft te vergroten, wat ook heel veel kosten met zich meebrengt,
0: ja,
1: dan kan het dus heel effectief zijn, ook uiteindelijk zelfs financieel effectief zijn om bomen te behouden. En zeker grote bomen, daar wordt die al meer dan 80 jaar in de straat staan of 50 jaar in de straat staan, daar wordt niet genoeg het belang van ingezien en de waarde van ingezien wat die boom voor ons doet.
0: Oké, nou zijn er in Baarn 6 bomen geselecteerd, begreep ik.
1: Klopt. Ja.
0: Op basis van welke criteria zijn deze bomen gekozen?
1: Nou, we hebben gekeken naar bomen die op een zichtbare plaats staan. Dat als men er langs loopt, dat ze ook die posters zien hangen aan die boom. Het is echt een campagne, dus we willen echt overal die posters laten zien van nou, dit doet die boom. Dus het is op publieke plaatsen en vaak zijn het ook wel wat grotere bomen die we hebben gekozen, omdat die ook heel veel bijdragen. Maar in Baarn zitten ook wat kleinere bomen bij, zoals een populier van 50 centimeter bijvoorbeeld.
0: En zijn het dan vooral oude bomen of?
1: Nou, dat wisselt tussen, denk ik, bomen van een jaar of 40 tot wel bomen van een jaar of 80.
0: Oké, okay, en wat is de meest verrassende keuze daarin?
1: Nou, er staat een hele mooie plataan. Die heeft een stamdiameter van meer dan 110 centimeter, staat er. Ja, en die plataan die levert alleen al, die plataan die staat voor het gemeentehuis. Daar gaan we ook een bordje bij plaatsen. Die levert voor 146 dagen aan zuurstof voor iemand om te ademen.
0: Oh.
1: En die vangt meer dan 64.000 liter water af.
0: Zo, dat is niet meer.
1: En dat is superveel. Maar ja, dat zie je niet op het moment dat je langs die boom loopt.
0: Nee.
1: Dat willen we dus wat meer inzichtelijk maken voor de mensen die daar voorbij lopen.
0: Nou, en wat hoop je dan dat inwoners denken of doen wanneer ze zo'n tree tag bij een boom zien hangen?
1: Nou, enerzijds dat ze hem lezen, maar dat ze gewoon dat er een klein beetje besef begint te ontstaan van ja, die boom die staat daar niet alleen om te staan voor het mooie en omdat wij bomen mooi vinden en fijn vinden. Maar die boom, dat is echt een belangrijk element in onze straat om onze steden leefbaar te houden.
0: Ja.
1: Dus we moeten veel meer bomen behouden. Of ik ga zelf een boom planten in mijn tuin. Of nou, op die manier.
0: Gewoon bewustwording. Denk je ook echt dat dit soort campagnes kunnen bijdragen aan meer waardering voor groen in de openbare ruimte?
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Omdat het zo concreet inzichtelijk gemaakt wordt. Wat we ook gaan doen namelijk is dat we voor elke boom, die in Nederland doen we met 270 bomen mee. Voor elke boom gaan we ook een bericht sturen naar lokale media waar we vertellen wat die specifieke boom doet. En ik hoop dat mensen dan denken, oh joh, die boom daar op het dorpsplein of in die straat. Ik dacht eigenlijk, dat is gewoon een vervelende boom die zijn blad laat vallen. Of noem maar op, hij staat in de weg.
0: Dat is wel heel ondergewaardeerd. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Er wordt ook een fietstocht georganiseerd langs verschillende bomen. Wat kunnen deelnemers daarvan verwachten?
1: Nou, we gaan dus langs de verschillende bomen fietsen. Met ook de verschillende initiatiefnemers van lokale natuurverenigingen bijvoorbeeld. Die gaan mee. En dan gaan we op dat moment gaan we aan die bomen ook die posters bevestigen. We
0: starten bij het gemeentehuis. Dat wordt tijdens die fietstocht gedaan?
1: Ja. Ja.
0: Okay.
1: En we starten bij het gemeentehuis met een officieel openingsmomentje waar we een bordje met een tree tag bij die plataan onthullen.
0: Dus dat is het officiële startmoment?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Wat als je één boodschap aan de luisteraars mee wilt geven over bomen, welke zou dat dan zijn?
1: De belangrijkste boodschap is denk ik behoud zoveel mogelijk bomen die je al hebt staan. Dat is van enorme waarde. Gaat alleen maar belangrijker worden. Denk aan afgelopen zomer met de hitte. En onderschat niet wat die doet aan bijvoorbeeld verkoeling.
0: Ja, de hittestress wegnemen.
1: Ja, hittestress wegnemen en gewoon een fijne plek. Zag je deze zomer wel. Iedereen die zie je onder bomen of in de schaduw van bomen zitten. Omdat het gewoon te heet was.
0: Ja.
1: Dus waardeer bomen zoals ze zijn en probeer er ook op die manier mee om te gaan. En ik vind eigenlijk altijd, wie zijn wij om een boom die ergens al 80 of 100 jaar staat, om te beslissen dat die boom even aan de kant moet voor een straatje of voor een gebouwtje.
0: Ja, precies. Even wat meer bewust zijn van wat doet die boom nou eigenlijk voor ons.
1: Precies, ja.
0: Ja. Ja. Nou, Mark, bedankt voor je toelichting op de Tree Tag campagne. De Europese Tree Tag campagne start dus op vrijdag 18 september. In Baan krijgen 6 bijzondere bomen een eigen Tree Tag. En kunnen inwoners zelf ontdekken wat deze bomen bijdragen aan natuur, klimaat en leefbaarheid. En daarnaast vertrekt die middag ook om 3:00 een fietstocht langs verschillende bomen vanaf het gemeentehuis van Baan. Dankjewel.
1: Geen dank.

Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen met Baggy Trousers van Madness aan deze Eemland 1 actueel van 16 september. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met Na het Nieuws, het Muziekmuseum met Geert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Het is nieuw, maar het geurt als vanouds. Douwe Egberts Roodmerk Koffie. Nu ook vacuümverpakt. Kant en klaar gemalen voor uw snelfilter. Nieuw Roodmerk Vacuüm. Van Douwe Egberts.
5: This program is human made.
3: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
6: Het Muziekmuseum.
7: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 38. En dat is de week waarin op 14 september 1983 zangeres Amy Winehouse wordt geboren. Legendarische zangeres, zeker. Ze overlijdt op 23 juli 2011 in haar huis in Londen. Ze is maar 27 jaar geworden. En de muziek die we nu hoorden is van Elvis Presley. Op 16 september 1963 is de laatste draaidag van Viva Las Vegas. In deze bioscoopfilm speelt Elvis Presley de rol van Lucky Jackson. En Margaret is zijn vriendin in de film Rusty Martin. De twee kunnen het ook privé goed met elkaar vinden. Het gerucht gaat dat zij een verhouding hebben. Tot zijn dood in 1977 zijn Elvis Presley en Anne Margaret bevriend geweest. Viva Las Vegas gaat op 20 april 1964 in première. En vanaf 17 juni dat jaar is de film in heel Amerika te zien. Er komt geen soundtrack-album, maar slechts een single en een EP met 4 nummers erop. Pas in 2010 verschijnt er een CD met alle liedjes uit de film. Wij luisterden naar If You Think I Don't Need You van de originele EP uit 1964. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ja, ze bestaan niet meer. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen. 1 zelfs helemaal bovenaan. En over top 40'en gesproken, we hebben er dadelijk eentje uit week 38. Het jaar zeg ik nog niks over. Ja, nou wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Treintje Oosterhuis, Nederlandse zangeres. En Frans Bauer wordt geboren datzelfde jaar, Nederlandse zanger. Op nummer 1 staat een nummer van een band uit Den Haag. Het is hun 19e hit en het liedje begint de volgende tekst. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Nou, dat kan niet missen, toch? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje 92. Dat is zo'n overgangsperiode tussen de LP's en de CD's. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. En op deze plaat wordt hij begeleid door de band The Stray Gators. En dadelijk ook nog muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards die in 1984 werd gehouden. Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is uit 1949. Allemachtig. We gaan nu naar zondag 23 augustus 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: luisterde naar de stem van Damaso Perez Prado. Hij is geboren op 11 december 1916 op Cuba. In 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen en nooit zet hij meer een voet op Cubaanse bodem. Met zijn Latin Orkest staat Perez Prado in 1955 maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitlijsten in de Verenigde Staten met Cherry Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later komt ook het nummer Patricia op de eerste plaats in de Verenigde Staten. Wij luisterden naar Mambo No. 5 uit 1949. We kennen het nummer misschien het beste van de Duitse zanger Lou Bega. Hij gebruikte een sample voor zijn nummer A Little Bit of Mambo in 1999. Damaso Perez Prado overlijdt in Mexico-stad op 14 september 1989. De King of Mambo is 72 jaar geworden. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. In de Verenigde Staten wordt op 16 september 1963 She Loves You van de Beatles op Swan Records uitgebracht. De single wordt geen hit in de Verenigde Staten. Pas in januari 1964 is Amerika rijp voor de Beatles als I Want to Hold Your Hand op Capitol Records verschijnt. Het wordt de eerste nummer 1 hit van de Beatles in de Verenigde Staten. Swan Records brengt She Loves You opnieuw op single uit. En op 25 januari 1964 komt het alsnog de Billboard Hot 100 binnen. En staat vanaf 21 maart dat jaar 2 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar I Want to Hold Your Hand. Wat werd opgenomen op zondag 23 augustus 1964 in de Hollywood Bowl. Het verscheen niet op het album The Beatles at the Hollywood Bowl in 1977. Maar pas op de cd die in 2016 werd uitgegeven. Daar stonden dus wat extra tracks op. Zometeen langspeelplaat van de week. Het is een LP, cd uit 1992. Het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 13.
0: En daar staat het themanummer van de film The Poseidon Adventure.

Nummer 13 in de tipparade, week 38, 19 nog wat. Het liedje The Morning After van Maureen McGovern. Het is het themanummer van de film The Poseidon Adventure. Een rampenfilm over de ondergang van een groot passagiersschip. In de film wordt het lied gezongen door het personage Nanny, dat gespeeld werd door McGovern. Het is het themanummer van de film The Poseidon Adventure. Een rampenfilm over de ondergang van een groot passagiersschip. In de film wordt het lied gezongen door het personage Nanny.

0: Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het 21ste studioalbum van een Canadese singer-songwriter. Zijn naam is Neil Young. De plaat wordt uitgebracht in november 1992. De LP heet Harvest Moon. Het is de opvolger van Wretched Glory uit 1990. Dat was een behoorlijk stevig album. Neil Young had last van zijn gehoor gekregen en wilde daarom een rustige plaat. Op de LP staan songs gespeeld met een akoestische gitaar, piano, mondharmonica en banjo. Om een warm geluid te krijgen werd analoge opnameapparatuur gebruikt in plaats van digitale. De liedjes zijn grotendeels geïnspireerd door relaties van hem. Sommige nummers op deze plaat begon hij al met schrijven begin jaren 70. Harvest Moon is een ode aan een duurzame relatie. In 2021 schreef Young op zijn website dat de titelsong Harvest Moon over zijn huwelijk met Peggy Morton gaat. Hij was met haar getrouwd tussen 78 en 2014. Ze overleed in 2019. Neil zei over haar: "Ze heeft me twee prachtige kinderen gegeven en heeft meegeholpen bij de opvoeding van mijn eerste kind. Ze was een danseres en zweefde rond als ze gelukkig was." Hij nam de plaat op eind september 91 in de studio gevestigd in een schuur op zijn ranch in Woodside in Californië. De groep muzikanten die hem begeleiden vormen de band The Stray Gators. Ook Linda Ronstadt en James Taylor zingen mee op deze plaat. Jack Nietzsche arrangeerde de strijkerssectie van 18 man voor het nummer Such a Woman. Harvest Young van Neil Young uit 1992 is een tijdloos album waarop Neil Young de harde rock tijdelijk inruilt voor akoestische country rock, en het is een van zijn meest intieme platen. En daarom is het deze week...
1: de langspeelplaat van de...

0: Eerste nummer wat we beluisteren van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We luisterden naar Dreaming Man. En die vrouw die we mee hoorden zingen is Astrid Young, de halfzus van Neil. Muziekvrienden, dan hebben wij nu één oude top 40. Eentje uit week 38. Ja, jaar ga ik nog even lekker niks over zeggen. Komen we vanzelf wel achter als we al die liedjes weer horen. Dan gaan we dat alweer een beetje herkennen. Dan komen we er vanzelf achter welk jaar het is. Ik heb de lijst voor mijn neus op papier. Eens even kijken. 6 nieuwelingen. 6 Nederlandstalige liedjes. Dat is niet veel, maar ook niet weinig. Dat is een beetje gemiddeld, denk ik wel. 4 Duitsstalige liedjes, dat is uitzonderlijk veel. Verder muziek uit België, Verenigde Staten, Nederland, Engeland, Schotland, Italië, Griekenland, Duitsland en Frankrijk.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: En het eerste Nederlandstalige plaatje staat onderaan de lijst.

Peter Koelewijn. Hij schreef het liedje. En hij vertelde erbij dat het autobiografisch is. Dus dat betekent dat hij het allemaal zelf heeft meegemaakt. Angelina Stappen 40 stond 12 weken in de top 40.

39 in deze top 40. De eerste nummer 1 hit voor Gary Glitter in Engeland. I'm the leader of the gang. Tussen haakjes, I am. Ja, het is een dubieus personage, maar goed. Ja. Het stond wel in die top 40 natuurlijk. Hij werd later veroordeeld voor kinderporno en zit volgens mij nog steeds in het gevangen en verdient helemaal niets aan de muziek als wij het draaien.

is een vierde hit in Nederland. Het liedje heet Dance of Love. Dan nu een uitzonderlijk lang nummer. Gebeurt er niet zo vaak dat liedjes van bijna 8,5 minuut op een 45 toeren plaatje verschenen. Maar deze wel. Het had te maken met de Veronica Top 100 alle tijden, waarin dit nummer terecht kwam en uiteindelijk verscheen het op single. Het is van Alice Cooper en het heet Hello of Flies.

typisch Ria Valk, zo'n liedje. Moeder, ik ben zo bang, geschreven in de tijd door Peter Koelewijn. Ja, ze werd bekend in 1961 met het liedje Hou je echt nog van mij, Rockabilly. Ria Valk dus. Dan op nummer 35, een heel bijzonder nummer. Tweede gedeelte gaan we hem helemaal beluisteren.

Een liedje wat we nooit meer terug horen. Van die Undisputed Truth. Het heet Law of Land. Staat op nummer 35. Oorspronkelijk geschreven door Norman Whitfield. En die andere gast toch? Nee, alleen Norman Whitfield. Dat was de ene. Dit is ook een bijzonder lied.

En zo heet het Everyone's Agree That Everything Will Turn Out Fine. En het wordt vaak verward met het liedje Everything Turn Out Fine. Want dat staat op een album van ze. En dit liedje is nooit op een LP van ze verschenen. En het is nergens meer terug te vinden. Ja, ik denk hooguit op YouTube. Maar het staat op geen één streamingdienst. Nieuw. We gaan het dus dadelijk helemaal beluisteren. Steeler's Wheel, Everyone's Agree That Everything Will Turn Out Fine. Mondvol, maar een geweldig nummer. Trouwens, 33, eerste nieuweling. Albert Hammond, kunnen we het liedje nog herinneren? Het heet The Peacemaker.

0: opvolger van de Free Electric Band. Nieuw dus op nummer 33. Albert Hammond.
1: Nieuw.
0: En dit is de volgende nieuweling. En ook weer een bijzondere plaatmuziek, vrienden. Want we hebben dit nooit meer teruggehoord. Ik weet het zeker.

Ja, zoals je hoort moeten we dit ook weer van het vinyl afhalen. Net als dat nummer van de Steelers Wheel, want dat is nergens meer te vinden. Het is Mac Doodle, zo heet het plaatje officieel, de artiest. Daarachter zitten Fred Smeehuizen en Jack Jersey, want die componeerde dit liedje Drink, Liza, Drink.

31, een liedje uit 1954. Toen werd het voor het eerst uitgegeven door Roy Hamilton. Hurt heette dus. 1961 bracht Timmy Eure het uit. Werd het een grote hit. En het werd nog een keer door haar uitgebracht in 1981. Maar dit is de uitvoering van Bobby Vinton. Hurt, een klassieker dus. We were

0: show.
1: Muziekvrienden, wat is dit nou?
2: Ja.
1: Oh ja. Ja, het lijkt allemaal een beetje op Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dat was een hele dikke vette nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dit was een opvolger van Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose? Op 29 weer iets bijzonders, muziekvrienden. Belgische rockband. Uit Brussel. Tweede gedeelte staat hier gepland om helemaal te beluisteren. Want het is echt raar hoor, dit.

0: Italiaanse band genaamd Cardinal Point met Keep on Dancing op nummer 28. En ooit zong er een Nederlandse zangeres in deze band. Sherry van Gelder-Smit zong een tijdje bij Cardinal Point. Nu 27 uit Nederland. Ze begeleiden ooit Ben Kramer.
1: Oh.

0: Zo heet het Marianne op 27 van de band. Ja, weet wat het is? De Makkers.
1: Nummer 26.
2: Nieuw.
0: Geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Het werd een grote hit in de uitvoering van Rob de Nijs. Nieuw op 26.

0: zuster Ursula.
1: Nieuw.
0: Van Rob de Nijs. En over Rob de Nijs gesproken. Het liedje Het werd zomer is oorspronkelijk gebaseerd op dit liedje. En daartussen zat een versie van Peter Maffay, Und es war Sommer. Maar oorspronkelijk is het allemaal gebaseerd op dit lied van Bobby Goldsboro, Summer the First Time. Het staat op nummer 25 in deze top 40. Nieuw.

0: tweede gedeelte gaan we toch helemaal beluisteren. Dus kunnen we nu door naar een Duitse zanger. Ja, vaak bombastisch, hè, zoals het begint. Zeker in de jaren 70.
1: Ik denk een

24 hoorden we Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe. 23 liedje van de Rolling Stones in de uitvoering van David Bowie.

67 schreven ze het. Mick Jagger en Keith Richards, ze brachten ze het uit. Let's spend the night together. In de uitvoering dus van David Bowie.

Anders met Saint-Tropez Gitaren bij Nacht. Ja, ze zong vaak in Duits, maar ze zong ook in het Nederlands hoor. In het Engels, in het Frans. Talentvolle zangeres. Prachtige stem ook. Over stemmen gesproken. Nou. Dit is er ook eentje hoor. You have no

0: Hij werd succesvol met het... Met zijn band Love Limited en het orkest daarbij, dus Love Limited Orchestra. Later ging hij ook zelf liedjes maken en zingen. Hij liet ze eerst zingen door anderen, maar die stem van hem, opvallend zeker. Barry White, I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, Baby. Ik denk dat ik het niet goed zeg. Ik zeg hem nog een keer. I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby. Zo heet het officieel.
1: Hey, baby.
0: Is dit Jack Jersey? Nee, toch?
1: The way you treat me cool really drives me crazy.
0: Maar hij produceert het weer wel.

0: Rick McKenzie, zo heet hij, met One is One. En op nummer 19, muziekvrienden, vinden we iets heel bijzonders.
1: Mijn naam is Kruiswijk. Ja, ik begrijp niet wat er nou al gelijk te lachen is. Kijk. U kan allemaal wel begrijpen dat het voor iemand uit Rotterdam-Zuid nou niet bepaald een lolletje is om bij een club als... Ik krijg het weer bijna niet aan mijn bek.
0: Acteur Ton van Duinhoven, muziekvrienden, met een conferentie op nummer 19. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, waar gaat het verhaal over? Het gaat over het afscheid van Sjaki Swart. Dat was een voetballer in de tijd bij Ajax. En deze Feyenoord-fan ging afscheid nemen van Sjaki Swart in een soort van roast. Hè, zoals ze dat tegenwoordig op YouTube kennen. Hij noemde hem stevast Jaap Swart. Het nummer heet officieel Nou Jaap Swart, eindelijk opsodemieterd. Nummer 18.

Jutta Gusenburger en Norbert Berger. En ze vormden het duo Cindy und Bert. 15 in die lijst. Ich komm bald wieder. Nu een oud liedje weer. Nummer 14 in de moderne uitvoering. Nou ja, modern voor deze tijd. Oorspronkelijk uit 56.

Het werd voor het eerst uitgegeven door de Cordettes. En dit is een uitvoering van Dave Edmunds' Born to Be With You. In een, een beetje Phil Spector-achtige galmbak. 13 uur, een klassieker. Zowel het nummer als de uitvoering van Creedence. Ooh.

0: I heard it through the grapevine. Creedence Clearwater Revival op nummer 13. Geschreven in de tijd door Norman Whitfield en Barrett Strong. En heel veel artiesten hebben dat liedje uitgebracht en uitgevoerd. Muziek nu uit Frankrijk. The Peppers met een instrumentaal nummer Pepperbox. Als laatste luister nog even een stukje naar nummer 11 voordat we die top 10 induiken. Muziekvrienden hebben al bedacht uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben. Jaren 70, dat is wel duidelijk. En wanneer nou precies? Ik denk ook ergens begin jaren 70. Even nog een klein stukje van deze. Vado via van Droopy.
1: Vado, questa volta deciso che vado.
2: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
3: Top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 38. Het jaar is 1973. Ik lees de top 10, we draaien dadelijk de nummer 1 hit. Dat liedje van die band uit Den Haag. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. Goed, komt die nummer 10. Minnie Minnie van Mouth en McNeil. Kunnen ons die nog herinneren? Nummer 9, een klassieker. Tell Laura I Love Her van Albert West. Nummer 8, tweede gedeelte staat hier gepland. Easy Living van Uriah Heep. Ja, zo'n soort nummer komen niet zo vaak tegen aan de hitlijst. Nummer 7, Young Love van Donny Osmond. Eentje dus van de Osmond Brothers. Nummer 6, Rote Rozen, Freddie Breck. Nummer 5, La Maguena van Los Angeles uit Nederland. Nummer 4, een klassieker, Angie van de Rolling Stones. 3, Ay No Digas, Chris Montez. 2, My Friend the Wind, Demis Roussos. En hier...

0: naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: luister er maar. Ach, proef het maar. Skol spreekt uw taal, waar u ook bent. Skol International Beer.
1: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
1: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 38. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1973. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Radar Love van de Golden Earring. Het nummer komt van het album Moonton. De singleversie van Radar Love werd hun eerste internationale hit en bereikte nummer 9 in de Record World hitlijst, nummer 10 in de Cashbox en nummer 13 in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. In veel landen komt het in de top 10, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland en Spanje. De albumversie duurt zo'n 6,5 minuut. De single 5 minuten, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar duurt de single nog weer een minuut korter. Het nummer is meer dan 800 keer gecoverd door andere muzikanten en artiesten. Het wordt regelmatig gebruikt in tv-programma's, commercials en speelfilms. Radar Love van de Golden Earring staat 13 weken in de top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van The Byrds, want op 16 september 1970 wordt door CBS de LP Untitled van deze groep uitgebracht. Op 24 oktober 1970 komt dit album de Nederlandse LP Top 20 binnen en bereikt de 6e plaats. Chestnut Mare, het liedje wat we net hoorden, verschijnt in december 1970 op single. Het nummer is geschreven door Roger McQuinn en Jacques Levy. Het nummer is op 4 en 5 juni 1970 in Hollywood opgenomen. De single komt op 19 december van dat jaar de Nederlandse top 40 binnen en haalt de 15e plaats. Het liedje gaat over een man die een kastanjebruine merrie probeert te vangen en te temmen. Geweldig lied. Prachtig. En er wordt af en toe gezongen en weer gesproken. Ja, dat is echt een heel verhaal. Erg mooi. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Video Music Awards in 1984. En dadelijk ook nog muziek van de meest bekende en best verkochte Nederlandse punkband. Wat was dat dan? Ze bestaan niet meer. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een LP/CD. Het is het 21ste studioalbum van de Canadese singer-songwriter Neil Young. En de plaat heet Harvest Moon. En dadelijk ook nog muziek uit een Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan 2 liedjes in de top 40 komen en 1 van die liedjes komt zelfs op nummer 1 terecht. En dan vertel ik je nu dat in de week van 15 september 1973 de LP Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot de langspeelplaat van de week is op de zeezender Radio Veronica. Op het album bestaan onder andere Wat geweest is, is geweest, Jimmy, Tante Julia, Parijs, Berlijn, Madrid en De Reiziger. De LP komt op 29 september 1973 de LP Top 20 binnen en staat in de week van 24 november van dat jaar bovenaan de lijst. Het is voor Boudewijn de Groot zijn eerste album in 5 jaar. Hij heeft zich in die periode vooral bezig gehouden met het produceren van platen voor onder andere Leon de Graaf, Kraaiveld en Rob de Nijs. We gaan nu luisteren naar het openingsnummer van het album. Terug van weg geweest heet het, met die geweldige gitaarsolo van Hans Hollestellen.

afspeelplaat van de week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We luisterden naar het titelstuk. Een liedje over een huwelijk wat hij had. Neil Young met Peggy Morton. Dan nu muziek uit die Amerikaanse politieserie uit de jaren 80, waarvan twee liedjes in de top 40 komen. Het gaat hier om de tv-serie Miami Vice. Op 16 september 1984 wordt door de NBC de eerste aflevering op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Deze politieserie speelt zich af in Miami in Florida. John Johnson is te zien als detective Sonny Crockett en Philip Michael Thomas speelt zijn collega Ricardo Tubbs. Jan Hammer heeft de muziek voor Miami Vice geschreven. Het Miami Vice themanummer haalt in januari 1986 de 23e plaats in de Nederlandse top 40. En vanaf 9 mei 1987 staat het nummer Crockett's Theme van Jan Hammer 4 weken aan de top. De laatste aflevering van Miami Vice wordt op 26 juli 1989 door de NBC uitgezonden. In ons land is Miami Vice te zien bij de publieke omroep Veronica. MUZIEK

0: het Muziekmuseum.
1: This program is made by humans.
2: Top 40, top 40, top 40.
3: 1973.
0: Nummer 34.

0: Nummer 8 in die top 40, weken 38, 1973. Uriah Heep met Easy Living. Het liedje kwam tot nummer 5 uiteindelijk in de top 40. Het stond er 9 weken in. Ze hadden 2 hits in Nederland. Dit was er dus eentje van Easy Living en die andere was Return to Fantasy. Oh ja, en daarvoor hadden we ook nog nummer 34 van Steeler's Wheel. Everyone's agree that everything will turn out fine. Een liedje wat op geen één streamingdienst meer is terug te vinden. De enige plek waar je het kan vinden is YouTube. En daar staat een kopie van de vinyle single die wij ook draaiden. Ja, een kopietje daarvan. 34 dus. Dan nu muziek van een van de winnaars van de eerste MTV Music Awards. Op 14 september 1984 worden namelijk voor de eerste keer de MTV Music Awards uitgereikt. Dan Aykroyd en Bette Midler zijn de presentatoren van dit gala dat rechtstreeks vanuit de Radio City Music Hall in New York wordt uitgezonden. Winnaars zijn David Bowie met China Girl, The Cars met You Might Think, Cyndi Lauper met Girls Just Want to Have Fun, ZZ Top met Legs, Van Halen met Jump, The Police met Every Breath You Take. De Eurythmics krijgen 2 MTV Awards voor Sweet Dreams. Michael Jackson en Herbie Hancock krijgen ieder 3 prijzen voor respectievelijk Rocket en Thriller.
1: Can I ask you something?
2: What?
1: You know I like you, don't you?
2: Yes.
1: And I hope you like me the way I like you.
2: Yes.
1: I was wondering if you would be my girl.
2: Oh, Michael.
1: I have something I want to tell you.
2: Yes, Michael.
1: I'm not like other guys.
2: Of course not. That's why I love you.
1: No, I mean I'm different.
2: What are you talking about?

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: You were scared.

0: laatste track die we draaien van Langspeelplaat van de Week. Het album Harvest Moon van Neil Young uit 1992. We hoorden het liedje War of Man. Dan nu muziek van de meest bekende en bestverkopende Nederlandse punkband. Het gaat hier om de Heideroosjes. Op 14 september 2011 maakt de band bekend dat ze gaan stoppen. Er volgt nog wel een afscheidstournee en op 21 november verschijnt het laatste album Cease Fire. De band werd in 1989 opgericht en bestaat uit Marco Roelofs, zang, gitaar en hij schrijft ook de teksten. Frank Kluiskens op gitaar, Fred Hoube op basgitaar en Igor Hobus op drums. De naam van de band is afgeleid van een conferentie van Urbanus. De band breekt in 1995 door bij het grote publiek door Pinkpop te openen. Hun album Fifi uit 1996 wordt de best verkochte Nederlandse punkplaat aller tijden. Het album stond bijna een half jaar in de album Top 100. Klapvee, de single van het album, haalt zelfs de Nederlandse tipparade. Uiteindelijk valt in september 2012 het doek voor de band uit het Limburgse Horst. We gaan nu luisteren naar een optreden van de Heideroosjes op Rock Werchter 2004 samen met Urbanus.
1: Er was een man, die was bij ons in Nederland heel erg populair, daar is hij nog steeds. En wij waren daar vroeger als klein mannetjes altijd fan van. En toen gingen wij een punkband oprichten en toen waren al die punkbands hadden stoere namen zoals Exploited, Dead Kennedys en allemaal stoere mannen. En wij waren gewoon vier punkertjes met puistjes en we waren 14 en we wouden een bandje beginnen. En we hadden een naam nodig en toen luisterden we naar een plaat van een man die heette Urbanus. En Urbanus, die had het over de Limburgse punkband de Heideroosjes. En 15 jaar later, hier op Werchter 2004, hebben we hem zover kunnen krijgen om met ons een nummer te komen zingen. Dames en heren.

0: Muziekvrienden, ik heb er nog eentje.
1: Nummer 12.
0: Een band uit Frankrijk die hoofdzakelijk instrumentale nummers schrijft en speelt, zoals ook deze. Ze noemen zich de Peppers en het heet Pepperbox. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een andere keer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, nieuwe naam, vertrouwde service.

0: Goedemorgen en welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 16 september. Zoals gewoonlijk brengen wij nieuws en achtergronden bij het nieuws uit het Eemland en omstreken. En wat hebben wij vandaag op het programma? We gaan het hebben over Wereld Alzheimerdag. We hebben natuurlijk het weer met Klaas Bijker. Het West-Nijl-virus bij vogels is een probleem voor mens en dier. En de TreeTech-campagne gaat van start in Baarn. En wat dat is, dat horen we natuurlijk straks.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En dat nummer was eigenlijk origineel geschreven door Gloria Estefan. En ook bedoeld eigenlijk om door haarzelf te worden gezongen. Dat werd Jennifer Lopez en die had daar een enorm succes mee. We gaan verder. Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie en de impact daarvan op mensen die ermee leven en hun naasten. Het thema van dit jaar is Ik blijf meedoen. De boodschap is duidelijk. Mensen met dementie horen erbij en kunnen met de juiste ondersteuning en begrip actief blijven deelnemen aan de samenleving. In onze regio wordt daar volop aandacht aan besteed en daarover praten we vanochtend met Arlianne Kuipers. Welkom in de studio.
1: Dankjewel, Elina.
0: Om maar eens even te beginnen met de Wereld Alzheimerdag. Waarom blijft het belangrijk om aandacht te vragen voor dementie, terwijl steeds meer mensen ermee te maken krijgen?
1: Nou, juist daarom. Hè, er komen steeds meer mensen met dementie. En iedereen zal in zijn omgeving ook steeds meer iemand tegenkomen die dementie heeft. En voor de mensen met dementie is het belangrijk dat ze ook zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat ze mee kunnen doen, dat ze actief kunnen blijven. En daarbij hebben ze dus ook vaak wat ondersteuning nodig. Misschien maar heel weinig, maar toch wel van mensen om zich heen. En dat zijn we dus eigenlijk allemaal. En daarom is het belangrijk dat we daar aandacht voor hebben.
0: Absoluut. En even voor de duidelijkheid, wat is nou precies het verschil tussen dementie en Alzheimer?
1: Dementie, dat is een verzamelnaam van 50 hersenziektes bijna, waarbij de hersenen aangetast worden. En een van de grootste ziekten die daaronder zit, is de ziekte van Alzheimer. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je nog veel meer andere vormen van dementie. Een vasculaire dementie, je hebt de Lewy body dementie. En zo zijn er dus nog vele andere en ook zelfs mengvormen.
0: Oké, dus het is nog eigenlijk veel, veel groter dan dat wij misschien doorhebben.
1: Ja, 70% van de mensen met dementie hebben de ziekte van Alzheimer.
0: Oké.
1: En het is ook wel misschien goed om te zeggen, het is een ziekte die erin sluipt soms, maar steeds verder doorgaat.
0: Ja, want het thema is ik blijf meedoen. Maar wanneer merk je dat iemand met dementie niet meer vanzelfsprekend mee kan doen in de samenleving?
1: Ja, op een gegeven moment zijn er situaties waar je denkt van hey, gaat het wel helemaal goed met iemand? Dat noemen we de niet-pluisfase. En dan kan iemand wat vergeetachtig zijn. Maar dat kunnen we allemaal. Maar dan gaan in het dagelijkse leven gaan de dingen niet meer goed of niet meer vanzelfsprekend. En dan zie je steeds, als er inderdaad sprake dan van dementie zou zijn, zie je dat steeds lastiger wordt dingen uit te voeren of te overzien, te plannen, actief te blijven. En dan, dan wordt geadviseerd om wel naar de huisarts te gaan, te laten onderzoeken. En bij het onderzoek kan dus uitslag komen dat iemand dementie heeft of de ziekte van Alzheimer of een andere ziekte.
0: Ja, en dan de weg hè, naar die diagnose toe. Welke rol speelt de omgeving daarin? Wat kun je doen als je daar een vermoeden van hebt bij iemand die je lief hebt?
1: Het bespreekbaar maken en zeggen van is het niet goed om eens een keer naar de huisarts te gaan? Om te kijken van gaat het wel goed met hem? Want er kunnen ook andere oorzaken onder liggen. Maar om in ieder geval contact op te nemen met de huisarts.
0: Ja, want is er niet bij de, ik noem het dan even de patiënt zelf, vaak heel veel weerstand of ontkenning?
1: Ja, niet iedereen die heeft natuurlijk het zelf door of ontkent het.
0: Ja, of je wil het niet weten voor jezelf.
1: Of je wil het niet weten, ja. En iedereen is wel vergeetachtig en dat klopt ook. Maar als er echt dingen dus in het dagelijks leven niet meer goed gaan, mensen zich wat, zelfs vergeten om te eten. Dan zijn het nu toch wel aanwijzingen om te zeggen, er is waarschijnlijk iets meer aan de hand of iets anders aan de hand. En je kan ook naar het Alzheimer Café gaan om informatie te krijgen als familie.
0: Daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja.
0: Welke misverstanden over dementie kom je nou regelmatig tegen?
1: Mensen denken van iemand heeft de diagnose dementie of de ziekte van Alzheimer en kan niks meer. En dat is echt niet waar. Het is, wat ik al zei, het is een ziekte die er langzaam insluipt en ook best wel mensen nog lang kunnen functioneren.
0: Ik denk dat ik nog een misverstand heb. Ja. Klopt het ook dat de algemene opvatting is dat dementie iets voor oudere mensen is, terwijl er ook echt hele jonge mensen hiermee te maken krijgen?
1: Ja, dat klopt. Maar het is wel zo dat met name ouderen dementie, het risico op dementie veel groter is.
0: Dat is uiteraard waar.
1: Ja, er zijn mensen van 30, 40 jaar die ook al een diagnose krijgen van dementie. Maar hoe ouder je wordt, hoe groter de kans. Als vrouw zijnde, je hebt 1 op 3 kans dat je dementie krijgt. En zeker als je dus als je een hoge leeftijd bereikt.
0: Oké, ik zet dat vooruitzicht nog heel even aan de kant. Je had het net over Alzheimer Café. Baarnsoest is dat. Kun je uitleggen wat dat precies is en wat dat betekent?
1: Ja, het Alzheimer Café wordt 1 keer per maand in de Leuning gehouden op de maandagmiddag. De 3e maandagmiddag van de maand. En dat is een bijeenkomst waar iedereen welkom is. Mensen met dementie, mensen, de mantelzorgers, professionals, belangstellenden. En het is een bijeenkomst waar we altijd een thema behandelen en daarvoor een gastspreker uitnodigen of 2 gastsprekers. En die dan informatie geeft over het onderwerp wat we gekozen hebben. Maar wat daarnaast ook heel fijn en ook heel goed is dat je daar dus contact hebt met, ik zal maar zeggen, lotgenoten.
0: Ja, want waarom is het zo waardevol om die ervaringen met elkaar te delen?
1: Omdat je dan soms ook zal merken van, ik sta er dus niet alleen voor. Het is niet wat, je kan dus dingen delen die je meemaakt en waarvan je denkt van, oh, hoe moet ik daar nou mee verder?
0: Ja, en wat voor vragen leverde dan het meest onder de bezoekers? Misschien is dit normaal?
1: Is dat mensen met dementie die ieder proces gaat anders, zou ik maar zeggen. Maar je ziet ook wel dat het gedrag kan veranderen. En dat kan best ook wel moeilijk zijn.
0: Ja, mensen kunnen ook echt bozig zijn.
1: Mensen kunnen boos zijn. Ja. Mensen kunnen ook aardig worden. Het kan alle twee. Maar dat is natuurlijk wel van, hoe ga ik daar nou mee om? En ook, hoe ga ik dan mee om als mensen toch anders zien en dingen willen blijven doen die misschien wat lastiger worden?
0: Ja, en wat kan een bezoek aan het Alzheimer Café dan betekenen voor iemand die bijvoorbeeld net een diagnose heeft gekregen?
1: Informatie, met name ook informatie krijgen van, wat betekent het nu precies? En hoe moet ik naar de toekomst kijken? Want dat is denk ik
0: perspectief.
1: Ook heel belangrijk om ook al te kijken van, stel als ik slechter zou worden, wat is dan, wat zijn dan
0: dingen? Alternatieven.
1: Alternatieven en ook dingen die ik misschien nu wel moet regelen.
0: Oké, okay. Straks praten we verder. Nu gaan we eerst even naar de muziek. Je hoort AH met Take On Me.

0: Ja, AHA met Take On Me. Dat is eigenlijk een plaat die in eerste instantie eigenlijk helemaal geen succes was. Dus daarom, die werd in 1984 voor het eerst in een andere versie uitgebracht. En in 1985 werd besloten om het nummer opnieuw uit te brengen. Anders gemixt. En toen was het wel een succes. Dus dat is natuurlijk al even grappig om te weten. Welkom terug bij 101 Actueel, waar we aan het praten waren met Arlianne Kuipers over Wereld Alzheimerdag. En we hadden het net over het Alzheimer's Café in Baarn. Baarnswoest, de locatie in de Leuning. En op Wereld Alzheimerdag zelf is toevallig Jeroen Meder van Dagbeleving Willemshoeve te gast. Waarom is dit initiatief zo interessant?
1: Nou, Jeroen Meder die is al heeft een droom ook gehad om...
0: Meder van Dagbeleving Willemshoeve te gast. Waarom is dit initiatief zo interessant?
1: Nou, Jeroen Meder die is al heeft een droom...

0: heeft hij dat ook genoemd. En daar komen dus mensen vanuit thuis 's morgens naartoe. En ze drinken met elkaar koffie. En daarna is er mogelijkheden. Er wordt gekeken van wat zou iemand nou fijn vinden om te doen? Wat geeft hem nou plezier aan een activiteit? En dat ze zich ook daar gelukkig bij voelen en zinvol. Ja. Ingaan op het welzijn dat iemand ertoe doet.
1: Ertoe doet, onderdeel kan uitmaken van de maatschappij op de eigen manier.
0: Ja, ja. Ja. Helemaal passend dus ook bij dat thema, ik blijf meedoen.
1: Ja, en dat is dus een dagbeleving. Dagbeleving Willemshoeve.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen mensen dan, die daar zijn aangemeld, iedere dag.
0: Vijf dagen per week.
1: En het Alzheimer Café is dan natuurlijk van ontmoetings- en informatieplek.
0: Ja.
1: Wat voor activiteiten dragen dan volgens u het meest bij aan het gevoel van eigenwaarde en betekenis?
0: Ik denk dat het is voor iedereen anders. Voor iedereen kan. Hè, er is iemand daarbij de dagbeleving die daar hout bewerkt. Dat heeft hij altijd heel graag gedaan. En hij krijgt daar weer opnieuw de mogelijkheid om daar een stuk hout heel mooi te bewerken. Ik ben er geweest ook.
1: Hè,
0: ter voorbereiding van mensen die gaan meehelpen in de tuin. Of de dagbeleving Willemshoeve zit ook bij de Herenboeren. In Soest. Mm-hmm. En op de vrijdag gaan mensen ook helpen met de oogst. Als iemand dat leuk vindt. Hè, ja, als dat past bij iemand. En zo zijn er alle. Of meehelpen met de maaltijd te bereiden. En zo kijken ze dus van wat past dan. En, ja.
1: En waar liggen de interesses van de persoon zelf. Ja, ja, precies. Ja, we hadden net even tijdens muziek een kort gesprekje. Je wilde eigenlijk nog wat activiteiten aanhalen die je graag wilde benoemen. Dus ik geef je daar nu even de ruimte voor.
0: Nou, in Baren is ook Dement Talent. En dat, ik weet niet of jullie daar wel zelf van gehoord hebben. Maar Dement Talent die helpt mensen, onder andere met beginnende dementie, om te kijken, is er zinvol vrijwilligerswerk voor jullie te vinden?
1: Ja.
0: Dus die koppelen dat. Hè. Die hebben dus contact met mensen met dementie. Maar ook met plekken waar mensen dan als vrijwilliger weer wat kunnen doen. Dus dat kan zijn in een winkel.
1: Ja,
0: het kan
1: ik hoor ook wel eens de kledingbank of wat dan ook. Ja.
0: Voorlezen. Hè. Voorlezen oma, zou ik maar zeggen. Oh, ja. Of opa. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat is heel zinvol. En verder zijn er in Baren is er ook gestart met voetbalherinneringen.
1: Oh?
0: Bij de voetbalvereniging SV Baren.
1: Ja.
0: En dat is elke eerste vrijdag van de maand. Van 2 tot 4. En daar komen mensen bij elkaar. En die halen voetbalherinneringen op. En je kan je voorstellen dat gewoon een hele leuke en activiteit is.
1: Ja, absoluut.
0: We hebben hier
1: tijdens het WK hebben wij hier iedere woensdag herinneringen op zitten halen. Dus ik kan me daar wel bij voorstellen.
0: Nou, en daarnaast in Soest is een zingcirkel gestart bij de Pals.
1: Ja.
0: Van bij Herman van Veen. En dat is trouwens ook op maandag 21 september. Die zijn om de week op de maandagmiddag. Kan je daar gaan zingen. Onder leiding ook van iemand die voor opgeleid is. En ook dat geeft natuurlijk heel veel betekenis. Ik doe er weer toe. Ik heb een leuke activiteit. En ik doe mee.
1: Ja.
0: En verder zijn er dus natuurlijk gewoon heel veel andere activiteiten. Bij de Leuning. Bij de SWOS in Soest. Om actief te blijven.
1: Ja.
0: Wat ik eigenlijk ook nog wel wil noemen is dat vanuit Alzheimer Nederland of samen dementievriendelijk zijn, cursussen worden gegeven online ook van hoe kan ik nou iemand ondersteunen die ik gewoon op straat tegenkom en denk van hey, kan ik u even helpen? Maar ook voor winkeliers.
1: Ik heb ook zo'n test gedaan bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dat je ook, hoe herken je het?
0: Ja.
1: En dat soort zaken. Dat kun je allemaal doen.
0: Online goed training heet dat.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, ik vind het super mooi. We kunnen hier nog heel lang over praten, maar helaas laat de tijd ons dat niet toe. Dus Arlianne Kuipers, hartelijk dank voor je komst en toelichting. Nog even de informatie. Wereld Alzheimerdag vindt plaats op maandag 21 september. Die middag is er ook een speciale bijeenkomst van Alzheimer Café Baarnsoest in het welzijnscentrum De Leuning aan de Oranjestraat 8 in Baarn. Gastspreker is Jeroen

Meder van dagbeleving Willemshoeve in Soest. En het thema van de middag sluit aan bij Wereld aan Alzheimerdag. Ik blijf meedoen. De bijeenkomst duurt van 2 tot 3:30 en de zaal is open vanaf 2:30.

0: Shanna Spiro met het nummer Great Expectation. En normaal hebben we natuurlijk het weer met Klaas Bijker. Maar Klaas is er helemaal niet vandaag. Dus dan moeten we het even zelf gaan doen. En dat is voor mij even nieuw. Want ik doe normaal geen nieuws. Of geen weer. Dus ik heb hier het weerbericht voor jullie. En dat is op de eerste uren is het op veel plaatsen nog droog met wat zon. En vanmiddag zijn er fikse buien die van west naar oost over ons land trekken. Lokaal met onweer. En de temperatuur ligt rond 17 graden vlak aan zee tot 19 graden in het binnenland. En er waait een matige westelijke wind. Donderdag is het eerst droog met ruimte voor zon. En in de middag raakt het bewolkt en volgen vooral in het westen periode met regen. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. En vrijdag verloopt dan gelukkig weer overwegend zeg ik, droog.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Zoveel te doen van Toontje Lager uit 1983. En ja, zoveel te doen. Zo moest ik dus zomaar opeens het weer doen. Dat ben ik toch helemaal niet gewend. Daar hebben wij toch altijd Klaas Bijker voor. Nou, vandaag even niet. Dus zoveel te doen. En er is nog zoveel meer te doen. Want in vogelopvang Soest, onderdeel van Dierenzorg Eemland, worden meerdere vogels verdacht van besmetting met het Westnijlvirus. Hoe zich deze ziekte verspreidt en hoe dat allemaal gaat en om welke vogels het gaat, dat heeft collega Arjan Klaver voor ons uitgezocht. En die vroeg aan Daphne van Dongen van de vogelopvang Soest of we ons niet een beetje zorgen moeten gaan maken.
1: Ja, ik weet niet of we ons een beetje zorgen moeten gaan maken, maar er zijn wel ontwikkelingen aan de gang die nieuw zijn, ja.
2: Welke ontwikkelingen doen zich voor bij opvang Soest?
1: Wat wij veel zien momenteel zijn kauwen die slecht binnenkomen. En dan slecht in de vorm van al langer ziek, al langer uitgeteerd. Dus helemaal geen vlees meer op de bordjes, zeg maar. Hangende vleugels. Sommigen zijn nog wel een beetje alert, maar niet meer bij machten om echt nog goed te kunnen reageren op als ze iets zien. En we zien eigenlijk dat alles binnen 24 uur, als we in die staat binnenkomen, sterft.
2: Ja, maar in die staat binnenkomen, dus met andere woorden, ik kom een kou tegen, die ligt eigenlijk op sterven. Moet ik dan jullie bellen of hoe gaat het in de regel?
1: Ja, het is fijn als we ze hier binnenkrijgen. Wij werken samen met het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht. En daar kun je de dieren naartoe insturen. Nou hebben we er zoveel binnengekregen dat daar een klein beetje een stop op zit. Maar je kan wel in ieder geval de locatie doorgeven waar de vogel gevonden is. Want dat houden zij allemaal heel nauw bij. Dus zij weten wel exact nu waar de meeste besmettingsbronnen zijn.
2: Ja, hoeveel vogels hebben jullie op dit moment waar het vermoeden bestaat dat ze besmet zijn?
1: Nou, ze zijn natuurlijk maar kort, want ze komen hier in slechte staat binnen en eigenlijk de volgende ochtend vind ik ze bijna allemaal dood. Dus ze zijn hier maar kort binnen. Momenteel zitten er denk ik 2 en zodra die overlijden, dan gaan ze ook weg voor onderzoek.
2: Ja, ze vertonen dus neurologische klachten zoals stuiptrekkingen en instabiliteit. En dan is het snel gedaan natuurlijk met het vogeltje.
1: Nou ja, stuiptrekkingen zie ik eigenlijk niet. Ja. Het is meer dat ze gewoon een beetje zachtjes vertrekken. Ja. Dus ze zijn zo uitgehongerd en uitgemergeld dat ze eigenlijk gewoon op een gegeven moment het een beetje opgeven, zeg maar.
2: Ja, nou, oké. Okay. Er komt een ekster en een kraai of een kou binnen. En als er vermoeden bestaat dat ze besmet zijn, om welk protocol gaat het dan? Welk protocol is dan vastgesteld? Ik neem aan dat er een protocol is.
1: Ja, dit is natuurlijk allemaal onder de vogels vrij nieuw. Kijk, onder paarden wordt hier al veel langer voor gewaarschuwd. Onder de vogels is dat nu eigenlijk voor het eerst dat we er echt sterfte in zien. Het is niet een virus, dus je kunt niet zoals met vogelgriep een heel mooi protocol aanhouden qua hygiëne. Mm-hmm. De dieren worden gestoken door een mug en die mug is besmet en daar worden ze ziek van. Ja. Dus de dieren worden ook niet onderling ziek van elkaar.
2: Oké, dus er is ook geen quarantaine, om maar even iets te noemen.
1: Nee, helaas.
2: Oh joh, en goed, er is geen behandelplan. Elke vogel die wordt dus anders behandeld, of niet?
1: Ja, het enige wat je kan doen is zo'n vogel zoveel mogelijk ondersteunen. Dus hem warm zetten, hem voeren en hopen dat je hem doorheen zou slepen.
2: Ja.
1: Maar meer kan je er is niet in iets van actief medicijn nog wat je. Kijk, een paard kan je vaccineren en dan is je ervoor beschermd. Maar bij vogels is dat nog niet aan de orde.
2: Ja. Nu gaat zo'n vogel dood. Wat doen jullie met het kadaver?
1: Dat gaat hier in de vriezer. Of ze gaan in dit geval natuurlijk worden de vogels ingestuurd voor onderzoek. Ja. En als ze niet nodig zijn voor het onderzoek, dan gaan ze in de vriezer. En dat wordt opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf.
2: Oké, en dat onderzoek, waar vindt dat plaats? In Utrecht?
1: In Utrecht, ja, ja. Klopt.
2: En welk onderdeel is dat?
1: Het Dutch Wildlife Health Center.
2: Oké, nu zitten we in Midden-Nederland, hè? Zijn hier ook de meeste besmettingen of zijn er ook provincies waar de besmettingen nog hoger zijn?
1: Ik weet dat onder de paarden de besmetting vrij hoog is rond Utrecht richting Rotterdam. In die strook. Ik zou op het moment zelf niet weten waar de meeste vogelbesmettingen zijn.
2: Ja, dat zo'n paard, als die besmet is, dat zijn zelf dezelfde symptomen als een ekster of een kraai? Of zijn dat ook andere symptomen?
1: Ja, het is vrij divers en het is ook heel genuanceerd. Dus je moet het ook echt kunnen zien. Sommige verschijnselen bij het paard zijn heel duidelijk en die zijn inderdaad neurologisch. En daar zijn ook al dieren aan overleden. Maar het kan ook veel milder zijn, waardoor eigenaren het niet altijd gelijk herkennen.
2: Ja, oké. Dus het is eigenlijk een heel wonderlijk virus, een heel wonderlijke ziektepatroon eigenlijk.
1: Ja, het is natuurlijk per diersoort misschien wel iets specifiek. En het vervelende is natuurlijk gewoon dat het een mug is die het overbrengt. Dus alles wat gestoken kan worden, dat kan gewoon ziek worden. En dan lijkt het er nu op alsof de ene diersoort daar anders op reageert dan de andere.
2: Ja, neemt het nou toe?
1: Ja, hier zien wij wel meer gevallen binnenkomen de afgelopen weken. Begon met 1-2 en na 3-4-5 denk je, hé, wat is hier aan de hand? En bij de tiende denk je, dit is echt iets aan de hand wat onderzoek nodig heeft. Ja.
2: Ja, nooit eerder meegemaakt, hè, dit?
1: Nee, zeker niet.
2: Nou, ik ben al mee begonnen met die vraag, maar moeten we ons zorgen maken?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk inmiddels ook al wel wat mensen besmet. Dat is gelukkig allemaal nog wel mondjesmaat. Dus ja, ik ben geen expert op mensenziektegebied. Ik zou niet weten of we daar onze zorgen om moeten maken. Maar het is wel iets in ieder geval waar gelukkig de onderzoekers wel bovenop zitten momenteel. Okay.
2: Nou goed, je hebt het in ieder geval druk bij vogelopvang Soest als onderdeel van Dierenzorg Eemland. We hoeven nog ons niet echt heel erg zorgen te maken, maar het zit op het randje. Mag ik jou danken, Daphne Verdongen?
1: Ja hoor, fijne dag.
0: Nou, je hoort een reportage van Arjan Klaver met een gezellige beestenboel in de achtergrond. Wij gaan verder met En Vogue. Yeah.

0: What a Man van En Vogue. Een nummer dat eigenlijk is geschreven door Dave Crawford. En oorspronkelijk werd opgenomen voor het Volt label van Stax Records. Door de Amerikaanse soulzangers Linda Lindell. En haar versie bereikte in 1968 de 50e plaats in de Amerikaanse Billboard R&B hitlijst. Het nummer werd in 1993 gesampled en opnieuw geïnterpreteerd als What a Man. Door trio Salt & Pepper in samenwerking met dus En Vogue. En deze versie werd een commercieel succes en bereikte de top 10 in Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nou, een succes dus. Vanaf vrijdag 18 september gaat de Europese Tree Tech campagne van start. Een initiatief dat zichtbaar maakt hoeveel bomen eigenlijk bijdragen aan onze leefomgeving. En ook Baarn doet mee aan deze campagne. En wat het precies inhoudt bespreken we met boomexpert Mark Rotteveel. Mark, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is de Tree Tech campagne precies?
1: De Tree Tech campagne, daarmee willen wij op één dag in heel Europa eigenlijk één grote bewustwordingscampagne organiseren over de waarde van bomen. Bomen die staan in onze stedelijke omgeving. Veel bomen zijn ook zelfs particulier eigendom. Maar alle bomen dragen bij aan een fijne stad en een fijne plek om te leven. Alleen mensen die kennen die waarde nog te weinig, vinden wij. En daarom organiseren wij een grote bewustwordingscampagne.
0: Ja, dat is op Europese schaal. Is dan wat nu in Baarn gaat gebeuren hetzelfde als overal?
1: Ja, we hebben eigenlijk in heel Europa gaan we exact hetzelfde doen op dezelfde dag. Op één dag worden meer dan 1250 bomen voorzien van een poster die heel simpel vertelt wat die specifieke boom nou doet in zijn straat of in de wijk. En Baarn is een van de gemeentes waar wij die actie ook grootschalig openen.
0: Ja, en wat staat er dan? Je zegt wat voor waarde, wat kan ik nou verwachten op zo'n tree tag?
1: Nou, er staat enerzijds staat er wat informatie over de boom zelf. Welke soort is het? Hoe groot is die? Hoeveel vierkante meter aan blaadjes heeft die? Ook iets wat veel mensen eigenlijk niet echt goed kunnen inschatten. En daarnaast staat erop wat die boom nou specifiek doet aan productie van zuurstof, aan het afvangen van regenwater, maar ook bijvoorbeeld aan het opslaan van koolstof. En hoeveel autokilometers is dat dan wat er in die boom is opgeslagen?
0: Ah, en waarom is het zo belangrijk dan om de waarde van die bomen op deze manier zichtbaar te maken voor inwoners?
1: Nou, bomen die zijn ontzettend belangrijk, wat ik al zei, voor het stedelijk klimaat en voor een fijne leefomgeving. Ze koelen, ze leveren al meer dan 20 diensten. Het punt is alleen dat mensen dat niet direct zien bij het zien van een boom. En daardoor is de overweging om een boom te kappen is vaak veel eenvoudiger dan bijvoorbeeld het weghalen van een parkeerplaats. Een parkeerplaats heeft zichtbaar waarde, daar kan je auto parkeren. En een boom heeft dat niet zo zichtbaar. En dat willen we veel bekender maken. Het is ook niet voor niks dat in de Europese wetgeving is opgenomen bijvoorbeeld dat het aantal bomen en het boomkroonoppervlak moet groeien in steden om onze steden leefbaar te houden.
0: Mm-hmm. Want veel mensen zien bomen vooral als groen in de straat of in een park. Maar wat missen we dan volgens jou als we alleen maar zo op die manier naar bomen kijken?
1: Nou, er wordt in onze maatschappij natuurlijk heel veel afgewogen. Ook zeker als het gaat om de openbare ruimte. Van nou, wat levert het meeste op? En bij een parkeerplaats of een weg of een riool, dan is dat ook financieel inzichtelijk. En dan weten we dat heel concreet te maken. Alleen bij bomen is dat nog te weinig tastbaar en te weinig concreet. Pas als het echt concreet is, dan wordt het ook goed meegenomen in de afweging of dat een boom wel of niet behouden moet blijven.
0: En hoe wordt die afweging gemaakt?
1: Nou dan, op het moment dat jij weet dat een boom meer dan 20 diensten levert en bijvoorbeeld bijdraagt aan het afvangen van regenwater en je daardoor misschien riolen niet hoeft te vergroten, wat ook heel veel kosten met zich meebrengt, ja, dan kan het dus heel effectief zijn, ook uiteindelijk zelfs financieel effectief zijn om bomen te behouden. En zeker grote bomen, daar wordt die al meer dan 80 jaar in de straat staan of 50 jaar in de straat staan, daar wordt niet genoeg het belang van ingezien en de waarde van ingezien wat die boom voor ons doet.
0: Oké, nou zijn er in Baarn 6 bomen geselecteerd, begreep ik.
1: Klopt.
0: Op basis van welke criteria zijn deze bomen gekozen?
1: Nou, we hebben gekeken naar bomen die op een zichtbare plaats staan. Dat als men er langs loopt, dat ze ook die posters zien hangen aan die boom. Het is echt een campagne, dus we willen echt overal die posters laten zien van nou, dit doet die boom. Dus het is op publieke plaatsen en vaak zijn het ook wel wat grotere bomen die we hebben gekozen, omdat die ook heel veel bijdragen. Maar in Baarn zitten ook wat kleinere bomen bij, zoals een populier van 50 centimeter bijvoorbeeld.
0: En zijn het dan vooral oude bomen of?
1: Nou, dat wisselt tussen, denk ik, bomen van een jaar of 40 tot wel bomen van een jaar of 80.
0: Oké, okay, en wat is de meest verrassende keuze daarin?
1: Nou, er staat een hele mooie plataan. Die heeft een stamdiameter van meer dan 110 centimeter, staat er. Ja, en die plataan die levert alleen al, die plataan die staat voor het gemeentehuis. Daar gaan we ook een bordje bij plaatsen. Die levert voor 146 dagen aan zuurstof voor iemand om te ademen.
0: Oh.
1: En die vangt meer dan 64.000 liter water af.
0: Zo, dat is niet meer.
1: En dat is superveel. Maar ja, dat zie je niet op het moment dat je langs die boom loopt.
0: Nee.
1: Dat willen we dus wat meer inzichtelijk maken voor de mensen die daar voorbij lopen.
0: Nou, en wat hoop je dan dat inwoners denken of doen wanneer ze zo'n tree tag bij een boom zien hangen?
1: Nou, enerzijds dat ze hem lezen, maar dat ze gewoon dat er een klein beetje besef begint te ontstaan van ja, die boom die staat daar niet alleen om te staan voor het mooie. En omdat wij bomen mooi vinden en fijn vinden. Maar die boom, dat is echt een belangrijk element in onze straat om onze steden leefbaar te houden.
0: Ja.
1: Dus we moeten veel meer bomen behouden. Of ik ga zelf een boom planten in mijn tuin. Of nou, op die manier.
0: Gewoon bewustwording. Denk je ook echt dat deze dit soort campagnes kunnen bijdragen aan meer waardering voor groen in de openbare ruimte?
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Omdat het zo concreet inzichtelijk gemaakt wordt. Wat we ook gaan doen namelijk is dat we voor elke boom, die in Nederland doen we met 270 bomen mee. Voor elke boom gaan we ook een bericht sturen naar lokale media waar we vertellen wat die specifieke boom doet. En ik hoop dat mensen dan denken, oh joh, die boom daar op het dorpsplein of in die straat. Ik dacht eigenlijk, dat is gewoon een vervelende boom die zijn blad laat vallen. Of noem maar op, hij staat in de weg.
0: Dat is maar wel heel ondergewaardeerd. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Er wordt ook een fietstocht georganiseerd langs verschillende bomen. Wat kunnen deelnemers daarvan verwachten?
1: Nou, we gaan dus langs de verschillende bomen fietsen. Met ook de verschillende initiatiefnemers van lokale natuurverenigingen bijvoorbeeld. Die gaan mee. En dan gaan we op dat moment gaan we aan die bomen ook die posters bevestigen. We
0: starten bij het gemeentehuis. Oh, dat wordt tijdens die fietstocht gedaan?
1: Ja. Ja.
0: Oké.
1: Okay. En we starten bij het gemeentehuis met een officieel openingsmomentje waar we een bordje met een tree tag bij die plataan onthullen.
0: Dus dat is het officiële startmoment?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Wat als je één boodschap aan de luisteraars mee wilt geven over bomen, welke zou dat dan zijn?
1: De belangrijkste boodschap is denk ik behoud zoveel mogelijk bomen die je al hebt staan. Dat is van enorme waarde. Gaat alleen maar belangrijker worden. Denk aan afgelopen zomer met de hitte. En onderschat niet wat die doet aan bijvoorbeeld verkoeling.
0: Ja, de hittestress wegnemen.
1: Ja, hittestress wegnemen. En gewoon een fijne plek. Dat zag je deze zomer wel. Iedereen die zie je onder bomen of in de schaduw van bomen zitten. Omdat het gewoon te heet was.
0: Ja.
1: Dus waardeer bomen zoals ze zijn. En probeer er ook op die manier mee om te gaan. En ik vind eigenlijk altijd, wie zijn wij om een boom die ergens al 80 of 100 jaar staat, om te beslissen dat die boom even aan de kant moet voor een straatje of voor een gebouwtje.
0: Ja, precies. Even wat meer bewust zijn van wat doet die boom nou eigenlijk voor ons.
1: Precies, ja.
0: Ja. Ja. Nou, Mark, bedankt voor je toelichting op de Tree Tag campagne. De Europese Tree Tag campagne start dus op vrijdag 18 september. In Baan krijgen 6 bijzondere bomen een eigen Tree Tag. En kunnen inwoners zelf ontdekken wat deze bomen bijdragen aan natuur, klimaat en leefbaarheid. En daarnaast vertrekt die middag ook om 3 uur een fietstocht langs verschillende bomen vanaf het gemeentehuis van Baan. Dankjewel.
1: Geen dank.

Ja, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen met Baggy Trousers van Madness aan deze Eemland 1 actueel van 16 september. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met Na het Nieuws, het Muziekmuseum met Geert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Lekker oud werk bij Dekker Radio. Zeker 800 jaar geleden gemaakt deze. American Breed en Bend Me, Shape Me. Overdreven Dekker? Ja, dat klopt. Ja, zo overdreven. Komt uit 1968 namelijk. Maar dat is toch 800 jaar geleden, of niet soms? Hey, welkom bij dit uur. Ik heb er weer zin in. En ik ga verder met A, B, C en When Smokey Sings. En wie is Smokey dan? Nou, die draai ik straks ook. Smokey Robinson van Smokey Robinson and the Miracles. En als die zingt, luister naar ABC, wat ze zeggen.

Vroeger, in 1978, dansten papa en mama op deze muziek in de discotheek. Wel eens van gehoord, een discotheek? Ja. Dan kon je geen boeken lenen of platen. Nee, dan kon je je ouders uitlenen. Ja, Chic the Freak. En zo'n freak staat er achter dit mengpaneel. Ja, dat denk ik. Ja, ik heb het gehoord hoor. Cope is hier, Oscar Simonson met Magnus Singmark en Summerson. Hey, Summerson.

album uit Snelle en Bente hoor je met Stiekem Gedanst. En ik heb stiekem niet meegedanst. Is dat erg? Nee hoor. De muziek houdt niet op bij Dekker Radio. Earth and Fire. Dat lijkt op Earth, Wind and Fire, maar de wind hadden ze niet mee. Love of Life. De muziek houdt niet op bij Dekker Radio. Earth and Fire. Dat lijkt op Earth, Wind and Fire, maar de wind hadden ze niet mee. Love of Life.

0: shame, Dekker.
1: Ja, ik ga hem wegdraaien. Ik heb namelijk na de Foo Fighters nog even deze dame. Ja, uit Nederland. Tineke Schouten. Met haar leuke liedjes. Leni uit de Takkenstraat. Luistert.

Duve, à le microphone.

0: Zo. Tineke Schouten was dan wel een hele aardige artiest, hè? Met grappige liedjes. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. De aanval was bij de havenstad Nikopol, die ligt in een regio vlakbij de Oekraïnse frontlinie. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien bij een graad of 18.

Deel 2 van dit uur Dekker Radio met Neil Young ging van start. En Only Love Can Break Your Heart uit 1970. Oh, wat oud. Dadelijk Ocean Alley met Tangerine, maar eerst deze. Van The Opposites. Slapeloze nachten. Ik wens het je niet toe.

0: kunnen beter zingen. Hopeloze nachten, toch? Ja. Slapeloze nachten zijn hopeloze nachten. Ik vind het mooi geweest, heren van de oppositie.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Even wat herrie uit Amerika van Ocean Alley en Tangerine.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: En weet je wat je nog meer hoort? Een verhaal uit 1984 dat ik hierbij heb. Als ik deze hoor, dan denk ik terug aan 1984. Wij stonden met het illegale, moet je horen, radiostation in het hartje van Amsterdam. In de Rai, op een van de vele beurzen daar. En we hadden geen live uitzending, maar die namen we op. En die werd later illegaal uitgezonden. En toen was dit de hit. En dat is onverbrekelijk verbonden met mijn gedachten van toen. Wham! En ik hoorde hem voor het eerst. Everything She Wants. Toen dacht ik, oh jee, wauw. Ja, zo dacht ik erover.
2: Oh, yeah.
1: Ik vond hem geweldig. En hij is nog steeds geweldig hoor, deze. Hierna China Crisis met Wish.

0: Dankjewel André van Duin met deze uit 1984 afkomstige zomerrit van je.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

Lionel Richie en de Commodores. Easy uit 1977. Oh, lang geleden, Dekker. Even de recente. Oké, dat doen we. Hannah, May en

mooi, hè? Ja, kon jij hier altijd wel blijven? Kon ik maar altijd hier blijven? Hannah May en Bluff. Met een O en een streepje erdoor. Ik moet opschieten, Dekker. Oh ja, het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Nou al? Ja, nu al. Oh, jeetje. Ik dacht dat ik nog meer tijd had. Maar dat is waarschijnlijk wishful thinking. Ja. We gaan dan luisteren naar China Crisis. En ik zeg tot de volgende Dekker Radio maar weer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, welkom hier op Eemland 1. De koppen zijn weer vanaf met Madonna en Holiday. Ja, de holidays zijn wel weer een beetje over, maar ja, dat doet er niet toe. Dan kan je zo'n plaat nog altijd kan je die fijn draaien hoor, dat is helemaal geen probleem. Music Memories, we gaan een uur lang terug in de tijd. We pakken de ene gouden ouwe en we rijgen hem aan de ander. En we gaan gewoon weer een reis maken door de verschillende decennia's. Muziek, dat staat centraal. Hier op Eemland 1 en zeker in dit programma. Music Memories. Met nu Fox. Single Bad uit 1976.

The Four Non-Blondes en What's Up? Ja, dat was het. Linda Perry en Krista Hillhouse, dat waren de vaste leden van de band. Ze streden er overigens nog steeds op, hoor. Tegenwoordig met Don Richardson op de drums en Roger Rocca op leadgitaar. Genoeg informatie en weer meer muziek, wat Nederlandstalig. We gaan het hebben over de kaboutertjes samen met Genghis Khan.

Ja, eigenlijk begon als een Duitse versie. Klabouterman heet hij dan. En ze hebben er ook een Nederlandse versie van gemaakt. Genghis Khan hier op Eemland 1. Wij gaan zo dadelijk verder met lekkere muziek uit de jaren 80. Kent the Sensible en wat? Maar eerst de Beatles.

0: Ja, blijft een mooi nummer hoor. Af en toe moeten we hier eventjes draaien. Lekkere muziek uit de jaren 90. Joshua Caddison en Jesse.
1: Wat is het weer gezellig.

0: Ja, die zijn ineens afgelopen, die platen. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. En hij had me bijna te pakken. Ik was nog net op tijd.
1: Allergy is an art.
0: Ja, samen met

Surfing USA. De Beach Boys uit de jaren 60 en Surfing USA. Ja, en dan moet ik een Nederlandstalig uitzoeken. En dan denk ik, ja, weet je wat? Ik zoek eens een keer wat uit wat ik zelf leuk vind. Dit vind ik leuk. Alle 13 janken. En Mosquito. Hier op Emeland 1.

0: mosquito.
1: Hé, wat gaat er fout? Die mosquito maakt mij koud.

met UB40, Baby Come Back uit de jaren 90. Maar het is natuurlijk vele malen ouder. Het komt eigenlijk uit de jaren 60. De Equals hebben er een hitje mee gehad. En er zijn meer versies van. Ik wil je één leuke wil ik je nog even laten horen. Want er waren ook Nederlandstalige versies. Onder andere deze van de Raketten. Dat is ook ergens jaren 60, 70. Schatje, kom terug. Luister even. Ah ja, maar een stukje muziekgeschiedenis. Ik zou nog veel meer versies bij elkaar kunnen zoeken hoor, om dat te laten horen. Nou, ik hou het eventjes bij deze ene. We gaan deze draaien, die is ook leuk. Uit de jaren 80. De Dolly Dots. En hey la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la

0: Ja, en de Dolly Dolls brengen ons weer aan het eind van het programma, hoor. Dat betekent dat ik nog één plaat voor je kan gaan draaien. Lekker uit de jaren 70. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories. En ik laat je alleen met niemand minder dan Carlos.
1: Approchez, approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

0: En dat is hem dan de opener in het programma Bond voor vandaag. Hij is John Anderson, horen van Vrijkom uit 1988. Hold on to love, de hit van deze oudste zanger van de formatie Yes. Want daar hebben we het natuurlijk over. Fijn dat u weer bij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. Wij gaan hedendaags werk voor u draaien. Dat is Ait. Een nummer wat getiteld is R&B, oftewel Ring My Bell. We kennen het van Anita Ward uit de jaren 80 van de vorige eeuw.
1: You can ring

0: Ja, dit was een verbouwde versie. Ait staat op de Nederlandse hitparade en dat was Ring My Bell. Ik prefereer het origineel uit de jaren 80 van Anita Ward, als ik eerlijk ben.
1: Oude meuk!
0: Daar gaan we mee door. 1964 muziek. Oh, la, la, la, la. Dit is Sam Cooke en The Good Times. Oh.

0: Let the good times roll. Inderdaad, een goed devies om te doen. Laat die goede tijden maar komen.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2008. De eerste grote hit volgens mij dat het was van Nick en Simon toen de tijd. Dit is Rosanne.

0: Hartstikke idee, Nick en Simon met Rosanna.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Gaan we naar 2012 met deze van Passenger. Ja, verkeerde kant op. The wrong direction.

0: was hem deze. De muziek van Passenger uit 2012. The Wrong Direction ging even de verkeerde kant op. Ja, soms ben je de weg wel eens een keer kwijt, hè?
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.

0: Richie Marix en Taiguan, het nieuwe plaat. Take Me With You was de titel van de plaat. Ik zie dat wij richting de jaren 90 gaan.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dit is Paul Weller. You do something to me.

muziek van Paul Weller, You Do Something To Me. Wij gaan vliegen vlug op richting het half uur met Tammy Wynette, een van haar minder bekende platen. I Don't Wanna Play House, uit 1976.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Met een groep gooiden ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar hervat, na een lunchpauze. Als derde spreker is PVV-leider Wilders aan de beurt. Hij denkt dat het kabinet op het punt staat te vallen, omdat er geen brede meerderheid in de Kamer in zicht is voor de plannen. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

Eventjes terug naar 1983 met deze van Richie E. Poveri, Mama Maria, de deel van het plaat. Heerlijke oude meuk uit de jaren 80. Ja, zo hebben we muziek uit alle decennia hier die we voorbij laten komen. Zo ook dit de muziek van 2026, Sven Sillers. Dit is Somebody New.

0: En zo horen we ook de hele dagse muziek voorbij komen hier in het programma Bond. De muziek van deze Sven Sillers. En dit was Somebody New. We gaan weer lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Simon Dupree en The Big Sound. Dit is een nummer met de titel Kites. Gaat over vliegen, dus met andere woorden. Het klinkt wel onhaalspellend om te beginnen, hè?

0: 1967, Oude Meuk, Simon Dupree en The Big Sound. Kites was de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2001, muziek van Michelle Williams, Out on My Own. Heel mooi in de eentje.

0: van Michelle Williams. Out on my own, zo heette dat plaatje.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: We hebben natuurlijk ook meer van een hit van Bert Scholl en zijn nieuwe plaatje. Het is vallen en opstaan. Ja, dat doen we het hele leven lang wel, hè.

0: Levitating.
1: Dua Lipa en Da Baby Levitating, de titel van de plaat, kwam uit 2020. En bracht ons dan weer aan het einde van het programma Rondweer van vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang, gevarieerde muziek op het apparaat. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Wij gaan eruit. Ik wens u nog een fijne dag. Ik vertel u nog even wat muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Drie wat kortere plaatjes, allereerst 1972. Rod McKuen, They Are Playing Our Song. Daarna Ralph Bogart met een nieuw plaatje, Tijd Die Niet Vergeet. En daarna echte oude meuk uit 1952. Johnny Mercer en Glowworm. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij het radioprogramma Mijn Verzoekplaat die staat met uw presentator Gerard Hilst. Zit het in een zomerse omgeving, gaat in één land één rondje Maarten met inwoners uit ons eenlandgebied. Dit keer gaat het rondje Maarten met kunstenares Ruud Jutte. Zij is 65 jaar oud en in het 1 uur durende radioprogramma gaat u haar leren kennen rondom haar kunst en cultuur en waar zij bij betrokken is. Inmiddels is deze studio in Maarten volledig gehuld met haar kunst. En de vraag die we hebben is wat haar persoonlijke bezieling rondom haar kunst en cultuur is in haar woonplaats en daarbuiten.

0: Het nummer Tapperste 3 hoorden we luisteren, Sunnet van Carole King. En Rut, waarom heb jij deze plaat gekozen?
1: Het album van Tapestry van Carole King was mijn allereerste eigen gekochte LP. Later werd het een wereldberoemd album. Op dat album staat inderdaad het nummer Tapestry en dat haakt heel erg aan mijn jeugd. Ik ben namelijk opgegroeid tussen de kleuren. Wij woonden in een grachtenpand aan de Vecht in Maarsen. En wij hadden een zaak. En in die zaak verkochten wij zijde, wol, stoffen. Allemaal uit een hoog segment. En als kleinkind van 4 jaar stond ik al klanten te helpen in de winkel, bij wijze van spreken. En alle kleuren in mij op te nemen. Mijn moeder kon prachtig handwerken. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. En aan de andere kant was mijn vader daar. Hij was countertenor en zanger. En was ook muziek bij ons thuis. Een hele grote speler. Dus bij ons thuis was het muziek en kleur. Wat, nou ja, de hoofdrol had in het gezin.
0: Rut, je bent nou 65 jaar. Dus 65 jaar al kunst en cultuur in jouw genen?
1: Zeker weten. Mijn moeder was vroeger lid van openbaar kunstbezit. En dat kwam in klappers en dan kreeg je iedere maand een aanvulling. En als kind zat ik altijd in openbaar kunstbezit te kijken naar wat daar allemaal in stond. Moderne kunst, klassieke kunst, beelden, van alles en nog wat. En dat nam ik in me op.
0: En hoe kom je aan zo'n flow om dat zo te doen waar je nu mee gekomen bent?
1: Ik denk dat het in mijn genen zit. Ik heb anders geen idee. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kunst en cultuur. In kleuren vooral. In schilderen, in tekenen. Het hield me altijd bezig. Vanaf kleinkind, 6 jaar, 7 jaar, was ik al bezig met kleurpotloden, verf, noem maar op.
0: Hey, je hebt waarschijnlijk ook kinderen. Ja. En hoeveel je er hebt, hoeveel heb je er?
1: Ik heb 2 zonen. Benjamin is de oudste en Daniel is de jongste.
0: En die zijn ook helemaal verguld van de kunst en cultuur die jij erin gepompt hebt. Ook bij hun misschien?
1: Jazeker. Ik heb ze daar wel in hun opvoeding heel veel over meegegeven. En zeker over de muziek ook.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb ze geleerd dat er mooie klassieke muziek is. Maar ook hele mooie popmuziek en moderne muziek. Dus ik heb ze aan alle kanten altijd laten meeluisteren met mijn LP's. Later werden dat CD's.
0: En jouw man, die heeft dat gedaan in zijn handen met zijn fysiotherapie, geloof ik, of niet?
1: Ja, mijn man is fysiotherapeut. Hij is net met pensioen, hij is 71. Hij is lang doorgegaan. Hij komt ook uit een Surinaamse cultuur waar je ook hele andere muziek weer meekrijgt. Vooral de Zuid-Amerikaanse muziek. En die komt er dan bij mijn kinderen ook in.
0: Hey, wat bijzonder om dat te horen. Wat doet het je dat, om dat allemaal nu te vertellen? En dan, wat geeft het en wat bracht het je?
1: Het geeft mij een heel rijk gevoel dat ik opgevoed ben in een sfeer die breed was. Dus mijn horizon was breed. Van mijn man heb ik heel veel geleerd over zijn cultuur. Ik heb 2 zussen. 1 woont in Australië en 1 woont in Egypte. Ook al heel lang. En Egypte kom ik redelijk vaak. En dan leer je weer heel veel over de Arabische cultuur en de faraonische tijd. De kunst die daar ook weer mee te maken heeft.
0: Dat is wel heel toepasselijk en misschien een mooie opmaat voor het volgende nummer wat we gaan horen van Don McLean. Vincent, want Vincent van Gogh was een heel kleurrijk iemand.
1: Zeker.
0: Die prachtige schilderijen gemaakt heeft. En dat zien we ook hier op onze tafel staan.
1: Ja.
0: Met prachtige dahliabloemen. Laten we er eens even naar gaan luisteren.
1: Prima. Sorry.

0: Van het LP American Pie van Don McLean luisteren we naar het nummer Vincent. Rut, ik ben er stil van dit mooie nummer. Waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Vincent van Gogh bewonder ik zeer, al heel lang. Ik vind zijn losse toets heel erg mooi. Zijn kleurgebruik vind ik heel erg mooi. Ik heb veel over hem gelezen, veel tentoonstellingen bezocht. Wat mij altijd opvalt is dat je in die schilderijen gezogen wordt, als het ware, door zijn kleurgebruik ook. Ook de persoon Vincent van Gogh spreekt mij heel erg aan. Zijn rode haar, zijn vriendelijkheid, het was een pinter mens. Zijn band met zijn broer Theo. Theo heeft hem op een gegeven moment aangespoord om te zeggen, ga verder in de kunst. Deze vriendelijke man kon het niet vinden in zijn leven. Heeft rondgezworven en is toch uiteindelijk bij de kunst teruggekomen. Wat dan wel heel erg triest is dat hij in 10 jaar tijd 900 schilderijen gemaakt heeft, waarvan hij er maar 1 verkocht heeft bij leven. En dat was ook nog een beetje uit medelijden aan de zus van zijn beste vriend. Hij zou dat nu eens moeten weten. Hoe wereldberoemd hij is en wat zijn schilderijen wel niet waard zijn. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat nummer van Don McLean gaat over die beroemde schilderij De Sterrennacht. En dat is De Sterrennacht boven de Rhône bij Arles, waar hij ook heel lang gewoond heeft. In het nummer beschrijft of bezingt Don McLean al die kleuren van die schilderijen van Vincent. En dat maakt het voor mij een heel compleet nummer. Hij haalt ook aan dat Vincent het moeilijk had geestelijk. Ik denk in deze tijd dat we zouden zeggen dat hij een bipolaire stoornis heeft gehad. Daar wist men toen natuurlijk nog te weinig van. Dat Vincent heel erg geknokt heeft met zijn geestelijke gezondheid. Dat komt in dit nummer ook naar voren.
0: Die veelkleurigheid van Vincent die je benoemt, hè? Is dat te zien in jouw eigen werk?
1: Ja, ik ben ook echt van de kleur. Wat Vincent heel goed doet is ook kijken naar kleuren die tegenover elkaar in de kleurcirkel staan. Dus complementair aan elkaar zijn. En zo werk ik ook in mijn werk. Dus ik neem niet al te veel kleuren, maar ik kijk welke kleuren elkaar versterken. En ook de losse toets daar probeer ik me ook aan te houden. Dus dat het een impressionistisch werk wordt. En niet heel klassiek, heel precies. Maar dat je meer je eigen gevoel ergens in kunt gooien, schilderen.
0: Hey, Rut, je hebt, wat al vertelde al, je bent een schilder, kunstenares. Wat voor een werken maak jij vooral?
1: Ik heb heel lang gewerkt aan een serie Journeys on Canvas. Zo noemde ik deze werken. Omdat ik heel veel gereisd heb. En dan sloeg ik landschappen op die ik onderweg zag. In Marokko, in Egypte, in Australië. En maakte ik soms wat schetsjes en dan ging ik dat thuis uitwerken. En dan wordt het wel niet helemaal wat het daar was. Maar wat ik ervan onthouden heb en wat ik erin gezien heb, dat komt dan op het doek terecht. Daar ben ik eigenlijk heel lang mee bezig geweest met Journeys on Canvas. Ik werk in series. Ik heb ook een serie gemaakt portretten over wereldvrouwen. Waar ik ook bijvoorbeeld Surinaamse vrouwen uit slavernijtijd heb geportretteerd. Waar ik ze tegenkom, gevraagd mag ik een foto maken en dan thuis uitwerken.
0: Ik heb jouw werk gezien, hè?
1: Ja.
0: Je gebruikt tot verschillende lijsten. Grote, kleine,
1: ja.
0: Heel groot. Waarom doe je dat?
1: Ik heb heel lang gewerkt bij de Amersfoort Art Gallery. Daar ben ik opgeleid tot lijstenmaker. Daar heb ik ook restauratiewerk gedaan. Daarvoor heb ik gewerkt bij de AVU. Dus ik zat ook professioneel in het werk. Vooral het aannemen van kunstwerken die ingelijst moeten worden. Want je moet leren, hoe benader ik een kunstwerk? Hoe moet dat ingelijst worden? Een etch lijst je heel anders in dan een canvas, ik noem maar wat. En vooral bij Amersfoort Art Gallery, ben ik daar heel veel mee bezig geweest. Honderden werken ingelijst op allerlei verschillende manieren.
0: En dat heeft jou geïnspireerd om daardoor ook verschillende lijsten te gebruiken in jouw eigen werk ook?
1: Ja.
0: In grote, in klein,
1: ja.
0: Tot heel groot?
1: Ja, ja, ja, dus dan ga je met verschillende formaten werken en dan kijk je wat staat er mooi bij.
0: Werk jij altijd met olieverf of met andere soorten verf?
1: Van alles. Kan aquarel zijn, kan olieverf zijn, mixed media of acrylverf.
0: Oké. En dat heb jij nu thuis hangen of exposeer je nog vrij regelmatig?
1: Ik exposeer regelmatig. En mijn schilderijen hangen overal.
0: Oké. En dus, wat doet het jou om dat te zien, dat jouw schilderijen overal hangen?
1: Ja, het is gewoon heel leuk. En daar ben ik ook wel trots op. Er hangt een schilderij van mij bijvoorbeeld in Hamburg. Bij de, dat noemen ze de Duitse koffiekoning. Dat is Albert Darboven. Dat is de baas van Café Intention en Max Havelaar Koffie. En ik heb daar een keer een portret voor mogen schilderen van deze meneer. Helemaal in vol ornaat tussen zijn handel. En dat hangt bijvoorbeeld in Hamburg. Ik noem er maar één. Dus dat is leuk dat je dit soort opdrachten krijgt.
0: Het is uit een herrijzing van de zon,
1: ja,
0: of niet? Want
1: zeker.
0: Dat komt zo op, hè?
1: Ja.
0: De opgaande zon en de ondergaande zon zit het in jouw werk,
1: ja,
0: geloof
1: absoluut.
0: Ik, of niet?
1: Ja, ja, zeker. Het werken met kleur is heel belangrijk, ja.
0: Zullen we eens gaan luisteren naar Here Comes the Sun van de Beatles?

0: Here Comes the Sun van de Beatles. Wat een mooi nummer, hè, Rut?
1: Heel mooi nummer.
0: Ja. Waarom heb je dit een mooie nummer gekozen van de Beatles?
1: Het gaat over hoop dat er na een hele koude winter en een grauwe winter altijd weer een zonnetje opkomt. En George Harrison heeft het geschreven na een hele strenge winter. Hij zat in de tuin bij Eric Clapton en het eerste zonnetje kwam. En dat was de aanleiding om dit nummer te schrijven. En het is het enige nummer van de Beatles wat eigenlijk altijd in de top 2000 staat. Een hele strenge winter. Hij zat in de tuin bij Eric Clapton. En het eerste zonnetje kwam. En dat was de aanleiding om dit nummer te schrijven. En het is het enige nummer van de Beatles wat eigenlijk altijd in de top 2000 staat. En op het moment staat het op nummer 140. Ik heb het nog

0: Nou, op de eerste plaats moet ik zeggen, ik wist nergens van. Ik zou een afspraak hebben die ochtend over het praten voor de vergunningen voor het Coerst Art Event. En ik kwam daar aan en ik zie ze allemaal mensen staan in het oranje. En ik dacht, nou ja. Dus ik liep naar binnen en een mevrouw zei, wat komt u hier doen? Ik zei, nou, ik heb een afspraak met mevrouw Paffer over de evenementenvergunning.
1: En dat was in het gemeentehuis Amersfoort?
0: In Amersfoort, in het gemeentehuis. En toen zei die mevrouw, nou, ik dacht het niet. Loop maar naar boven. En toen begon ik een beetje door te krijgen dat er iets anders aan de hand was. Stonden er wel een paar honderd mensen, allemaal in het oranje, met bloemen in hun hand. En toen dacht ik, oh, dit gaat een hele andere kant op. Ik ben er zeer door verrast. Ik vind het een hele eer. Ik vind het heel bijzonder. En burgemeester Bolsius heeft ook uitgelegd waarom ik die onderscheiding gekregen heb. En nou, dat was voor mijn werk bij muziekvereniging Sint Cecilia onder andere. Daar ben ik 10 jaar bestuurslid geweest. Heb ik allerlei taken uitgevoerd. Mijn rol als projectleider bij de stichting Jan Veldema. Wij sturen medische apparatuur en onderwijsapparatuur of onderwijsspullen naar Suriname. Daar hebben we een aantal projecten lopen. Daar gaat dat heen. Dat hebben wij meer dan 20 jaar, mijn man en ik, gedaan. En helaas is Stichting Veldema nog niet zo heel lang geleden gestopt. Na, ik denk, 25 jaar werk. Maar we zijn 25 jaar bij hun aan de slag geweest.
1: Wat was de reden van dat je zo actief bent geworden bij Jan Veldema? Hoe kwam dat?
0: Ja, mijn man was naar Suriname geweest. Hij kon heel lang niet terug, want zij waren gevlucht destijds. Voor regime Boutersen. En hij had het toch ook wel heel erg moeilijk heel vaak. En hij kon een keertje terug naar Suriname na heel wat jaren, hoor. Is hij met zijn vader teruggegaan. Toen is hij heel erg geschrokken van de staat van het land, hoe slecht het was, hoe het achteruit was gegaan. En toen had hij zoiets van, we moeten iets doen, we moeten iets gaan doen. En dat is eerst privé, zijn wij gaan verzamelen. Schoolboeken, puzzels, daar zijn we mee begonnen. Later is er medische apparatuur bijgekomen. Maar je moet je dus voorstellen dat in mijn huiskamer een paar keer per maand hele muren stonden van pakken met incontinentiemateriaal, borstprotheses, krukken, rolstoelen, rollators. We hebben van alles al jaren verzonden. Dat werd allemaal geteld, want ik moest douanebrieven van maken. En dan heb je het echt over 500 gaasverbanden, 1000 pakken met inkoopmaterialen en ga zo maar door. Binnen de stichting werd het dan verstuurd. Dan hadden we een scheepscontainer vol. En dan ging de scheepscontainer richting Suriname. Daar hadden wij mensen die het inklaarden. En die zorgden dat het bij onze projecten kwam.
1: Wat deed het bij jou om dit te doen voor het land van je man?
0: Ja, goed. Heel goed. Ja.
1: En waarom? Waarom? Waar zat dat in?
0: Hoe vaak... ik was al heel verbaasd over hoe vaak in Nederland dingen weggegooid worden. Ook vooral in de medische wereld. Ik had op een gegeven moment 1000 gebittenbakjes. Die krijgen mensen in een verpleeghuis. Die doen ze 's nachts uit en die gaan dan in zo'n bakje met zo'n zeefje erin. En er stond op de doos dat ze over de datum waren. En die krijgen wij dan. Hoe kan een plastic gebittenbakje nou over de datum zijn? Ik noem maar wat. En dan geeft het je een goed gevoel aan twee kanten. Je doet iets voor de mensen daar. Maar je helpt ook een beetje mee aan de weggooimaatschappij. Hè? Dat altijd maar weggooien van alles. En als je ziet hoe blij de mensen daar nog zijn om dingen te gebruiken die wij hier wegdoen. Dat is onvoorstelbaar. Ik ben daar in een ziekenhuis geweest in Suriname. Daar hingen de chirurgische handschoenen en die latex handschoenen. Gewoon aan waslijntjes. Die werden uitgespoeld en opgehangen te drogen. Want ze hadden gewoon geen nieuwe meer.
1: Okay.
0: Urine verzameld werd gedaan in shampootjes, ik noem maar wat. En nou, die containertjes, die hebben we ook allemaal opgestuurd. En nou ja, heel veel spullen.
1: Wat ik ook bijzonder vind is Jan Veldema. Jan Veldema, heb ik begrepen, was een onderwijzer.
0: Was een onderwijzer in Suriname.
1: In Suriname.
0: Ja.
1: En waarom was die naam zo bekend in Suriname?
0: Hij was een onderwijzer die bekend was in de Surinaamse

0: bevolking. Had een groot gezin. Een heleboel dochters en één zoon. En die zoon heette Sam. En Sam was ook een vriend van ons. En Sam is heel jong overleden aan een hartstilstand. En toen heeft de familie gezegd, we willen in nagedachtenis van Sam iets gaan doen. En zo is de stichting Jan Veldema opgericht. De vader en de zoon, Jan en Sam.
1: En dat pingpongde telletjes door jullie leven heen.
0: Ja.
1: Zelfs tot aan de tennisvereniging Hoogland.
0: Ja.
1: Want dan ging jouw man met een stel kornuiten of tennismaten naar Suriname.
0: Ja.
1: Maar waarom deed hij dat eigenlijk?
0: Hij heeft een vriendengroep, dat zijn allemaal Hooglanders. En die wilde hij zijn thuisland laten zien. Zij worden de donderdag 8 genoemd binnen Hoogland. En hij heeft ze meegenomen om een keer te laten zien, jongens, nou, hier kom ik vandaan. Hier ben ik geboren en opgegroeid. En dat hebben ze fantastisch gevonden. Ze zijn de jungle in geweest en van alles gedaan en bekeken. En het heeft een hele hechte band gesmeed tussen die vrienden.
1: Was dat ook een beetje ook een heling moment richting zijn verleden in Suriname? Want Suriname was ook een onderdeel van het slavernijverleden.
0: Zeker, ja, ja, ja. Voor hem is het heel moeilijk geweest het moment dat zij hebben moeten vluchten. Zijn vader had een hoge functie. Die was directeur van een bruinzeel Suriname. Van het hout, hè, waar de kastjes van gemaakt worden. En die heeft op een gegeven moment een waarschuwing gekregen. Jij moet hier weg. Want ze zijn hier bezig met dingen die niet zuiver zijn. En dat is toen die coup geweest van deze Boutersen, waarbij al die vakbondsleden en die hoger geplaatste personen vermoord zijn. Mijn schoonvader was net op tijd weg met zijn gezin. Die is gevlucht. En die kwamen van een heel rijk leven met dienstmeisjes en auto's, weet ik wat allemaal, op een flatje in Utrecht te zitten. Vader en moeder met 4 kinderen.
1: Hey, om misschien een ander puntje aan te snijden, is er bij je lintjesregen. Je bent ook betrokken bij de werkgroep Veel van binnen de geloofsgemeenschap Sint-Martinus.
0: Zeker.
1: Daar doe jij lezingen, organiseren en exposities vooral. En ook in de afgelopen 10 jaar ben je ook heel actief betrokken bij het Toulos de Art Event.
0: Ja.
1: En dan heb ik het nog ook niet over de kunstroute in Hoogland.
0: Daar zit ik ook in
1: het bestuur. Welke van die 3 items vind je nou het mooiste om te doen en te organiseren?
0: Ik vind het allemaal mooi. Het Toulos de Art Event is aankomend weekend voor de 10e keer. Dat doe ik samen met Marielle Belaerts en Henry Belaerts van Blokland. En wij zijn 10 jaar geleden begonnen. En het is iets groots geworden. Het is heel veel werk. Werken we 3/4 jaar aan om alles rond te krijgen.
1: Nou, we gaan even naar de jingle.
0: Ja?
1: Eens even horen hoe dat is.
0: Oké.

0: Van het album Deja Vu hoorden wij een heel mooi nummer, Teach Your Children, van Crosby, Stills, Nash en Young. Rut, ik ben stil van het nummer. Zo mooi.
1: Ja.
0: Wat deed het jou en waarom heb je dit ook gekozen?
1: Het is een belangrijke tekst. Het gaat erom, hoe voed je je kinderen op? Voed je kinderen op met liefde en wijsheid in plaats van met angst of een strenge opvoeding? En generaties voor ons, mijn vader was katholiek en die is nog opgevoed met hel en verdoemenis. En die was bang om te sterven, bij wijze van spreken. En het kan ook zo anders. En dat zegt dit nummer voor mij.
0: Hey, dit laat ook iets, vertelt ook iets over jou. Dat je ook schrijfster bent. Naast dat je schildert en kunst maakt. Jij hebt een boek geschreven over jouw kleindochter Riva en de hond Joja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Het was altijd al een wens van mij om een keer een kinderboek te tekenen, te illustreren en te schrijven. En mijn kleindochter en mijn hond zaten een keer samen uit het raam te kijken, de tuin in, want er gebeurde van alles. En toen dacht ik, nou, dit is nou een leuk onderwerp. Ik ga een kinderboekje maken over Riva, mijn kleindochter, en Joya, mijn hond, die samen in de tuin aan het kijken zijn hoe andere dieren wonen in de tuin. Zoals egels, vlinders, pissebedden, noem maar op. Dat is een kinderboekje geworden.
0: Je hebt het bij je,
1: ja,
0: je hebt het meegenomen.
1: Ik heb meegenomen.
0: Kun je daar eens een hoofdstukje uit voorlezen? Robert?
1: Ja, het zijn natuurlijk, het is voor kleine kinderen. Dus het zijn korte verhaaltjes bij je tekening. En op de tekening zie je Riva en Joya kijken naar de vlinders. Die fladderen naar een vlinderkastje. En daar staat bij. Vlinder fladdert vrolijk met zijn vrienden in de tuin. Oma heeft een vlinderkast opgehangen. Vlinder wil zijn nieuwe huis graag aan zijn vrienden laten zien. Het is daarbinnen knus en droog.
0: Wat mooi om dat te horen. Lees je het ook wel eens voor aan jouw kleindochter, dit boek?
1: Mijn kleindochter die heeft het al 25 keren op één dag. Die vond het helemaal geweldig. En ik hoor nu ook wel van andere mensen die het gekocht hebben, dat ze het leuk vinden, leerzaam vinden, en dat kinderen erover praten, dat ze ermee bezig zijn. En dat is belangrijk. De tekst heb ik met mijn zusje Heidi in Egypte geschreven. Zij is heel goed in de Nederlandse taal en zij heeft me geholpen om het vloeiend te maken voor kinderen. Want zij is in Egypte haar hele werkende leven onderwijsres geweest. Op een Engelse school in Cairo.
0: Hey, ook een hele mooie kunstmoment, een cultuurmoment is dit. En Rutte, ik heb net al iets voor dat muziek van Crosby, Stills & Nash iets genoemd. Of de werkgroep Veel, waar je bij betrokken bent. En bij het Tour of the Art event waar we mee afsloten. Kun je daar iets over vertellen? Wat is je rol daarin?
1: Bij werkgroep Wil is van de Martinuskerk, katholieke kerk waar ik parochiaan ben. Ik ben katholiek opgevoed en ik heb altijd toch wel zoiets van, ik wil toch wel iets doen voor de parochie. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om mee te gaan helpen met het inrichten van exposities en lezingen in de pastorie. En daar heb ik samen met Ans van Wegen en Piet van het Klooster met z'n drieën de werkgroep Weel. En dat staat voor werkgroep evenementen, exposities en lezingen.
0: Al die exposities en ook die attributen die er staan, die staan in de centrale hal, hè?
1: Ja.
0: Wat voor reacties krijg je daarop?
1: Goede reacties. Er komen in de pastorie veel mensen over de vloer, want die volgen daar een cursus of een gesprek of wat dan ook. En ik heb me laten vertellen door Ad dat het soms tussen de 200 en 300 mensen per week in de pastorie binnenkomen. Dus het werk hangt er ook niet voor niks. Mensen kijken ook echt naar de tentoonstelling. Iedere 3 maanden komen er nieuwe exposanten. We hebben altijd een exposant aan de wanden en een exposant voor de sokkels en de vitrine. En wij zoeken bij elkaar uit, wat staat mooi bij elkaar? Wat versterkt elkaar in een expositie? En daarnaast schrijven we een persbericht. En houden we een opening. Daar maken we altijd iets feestelijks van. En we helpen natuurlijk mee met het inrichten van de expositie.
0: Vind je deze expositievorm één land breed?
1: Zeker. Ik vind zeker dat mensen vanuit de omgeving van Hoogland ook kunnen komen kijken naar een expositie. Ze zijn vaak erg mooi en met aandacht ingericht.
0: Hoe raak jij geïnspireerd om kunstenaars uit te nodigen of komen kunstenaars vanzelf?
1: Soms dan zijn er aanvragen. Maar we kijken natuurlijk ook zelf rond. Want als je zelf ook naar exposities gaat, dan neem je kaartjes mee of dan raak je in gesprek met een exposant en dan vraag je, zou je een keer in Hoogland willen exposeren? En zo krijg je ook kunstenaars binnen.
0: Oké. Hey, daarnaast organiseert, je hebt gezien van jou dat je ook de kunsttijdroute doet in Hoogland.
1: Daar zit ik van in het bestuur.
0: En waarom moeten we mensen gaan kunsttijd op roet?
1: Ja, heel veel mensen vinden dat leuk. Die hebben wat te doen een weekend en die fietsen rond. Want het leuke is dat je bij mensen thuis over de vloer komt. Je komt bij mensen binnen.
0: Oké. Zullen we naar zijn volgende nummer luisteren van Stevie Wonder? En dat is Ass.

0: U luisterde naar Stevie Wonder met zijn nummer S uit van de LP The Songs of Tears of Life. En hoe bijzonder het is dat Stevie Wonder volgend jaar naar Nederland komt in de Ziggo Dome. Of in de Johan Cruijff Arena, moet ik zeggen. Waarom heb je dit nummer gekozen? Dat zwingt de pan uit, Rut.
1: Stevie Wonder is mijn muzikale held. Dat is punt. Dat is gewoon zo. Dit nummer heb ik gekozen omdat het gaat over de kracht van de natuur. Wat er ook gebeurt, wat de mensen ook allemaal doen. De natuur volgt zijn eigen pad en gaat gewoon zelf door. Vind ik een mooie gedachte, zeg maar. En verder zit daar ook nog een diepere betekenis in. En dat is de universele liefde, broederschap en liefde als medicijn tegen haat. Dus het is Songs in the Key of Life, dat album is een meesterwerk. Wordt het ook door iedereen genoemd. En zo ervaar ik het ook als ik er naar luister. Omdat de muziek en de tekst enorm veel zeggen. Veelzeggend zijn. Je kunt er heel veel uithalen.
0: Hoe vaak heb je op dat nummer gedanst?
1: Oh, in mijn studententijd, dat wil jij niet weten. Heel veel.
0: Zelfs op geschuifeld met Raymond of dat dan niet?
1: Nou, misschien ook nog wel. Ja, ja.
0: Oké. Ja. Hey, dit is misschien ook een twinslag naar een ander event wat geweest is. Dat is het Tool of the Art event. Daar ben je al 10 jaar bij betrokken. Hoe is dat ontstaan en waar wordt dat georganiseerd? Ergens in het Eemlandgebied, geloof ik, of niet?
1: Ja, dat is op landgoed Koenhorst van de familie Belaerts van Blokland. 11 jaar geleden kwam ik Mariel tegen bij een etentje, een diner. En toen zat ze naast mij en wij raakten aan de praat. En ze nodigde mij uit om eens te komen koffie drinken bij haar thuis. En dat heb ik gedaan. En zo zijn wij. Toen zei ze van, zullen wij samen eens iets op gaan zetten hier? Ik heb hier de ruimte. En ze maakt zelf trouwens ook prachtige werken. Met hele mooie bronzen. En toen zijn we gaan brainstormen met haar man daarbij, met z'n drieën. En toen is het eerste Koelhorst Art Event geboren. En we hebben nu net de 10e editie achter de rug.
0: Je hebt zelfs iets moois van haar meegenomen. Kun je het mij laten zien? En kun je iets over vertellen voor de luisteraars? Wat zie ik hier voor mij?
1: Ik heb een bronzen buffeltje meegenomen. Mariel is een Afrika-fanaat. Gaat graag naar Afrika. Heeft er ook vrienden in Hoedspruit wonen. En zij maakt bronzen van dieren die ze daar tegen is gekomen, maar ze maakt ook bronzen van dieren die rondvliegen of rondrennen in het gebied Koelhorst, op het landgoed.
0: Al die jaren heb je al, of eigenlijk moet ik zeggen 10 jaar, heb je al vele kunstenaars over de vloer gehad. Hè? Hoeveel zijn dat er telkens geweest?
1: Veel. We zitten nu al op 35, uit mijn hoofd hoor, 35 deelnemers.
0: Die de afgelopen keer zijn geweest?
1: Ja, en we kijken ook elk jaar naar. We hebben een vaste ploeg. Vaste mensen, een stuk of 8, die elk jaar komen. En daaromheen komen dan ieder jaar nieuwe. Zodat mensen ook iedere keer als ze naar het event komen, nieuwe kunst zien, nieuwe kunstenaars zien. En we zoeken altijd van iedere discipline in de kunst 1 kunstenaar uit. En dat is mijn pakkie aan, zeg maar. Dat is wat ik doe. En dan begin ik al september, als het art event achter de rug is, even een paar maandjes uitrusten. En dan rond november, december begin ik alweer met zoeken via internet, via kaartjes die ik meeneem, overal vandaan, naar nieuwe kunstenaars voor het volgende event.
0: Dus je hebt al vele sterren op het doek gehad al?
1: Veel, heel veel, ja. En wat ik dan ook heel leuk vind, is dat we ook deze afgelopen editie uit verschillende landen of mensen met een oorsprong in een ander land op ons event hebben. Dan heb ik het over Iran, Canada, Roemenië, Hongarije, Zwitserland, Australië en ga zo maar door. Dus mensen met een andere achtergrond die in Nederland wonen of werken, die ook mee willen doen aan het event.
0: Heb jij genoten van deze editie?
1: Zeker.
0: Ja. En waarom?
1: Het enthousiasme van de mensen, van de bezoekers die komen. Die het zo mooi vinden. Ja.
0: Zullen we daarom eens gaan luisteren naar een heel mooi nummer van Ennio Morricone? En dan gaan we daar straks iets klein beetje iets over vertellen.
1: Is prima.

0: Ja, Ruud, zo'n mooi nummer van Ennio Morricone van zijn LP Once Upon a Time in the West. En ik ben er stil van dit mooie nummer.
1: Ik ben even terug in Verona als ik dit nummer hoor.
0: Ja,
1: ik
0: en hoe dat
1: een,
0: zo?
1: Een jaar of 15 geleden bij het Garnemeer op vakantie. En dan zag ik bij een onooglijk winkeltje een heel klein postertje staan dat Ennio Morricone kwam optreden in de arena van Verona. En ik zei tegen mijn man, nou, daar moeten we naartoe. Dat is een once in a lifetime kans, daar moet ik heen. En wij naar binnen en er zat een meneer achter een tafeltje. En ik keek heel verbaasd, want die dacht, wat moeten die toeristen nou bij Ennio Morricone? Kaartje gekocht, we zijn erheen geweest. We waren de enige niet-Italiaan. En we zaten op die stenen, op die warme stenen, helemaal bovenaan in de arena van Verona. En we hebben dus Ennio Morricone zelf zien dirigeren met het Philharmonisch Orkest van Milaan en het groot omroepkoor van Milaan. En ja, dat vergeet je nooit meer. Toen op een gegeven moment zat een meneer naast mij, die had een grote tas bij zich. En toen kwam het nummer Once Upon a Time in the West. En hij deed zijn tas open en daar kwam een cowboyhoed uit en hij zette die op. En hij kon alleen maar in Engels, half Engels, half Italiaans tegen mij zeggen van, wij Italianen zijn trots op Ennio Morricone. En dat was een geweldige ervaring. Dat vergeet je niet meer. Het is een heel klein mannetje, maar met hele grote gebaren als hij dirigeert. En alles onder controle hebben, want er staat een paar honderd man om te dirigeren. Heel bijzondere ervaring om mee te maken.
0: Wat vind je het bijzonderste aan die klanken van hem die hij bespeelt met het orkest? Of is dat de toonzetting die hij doet?
1: Ik vind het zo muzikaal. Ik vind het geniaal. Het is gewoon echt een filmmuziekman natuurlijk. En wat hij volgens mij teweeg brengt, is dat je ook gelijk als je naar zijn muziek luistert, zijn scène van zo'n film voor je ziet.
0: Ja.
1: Dat het zo goed bij elkaar past. Het is zo knap. Het zit zo mooi in elkaar. Het is heel gevoelig vaak. En het is prachtig.
0: Dat zien we ook in jouw kunst, hè? Het zit allemaal zo mooi in verweven. In hoe je het schildert, ja. Hoe je het maakt en hoe je het bedenkt.
1: Ja.
0: Ook een soort Ennio Morricone die hier voor me zit?
1: Nou nee, ik zou me niet durven vergelijken met deze maestro. Maar ik begrijp wel dat je als je iets doet, dat je het met gevoel moet doen. En dat is met mijn schilderijen ook zo. Ik wil dat de mensen zien dat er liefde in zit. En dat het met gevoel geschilderd is.
0: Jij bent dus echt een kei van een vrouw in het schilderen, volgens mij, of niet?
1: Ik hoop het. De meeste mensen vinden het erg mooi. En die zijn erdoor geraakt. En daar gaat het uiteindelijk om in de kunst. Kunst moet je raken.
0: Ruud, wat hebben we toch een mooi gesprek gehad. En we gaan eindigen met een heel mooi muziek van Oma Geirat. En waarom heb je dat gekozen? En wat is daar zo bijzonder aan? Egyptische muziek?
1: Ik heb hem zelf zien dirigeren en optreden in Cairo. Ik heb dat cadeau gekregen van mijn zus Heidi. Die woont al 35 jaar in Egypte. En Oma Geirat is een hele bekende componist in de Arabische wereld. Hij wordt vergeleken met Zimmerman, de andere filmcomponist. En ik ben daar geweest, ik heb daar gezeten als enige blonde tussen alle donkere hoofddoekjes en noem maar op. En dat was een mooie ervaring en een heel mooi cadeau om te krijgen voor je verjaardag.
0: Ruud, hoe mooi is dat om zo te eindigen. Dames en heren, u heeft geluisterd naar mijn verzoekplaat die staat. Uw presentator was Gerard Hillhorst en de techniek werd gedaan door Menno Mooi en door gastentechneuter Ray Paster. Zullen we nu samen gaan luisteren naar Omar? MUZIEK

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
1: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
0: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
2: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Toch maar niet. Slim. Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: In deze aflevering van de Baarnse Naald gaan we naar de speeldoos en spreken we met de directeur Tom van der Poel. Niet alleen over het nieuwe theaterseizoen, maar ook over de verbouwplannen die eraan zitten te komen. We bespreken de gemeenteraad van Baarn die woensdag 16 september weer in vergadering bijeenkomt. En we kijken natuurlijk ook even naar hoe het weer eruit gaat zien in de komende periode. En voordat het zover is, gaan we eerst naar muziek.

0: Groep Culture Club, dat was het begin van het programma. De voorman van deze groep is Boy George. Een band die trouwens in 1981 is opgericht en inmiddels meer dan 50 miljoen platen heeft verkocht. De speeldoos, die staat weer op de rol bij de gemeenteraad. Oftewel, de verbouwplannen die gaan eraan komen. Men heeft daar duidelijke afspraken in het coalitieakkoord over gemaakt. Zo'n 14 miljoen moet eruit getrokken gaan worden. En de eerste stappen zullen dit jaar gezet moeten worden. Maar ook het nieuwe theaterseizoen is weer begonnen. En daarover sprak ik met de directeur van de speeldoos. En dat is Tom van der Poel. Je hoort hier deel 1. Er zit schot in de zaak. De speeldoos staat weer op de agenda. In de komende periode moet er een beslissing genomen worden over de zeer intensieve verbouwing. Daarnaast is het nieuwe theaterseizoen van start gegaan. Ik praat erover met directeur Tom van der Poel. Tom, laten we beginnen met de mooie dingen eigenlijk. En dat is een nieuw theaterseizoen. Dat is net van start gegaan eigenlijk. Als ik me niet vergis is volgende week de eerste voorstelling weer in het theater. Wat voor programma heb je dit seizoen staan?
1: Ja, het is weer een overvol programma. En voor iedereen is er wel weer iets interessants te kiezen, denk ik. En dat blijkt ook wel uit de verkoopcijfers. Want we hebben al meer dan de helft van het totaal aantal beschikbare kaarten verkocht voor dit seizoen. Ja. Dus dat is weer heel fijn. Dat ziet heel goed uit. Ja, dat gaat. Het gaat van cabaret tot familievoorstellingen, tot musical, tot dans. Noem het allemaal op. Het is weer te veel om op te noemen.
0: Waar ben je heel blij mee dat je het binnengehaald hebt?
1: Ik vind het heel fijn dat Stef Bos weer naar Baarn gaat komen. Okay. Die staat hier op woensdag 23 september. Is uitverkocht uiteraard. Die was echt zo uitverkocht. Ja, en zo zijn er nog veel meer. Het zijn ook wat bekende artiesten die eerdere seizoen ook geweest zijn. Of vorig seizoen er waren. En nu met een reprise komen. Maar bijvoorbeeld een Veldhuis en Kemper. Die gaan het seizoen afsluiten met een try-out voorstelling. Ja. Kijk ook enorm naar uit. De Ashton Brothers. Heel veel mensen zeggen, ja, dat kan helemaal niet in Baarn. Dat past helemaal niet. Nou, het blijkt iedere keer weer te passen. Vraag niet hoe, maar dat blijft altijd geweldig om te zien.
0: Mooi.
1: En nog vele andere.
0: Ja, die bekende namen. Hoe kiezen die voor Baarn? Waarom kiezen ze voor Baarn?
1: Ja, wij vragen dat heel vaak aan ze. Waarom kom je naar Baarn? En dan moet ik eigenlijk weer refereren aan waarom wij ooit de prijs van Beste Kleine Theater 2023 gekregen hebben. Dat kwam vanuit met name de artiesten en de vertegenwoordigers van de artiesten. En ze vinden het hier sowieso een hele grasvrij theater. Behulpzaam, gezellig. De sfeer die wij hebben. Het is toch, zoals ik het in mijn woorden zeg, en dat is niet negatief, maar altijd wat oudbollig. Maar dat is precies wat we willen. Ja. Laagdrempelig. Dit is echt een theatersfeer en daar dat vinden artiesten ook heel fijn.
0: Ja, en dat maakt, als jullie ze vragen, de keuze om naar Baarn te komen makkelijker natuurlijk.
1: Dat maakt het makkelijker, terwijl het soms eigenlijk helemaal niet kan. Hè? Of het financieel niet uit kan, maar dan willen ze toch heel graag naar Baarn komen. Of dat het eigenlijk praktisch helemaal niet kan, zoals met de Ashton Brothers. Ja, dan worden de stellages gebouwd, waardoor zij toch hun act kunnen opvoeren. Ja dat is waanzinnig.
0: Ja. Dat toveren we bij jou een glimlach op het gezicht.
1: Ja, daar word ik altijd heel blij van.
0: Ja. Ja. Naast de grote theaterproducties die er dan hier zijn, zijn er ook films. Hè? Jullie programmeren ook heel regelmatig eigenlijk hele nieuwe films hier in de speeldoos.
1: Ja, ja.
0: En volgens mij zit de zaal ook bijna altijd vol.
1: Ja, dat is altijd op de maandagavond en meestal op de dinsdag. Het hangt er een beetje vanaf hoe de programmering verder loopt. Buiten zeg maar de reguliere programmering om. Maar doen we dat op maandag en dat loopt heel goed. De bezoekersaantallen stijgen nog iedere keer. En het is ook vaak een vast publiek. Er staan heel veel fietsen dan vaak hier voor de deur. Mensen uit Baarn vinden dat makkelijk en fijn om hier een film te bekijken. Dus een film in een theater is anders dan dat je naar een bioscoop gaat. Wij hanteren ook gewoon een pauze met een pauzedrankje. Het zit gewoon in het kaartje erin. Ja. Net zoals als je naar een theatervoorstelling gaat. En dat gaat supergoed. En ik heb nieuws. Dat is grappig, want dat hebben we net besloten. Maar vanaf november gaan we ook op de maandagmiddag standaard films draaien. En dat gaan we doen omdat we het steeds meer merken dat mensen behoefte hebben om overdag naar het theater te gaan of naar een film te gaan. En niet meer 's avonds in het, als het donker is, naar buiten te gaan. Dus vanaf november ook op de maandagmiddag een film.
0: Ja, in het verleden zijn er ook klassieke producties vanuit Amerika hier zo gezien. Te zien geweest op het scherm. Dat was natuurlijk een fantastische ervaring. Want close-ups krijg je in Amerika niet als je in de zaal zit. Nee. Maar hier wel. Ja. Heb je die ook weer geprogrammeerd?
1: Dat is weer de opera. Ja, we hebben er 6 geprogrammeerd. Dus dat zal door het hele seizoen verspreid op de zondagmiddag. Want ook daarvoor hebben we toen gekozen. Het was eigenlijk altijd op de avond, zaterdagavond. Mm. Nou, ook even praktisch gezien, maar ook met name door de vraag van, kan het niet overdag? Want dan hoef ik niet 's avonds nog de deur uit. Doen we dat nu op de zondagmiddag. En dat is ook heel succesvol ieder jaar weer.
0: Het is eigenlijk een unieke gelegenheid om een opera met hele goede spelers te zien. Zeker. En dan ook nog eens een keer, ik zei het al, die close-ups die er dan ook bij zitten.
1: Zeker.
0: Ja. Dichter erop kun je eigenlijk niet komen.
1: Nee, er is één ding is mooier als je er echt daadwerkelijk bij zit in New York. Dat begrijp ik. Dan is het echt live, dat snap ik. Maar dit komt wel heel dicht in de buurt en de sfeer kunnen ze heel goed overbrengen op het doek.
0: Ja. Dan, waar we het al denk ik 15 jaar over hebben. En dat is de verbouwing van de speeldoos. Een dossier wat ongelooflijk lang loopt. Er leken beslissingen genomen te zijn. En die werden uiteindelijk toch weer teruggedraaid. En nu hebben we een nieuwe coalitie. En er staan duidelijke zaken in het coalitieakkoord. En ik heb inmiddels begrepen, 14,5 miljoen kan er uitgekeerd worden. Oftewel besteed worden om de speeldoos te gaan opknappen. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, of dat 14 miljoen is, dat inmiddels hebben wij begrepen, nog niet officieel, maar nou ja, eigenlijk wel officieel, dat er gewoon 20 miljoen beschikbaar staat sowieso in de begroting.
0: Ja.
1: 20 miljoen, maar dat is zowel voor bibliotheek als theater. Mm. Dus die 14 miljoen wordt nu niet meer expliciet genoemd, maar is natuurlijk wel een uitgangspunt, zoals wij het ook hebben aangegeven, dat is een scenario voor de komende 50 jaar om een theater te behouden.
0: Ja.
1: En wat er nu gaat gebeuren is dat er nog dit jaar een raadsvoorstel gaat komen, waar de raad dan definitief ja op moet zeggen.
0: Mm.
1: En dan gaat het hele traject beginnen van aanbestedingen, noem het allemaal op. Dus dat is het proces waar we nu in zitten.
0: Ja. Is al compleet duidelijk wat er moet gaan gebeuren?
1: Voor ons is dat wel duidelijk. En dat is
0: dus een soort uitgangspunten waar een architect mee aan de gang moet
1: gaan. Wat wij hebben gedaan, wij hebben gekeken naar, en dat was even de discussie over nog voor de zomervakantie, dat er besluiten genomen moesten worden door de raad. Hebben wij gezegd, nou, wij willen het precies uitrekenen voor je. Dat willen wij ook nog wel betalen. Maar daar koos de raad niet voor. En toen hebben we gezegd, dit kan je aan denken, maar dat is natuurlijk een richtbedrag gebaseerd op alle onderzoeken die al gedaan zijn de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: En dan kom je als rond de 14 miljoen, moet ik het goed zeggen, 14 miljoen. En dan hebben we het over een podiumhuis. Dus echt een locatie waar alle podiumkunsten die in Baarn er zijn plaats zouden kunnen vinden. Dus met een geluidsdichte studio, met voldoende oefenruimte, noem het allemaal op.
0: Ja. Zometeen gaan we naar deel 2 van het interview dat ik had met Tom van der Poel. We gaan eerst naar muziek. Ah, dit is ook mooi. Prachtige muziek van Toto. Een van die grote nummers van ze is deze. Het nummer Afrika. MUZIEK

dat heette kortweg Toto 4. En de laatste track op dat album, dat is het nummer Africa. En het kwam uit in trouwens in 1982. We gaan van 1982, soms is het heel makkelijk om even over te schakelen naar 2026. En dan komen we terecht op nummer 1 in de top 40. Shakira en Burna Boy. En zij hebben een grote...

0: Let's go.
1: En dat was hem, de nummer 1 in de Nederlandse top 40 van deze week. En ik zei het al, vele weken inmiddels staat ze op die eerste plek met Die Die Shakira samen met Burna Boy. En we gaan weer terug naar de speeldoos toe. En we gaan luisteren naar het tweede gedeelte van het interview wat ik had met Tom van der Poel, de directeur van de speeldoos.
2: Kan er ook nog gebruik gemaakt worden van plannen die er al lagen? Of,
3: ja, zeker. Dat is wel het uitgangspunt. Kijk, we hadden het plan De Kroon. Dat mag niet meer genoemd worden. Ja. Maar dat is, mensen kennen dat. Dat is plan De Kroon. Nou, haal daar de bibliotheek uit. Hè, want die keuze is gemaakt om niet samen met de bibliotheek te gaan. Dan heb je in ieder geval een raamwerk waar je op verder kan borduren. En hoef je niet nog eindeloos nieuwe doorrekeningen te gaan maken.
2: Ja. Je zei het al, de gemeenteraad is aan zet. Die moet dit jaar een beslissing nemen. En wat zijn de vervolgstappen? Wat als die beslissing genomen is? Wat dan?
3: Ja, dan begint het aanbestedingentraject. Ja. Want het is een totaal nieuw plan. Maar goed, ik weet vanuit mijn kennis dat het dan weer opnieuw aanbesteed moet worden. Dat zijn gewoon de Europese, dat is gewoon de wet. Ja. Dat zijn de richtlijnen. Dan moet het Europees aanbesteed worden. En dat duurt sowieso alweer 6 maanden. Als het anders blijkt te zijn, maar dat weet de inkoop van de gemeente beter, hoe dat soort processen lopen, dan horen we dat wel, maar uitgaande van wat er wettelijk staat. Het zoeken van een architect, het zoeken van een aannemer, noem het allemaal op, het heel traject, dan zouden we op z'n vroegst, en dan moet alles lopen, gaande van wat er wettelijk staat. Het zoeken van een architect, het zoeken van een aannemer, noem het allemaal op, het heel traject, dan zouden we

0: ja, partijen die hier al huren, zoals Marmelijn en Karakter, noem het op. Dus dat traject gaan we weer in, net zoals we het al eerder hebben gedaan.
1: Ja.
0: Kijken naar locaties in Baarn waar ze tijdelijk ondergebracht kunnen worden, waar wij tijdelijk ondergebracht kunnen worden. En wij is meer van, ja, we hebben kantoorruimte nodig natuurlijk, ja, want dat draait gewoon door. Toen hadden we goede gesprekken met Studio Baarn.
1: Ja, dat is een gepasseerd station inmiddels.
0: Een gepasseerd station, ja. Ja, om een pop-up theater daar te creëren. Dat zag er heel interessant uit. Ja, we weten het nog niet, dus dat zullen we met elkaar moeten gaan bespreken.
1: Ja.
0: En lukt het niet om een alternatief locatie te vinden, dan zullen we op locaties in Baarn, en het worden dan kleine locaties in Baarn, gedurende die anderhalf, nou misschien twee jaar verbouwen, natuurlijk wel wat dingen gaan doen.
1: Ja. Misschien heb ik het helemaal verkeerd hoor, maar als je zo lang de tijd eruit bent en je hebt dus totaal geen inkomsten, hoe vang je dat op?
0: Ja, dat moet allemaal doorgerekend worden. Okay. Ja, nou is het wel zo, dat klinkt altijd heel raar, maar een dicht theater is het theater wat het meest oplevert financieel. Oh. Dus maak je de minste kosten. Maar dat hebben we al eerder een keer doorgerekend in alle andere plannen die er zijn. Dus ook dat ligt er al.
1: Ja, wat moet er beslist in zo'n nieuw theater komen? Als dan de gang gaan, zeg je, nou, dat moet in ieder geval gedaan worden.
0: Ja, kijk, het is heel simpel. En ik herhaal wat ik heel vaak gezegd heb. Wij kunnen niet dubbel programmeren in een kleine en een grote zaal. Ja. Dat heeft met geluidsoverlast te maken. Dat betekent dat er een kleine zaal bij moet komen. En het voordeel daarvan is dat we die voor een heel groot gedeelte beschikbaar kunnen stellen aan de culturele en maatschappelijke partijen uit Baarn. Dat is prioriteit 1. We kunnen daar nu heel weinig doen. Als in een grote zaal een muziekvoorstelling is, dan heeft Karakter of Marmelijn daar in de kleine zaal last van.
1: Ja.
0: Op de avond heb ik het dan over.
1: Ja. Nou, dat uit ervaring moet, weet ik het.
0: Ja, precies. Je weet het heel goed om dat te zeggen. Maar als het niet bezet is, bijvoorbeeld overdag, kunnen we daar ook in zakelijke markt natuurlijk dingen in laten doen. Dus dat is het allerbelangrijkste, ook voor de exploitatie gezien. Hè? Want dat moet je altijd meenemen in het verhaal. Nou, en dan moet backstage vernieuwd worden, want we hebben niet een backstage. Ik heb geen artiesten voor je. Nee. Je kent het daarachter. Het is koud. Als je nu al komt, het begint weer wat kouder te worden. Dan gaan we richting start van het seizoen. Ja, dan zitten mensen daar soms met dassen en jassen en ijsmutsen op. Philip Geubels heb ik daar echt zien zitten met een ijsmuts op in de winter. Ja, dat kan niet. Dat is niet gastvrij. Dus er moet een artiesten voor je komen waar ze zich kunnen terugtrekken. Kleedkamers moeten vernieuwd worden. En er moeten wat aanpassingen komen ook op het toneel, omdat het wat uitgebreid moet worden.
1: Ja.
0: Maar verder heel veel ingrijpende dingen in de grote zaal. Behalve het luchtbehandelingssysteem, want dat is natuurlijk al lang afgeschreven. Dat zou vernieuwd moeten worden. En dan kom je bij de horeca.
1: Ja.
0: Hè, want dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Ook van de theaterbeleving als je hier bent. Dat moet aangepakt worden. En dan gaan we kijken van oké, hoeveel partijen hebben we in Baarn die gebruik zouden kunnen maken van een dansruimte, van een oefenruimte, van een bandje wat zou kunnen komen spelen of oefenen. Want nou, je hebt kunnen lezen dat de wethouder heeft ook aangegeven dat het Nutsgebouw, dat gaat afgestoten worden.
1: Ja, 2030.
0: En de partijen die zich bezighouden met podiumkunsten zouden dan hierbij moeten komen. Nou, er zit bijvoorbeeld een buurtband.
1: Ja.
0: Als die nu hier zouden oefenen, zou het hele gebouw mee van kunnen genieten. Dus er zal dan een geluidsdichte ruimte moeten komen.
1: Ja.
0: En dat gaan we dan uitzoeken en doorrekenen of dat allemaal mogelijk is.
1: En ik heb ook begrepen dat het podium eigenlijk een rand erachter moet hebben, zodat mensen achter het podium langs kunnen lopen.
0: Ja, klopt.
1: Dat is ook een
0: Nu
1: loop je door de gordijnen heen eigenlijk.
0: Je loopt door de gordijnen heen, of zelfs voor de gordijnen zie ik ze soms wel eens lopen. En dat is wat je niet zou moeten willen.
1: Ja, ja. Er gaat heel veel gebeuren.
0: Ja. Wordt weer interessante maanden en jaren, zeker.
1: Zeker. Als directeur van de Speeldoos, op een gegeven moment ben je hier ingestapt. Had je ooit gedacht dat je dit allemaal mee zou maken?
0: Nee, zeker niet de lange tijd dat het duurt. Ik ben hier 8 jaar geleden begonnen en er blanco ingestapt. Eigenlijk zou ik tijdelijk hier blijven tot en met de verbouwing. Nou, dat is iets langer. Duurt dat? Maar uiteindelijk, waar doe ik het voor? Ik doe het voor om mensen iets moois te laten beleven. Hè? Dus de Baarnaars en de mensen uit de omgeving. Om hier iets moois te ervaren. Om culturele maatschappelijke partijen een podium te bieden en ruimte te bieden. En uiteindelijk willen we dat in een zo mooi mogelijke locatie doen.
1: Ja.
0: En dat is mijn drijfveer.
1: En als het nu aangepakt wordt, dan zijn we voor 50 jaar zitten we weer goed.
0: 50 jaar hebben we deze discussie niet meer.
1: Nee.
0: Dat
1: is

0: Zijn dat we er eindelijk een keer vanaf na meer dan 11 jaar nu discussiëren.
1: Ja, nou dat is fantastisch om te horen. We blijven het uiteraard goed volgen. Heel veel succes met dit nieuwe seizoen. Met heel veel mooie voorstellingen. En we hopen dan in 2030 hier voor de opening te staan.
0: Zeker. Jullie zijn uitgenodigd.
1: Kijk eens aan. Toffert Bol, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dat was hem, het interview wat ik had in de speeldoos zelf met de directeur van diezelfde speeldoos. We zijn benieuwd hoe dat gaat lopen in de komende tijd en we blijven dat uiteraard nauwgezet volgen. We gaan weer naar muziek. En die muziek die komt van Celine Dion. Ze staat weer volop in de belangstelling met haar concerten die ze geeft in Parijs. Een dame die geboren is op 30 maart 1968. Ze komt uit Canada, moet ik zeggen. En ze heeft 220 miljoen verkochte albums en singles wereldwijd. En ze zingt zowel in het Frans als in het Engels. En ze is daarbij de meest en de best verkopende artiest aller tijden.

Immortality, het nummer van Celine Dion. En je hoorde heel duidelijk in het achtergrondkoor de Bee Gees op de achtergrond. Concerten dus, heel wat in Parijs. En mensen zijn laaiend enthousiast. Ik ben benieuwd of we daar tegen die tijd nog eens een registratie van op televisie gaan zien. We zullen het even afwachten. We gaan naar Nederlandstalige muziek. Die hebben we natuurlijk ook in een van die heerlijke nummers. Die is toch wel deze. In de tijd van Nick en Simon. Ze hadden een groot

pad staan het einde, zoals we dat zo mooi noemen. Nick en Simon en het nummer Rosanna. En we gaan eens even kijken naar de gemeenteraad. De cyclus van vergaderingen is na het zomerreces weer begonnen. De eerste vergadering hebben we gehad. Dat is de informatievergadering. Afgelopen woensdag en aanstaande woensdag dan is de debatvergadering. Er wordt voorgezeten door Mark Massini. En wat staat er op de rol? De herziening van de verordening startersleningen vanuit 2018. Nou, die mag wel iets bijgesteld worden. Daar wordt over vergaderd. Het wijkwarmteplan Eemdal Noord, dat is al een tijd geleden gelanceerd. Daar zijn stappen ondernomen en men wil graag weten hoe de stand van zaken is daarvan. Verder een raadsinformatiebrief en die gaat over dat het meander niet terugkeert naar het Maarschalksbos. Voor 5 jaar zouden ze naar de Drie Eiken gaan en dan weer terug naar het Maarschalksbos, maar de kosten zijn gewoon te groot. En men heeft besloten om daar te blijven. Wat zijn daarvan de consequenties? Wat kan er inmiddels dan wel in het Maarschalksbos? Er wordt gesproken over Zandvoorde, om die in feite te verplaatsen die kant op. Het terrein van Zandvoorde vrij te spelen voor compleet nieuwe woningbouw. Allemaal zaken die mogelijk kunnen. Aanstaande woensdag hopen we daar natuurlijk iets meer over te horen in die raadsvergadering. Het begint om 8 uur. En wil je erbij zijn, dan kan dat. Dan kun je naar het gemeentehuis gaan. Niet heel veel plek is er in de raadzaal zelf. Dan kom je of boven ook nog te zitten in de trouwzaal. Dat kan ook. Dan kun je het op grote schermen volgen. Maar je kunt het ook op je eigen scherm volgen. Oftewel, je kunt kijken op je eigen televisie naar Eemland TV. Vanaf 8 uur zenden we het avond rechtstreeks uit. Dus die mogelijkheid heb je ook. Eens even kijken. Muziek? Jazeker, die hebben we. Oeh, dit is lekker zeg. Ook alweer van jaren geleden. The Real Thing, de grote hit die ze hadden, dat is deze. Het nummer You to Me Are Everything.

0: Heerlijke muziek van The Real Thing. Gerald Ashton was volgens mij de frontman van deze club. En You To Me Are Everything, een van de grote hits die zij hadden. Je luistert nog steeds naar het programma De Baas van Elt bij Eemland 1. En we gaan eens even kijken naar...
1: Het weerbericht van Eemland
0: 1. En dan kijken we vooral even naar de woensdag. Dan zien we dat het zonnetje er nog wel bij is. Maar er zijn lichte regenbuien. Temperatuur ligt zo rond de 17 graden. Op de donderdag ook dan hebben we lichte regenbuien. Temperatuur ligt iets hoger, 18 graden. In de nacht temperatuur zo tussen de 11 en de 12 graden. Vrijdag dan is het zwaar bewolkt. Maar kan de zon nog eventjes om de hoek komen kijken. Temperatuur gaat iets onderuit, 16 graden. En in de nacht blijft het zo'n 12 graden. Dat voorlopig en weer. Je heel precies het weer weten, dan moet je naar ons programma elke werkdag luisteren. En dat is van 9 tot 10, Eemland 1 actueel. Om 9:30 hebben we dan onze weerman Klaas Bijker. En hij kan je nog veel preciezer vertellen hoe het er met het weer voor staat in Nederland. Zo, dat wat betreft het weer.

Olivia Newton-John, helaas overleed ze op 8 augustus 2022. Maar het was een Britse, maar ook Australische zangeres, songwriter en actrice. En met meer dan 100 miljoen verkochte platen is Olivia Newton-John een van de best verkopende muziekartiesten aller tijden. En evenals de best verkopende vrouwelijke Australische artiest aller tijden. En natuurlijk de grote film, de muziekfilm Grease. Ja, daar kennen we het natuurlijk allemaal van. En van de duetten met John Travolta. Ja, eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh, dit is Lime. Your Love.

Dan zal ook deze Luxemoff, je kunt hem rustig een dance classic noemen. Hij staat ook op een cd die heet Mega Dance Classics. En we hebben nog eentje voor je. Wat dacht je van deze? Dit is Kool & The Gang. En ze hadden een paar ongelooflijke grote hits. En dit is de eindje van het nummer Celebration.

0: Ja, dat was hem. Eigenlijk de laatste plaat die we konden draaien in het programma hier zo. Oftewel, de Baarsnelf zit weer helemaal vol. We gaan afscheid van je nemen. Het interview wat ik had met de directeur van de speeldoos, Tom van der Poel, dat kun je terugvinden op de website van Eemland 1. Ja, dan kijk je bij radio en dan kijk je bij Baren. En dan vind je het complete interview met de directeur van de speeldoos. En dan weet je voor alles over de theaterseizoen. En natuurlijk ook over de verbouwplannen die er zijn. 2030, dan moet het weer open kunnen gaan. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baarnse Naald. Dan kijken we ook natuurlijk weer naar de gemeenteraad. Wat is er voorbijgekomen in die vergadering van aanstaande woensdag? En je weet het, je kunt hem dus rechtstreeks volgen op je eigen televisie in je eigen luie stoel. Oftewel de vergadering van de gemeenteraad, de debatvergadering. Vanaf 8 uur 's avonds op de woensdag aanstaande, ja.
1: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
1: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
0: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
2: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Dor Almegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die bevreegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.